Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Stay. Locker.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.
1: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying? Yeah. Break it down for me. Steady mob, rock on.

0: Goedemorgen, het is 6:00, je luistert naar Rijnmond. Het wordt heet vandaag, dus eindelijk worden al die mensen die klaagden over het uitblijven van lekker weer gewoon bediend. En het wordt ook warm op je radio met de gezelligheid van eruit de komende uurtjes. Mede dankzij de warme persoonlijkheid van Dave Datema met het Rijnmond nieuws van 6:00. Dave, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij het noodlijdende Mini World Rotterdam van de ondergang wil redden. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat Mini World zaterdag weer open gaat. Mini World is al 20 jaar een icoon en dat moet blijven, zo vindt hij. Beelen nam onlangs ook nog het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalig Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu attractiepark Spelen bij Beelen komen. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar weer contact gezocht met Rusland. Sinds de Russische invasie van Oekraïne had het EU het contact met het Kremlin verboden. Nu de VS wil proberen een einde te maken aan de oorlog, zijn de landen van de EU bang om buitenspel te komen te staan bij de onderhandelingen. De voorzitter van de Europese Raad heeft daarom contact gezocht. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland niet de overhand in de oorlog. Hij zegt dat dit daarom mogelijk een punt is waarop de Russische president Poetin serieus onderhandelingen overweegt. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Daar waarschuwt het Centraal Planbureau voor. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Zij worden geraakt door de gasprijs die door de oorlog in het Midden-Oosten hard is gestegen. De koopkracht kan 6% dalen voor mensen met een laag inkomen. Het Centraal Planbureau zegt dat het verduurzamen van huizen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Colombia met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. De twee landen waren als enige nog niet in actie gekomen op het WK. Gisteravond speelden in dezelfde groep Portugal en Congo gelijk met 1-1. Engeland won gisteravond laat met 4-2 van Kroatië. Harry Kane scoorde daar 2 keer. De andere goals van Engeland waren van Bellingham en Rashford. Ghana-Panama werd 1-0 na een goal diep in blessuretijd. Vandaag komen ploegen voor het eerst voor de 2e keer in actie op het WK. Tsjechië speelt om 6:00 tegen Zuid-Afrika. Daarna volgt Zwitserland-Bosnië. En vannacht is er nog Canada-Qatar en Mexico-Zuid-Korea. Het weer, veel zon, droog en zomers met temperaturen van 25 tot 28 graden. De warmte kan erbij drukkend aanvoelen. Vanavond en vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon en het wordt broeierig warm met temperaturen die kunnen oplopen naar 33 graden.
2: Oh.
1: Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dave, dankjewel en tot straks, hè.
1: Hoi.
0: En Jet, zijn we er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dan gaan we beginnen.
2: Joe.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Olivier de Neve.

0: Paul Weller die schreef het liedje over het stadje Woking in Engeland, zijn geboorteplaats. Maar als je op die tekst let, dan is het niet bepaald een ode aan Woking, kan je wel zeggen. Het gaat vooral over de werkloosheid in dat plaatsje. Dus ja, wat dat betreft heeft Paul Weller hierna in ieder geval nooit meer last gehad van werkloosheid. Want het ging hartstikke goed met hem en de Jam. A Town Called Malice was dat. En goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is donderdag 18 juni voor je. Zeer welkom in deze kakelverse eruit. Eén ochtendje zonder de grote naamgever van deze show, Peter en Milou. Want die mogen voor één keertje uitslapen van de baas. Maar morgen, ja, dan is het weer voorbij voor ze. Dan moeten ze gewoon weer om, weet ik veel wat, voor
1: een christelijk
0: tijdstip. Hè? Ja, over 4 of zo. Ja, dat is weer hoor. Vandaag moet je het met de AliExpress versie doen van Peter en Milou. Hè? Olivier de Neve en Jet Sol reporting for duty. Jet, goedemorgen.
1: De Temu versie.
0: Ja, zoiets, hè?
1: Van
0: ja.
1: Peter en Milou.
0: Ja, ja, je
1: nou
0: moet
1: ja,
0: wat,
1: ik zeg altijd, ik ben reserve Milou. Dat vind ik ook wel goed.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk wel iets chiquer, toch?
1: Ja, nou, zeker toen Rijn-Jan mij op een gegeven moment, toen ik mezelf als reserve Veza voorstelde, zei hij, ja, maar je bent wel een A-bankzitter.
0: Dat vind ik
1: dat
0: ook.
1: Oké, nou, die ja, durf ik wel op te plakken.
0: En je weet, hè, die bankzitters, die verdienen ontzettend veel geld tegenwoordig. Dus,
1: voor heel weinig doen.
0: Ja,
1: nou nee, ja, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Want het is niet zo dat we daarnaast niks doen. Maar nee, het is altijd leuk om in te vallen.
0: Ja, toch?
1: En dat is het belangrijkste.
0: Dat is het belangrijkste. Ja. Wat een stichtelijke woorden zo op de donderdagochtend.
1: Ja, ik dacht, we beginnen stichtelijk op deze warme dag.
0: Hoe gaat het met je? Ik begreep al, je had niet heel lekker geslapen.
1: Nee,
0: maar
1: ik weet dat het echt een no-go is. Maar ik heb vannacht in mijn droom de hele dag in een enorme grote bak met cavia's gezeten. Nou jij weer.
0: Ja, ik ben sprakeloos.
1: Ik ook.
0: Was dit een fijn gevoel?
1: Nou ja, ik heb helemaal geen hekel aan cavia's. Ik vond het best heel gezellig, maar ze piepen nogal. Dus ik heb niet zo heel lekker geslapen.
0: En er werd ook aan je geknaagd, of dat niet?
1: Nou, nee, ik knaagde helemaal niks. Nee, ik vind cavia's prima. Maar ik dacht, waarom droom ik over een hele grote bak met cavia's waar ik middenin zit? Ja. Nou, jij mag het me vertellen.
0: Ik heb geen flauw idee, maar je bent cavia-vriendelijk. Dat is in
1: zeker,
0: ieder geval een zeer inclusieve show hier vanmorgen. Dat is fijn om te horen. Het weer, vandaag veel zon. Het is zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. En let op, hè, want het kan drukkend aanvoelen.
1: Oh. Oh ja, nou dat voelde ik al toen ik hier naartoe fietste. Ja.
0: Geen files hè, op dit moment.
1: Nee,
0: dus dan zijn er ook geen belangrijkste
1: lekker
0: files.
1: Doorkachelen.
0: Dat wat is ons opgevallen in het nieuws vandaag? Nou, Engeland gaf uiting aan het gezegde, een goed begin is het halve werk op het WK. Het team van de bondscoach daar won woensdagavond in Dallas met 4-2 van Kroatië.
1: Ja, lekker. En met Tiara en Alstal Ariane gisteren de show bij haar allereerste staatsbanket. Ter ere van het bezoek van keizer Naruhito en keizerin Masako. Ja, over hun begin is het halve werk gesproken.
0: Ja, zeker.
1: Met Tiara en al.
0: Nou, Tiara.
1: Zijn dagen dat ik het niet op heb.
0: Nee, maar dat moet je misschien eens proberen. Want dat zou je denk ik goed staan.
1: Ja,
0: Tiara.
1: Nou, volgende keer, Olivier.
0: Ja, precies, ja. En ondernemer Wim Beelen, ja, die heeft niet alleen hele grote plannen, maar ook voor hele kleine dingen haalt hij zijn neus niet op. Want na het redden van het pretpark van Henny van der Mos, dat Rivoli, heeft hij nu ook Mini World gered van het faillissement. Nou, ik denk dat het tijd wordt om straks even met hem
1: gaan
0: bellen. En verder in de show, we hebben straks meerdere mensen in de show die fantastische sportieve prestaties voor het goede doel gaan leveren. We gaan met de Erwin uit Bergse Hoek bellen die de Mont Ventoux gaat beklimmen. Ja, dat doet hij natuurlijk niet voor zijn lol, maar waarom hij dat wel doet, dat hoor je straks.
1: Nou, zeker doe je dat niet voor zijn lol. Nee. Ik heb een keer de Alpe d'Huez heb ik aan mee gefietst. Nou, huilend naar boven, huilend naar beneden, hoor. Ja. Ik ben niet zo'n klimgeitje.
0: Nee?
1: Ik vond dat is echt een prestatie, mogen we wel zeggen. Ja, en we hebben nog een sportieveling, maar dan uit Berkel en Roderijs. Eline, zij is 8 jaar oud. Zij gaat 500.000 centimeter rennen. Dat is ook wel bekend als 5 kilometer.
0: Oh, ja.
1: Ja, als je zo jong bent, dan heb je misschien nog niet zo heel veel ervaring. Dus of ze er klaar voor is, dat vragen we haar later in de uitzending.
0: Ja. Nou, dat lijkt mij inderdaad ook wel een flinke tocht als je 5 of 8 jaar oud bent. Nog meteen 500.000 centimeter.
1: Ja, ik was op dat moment ook aan het atletieken toen ik die leeftijd had. Maar toen deed ik gewoon de 80 meter. Ja, de sprint.
0: Ja, maar wel de sprint.
1: 60
0: ja,
1: en de 80 meter, ja. En ook wel hordenlopen en zo. Nou,
0: maar kan je zeggen
1: de rest van mijn leven ook gedaan, hordenlopen.
0: Nou, dan kan je zeggen, deze show, dat is geen sprint, hoor. Dat is gewoon een enorme marathon.
1: Hordenlopen.
0: Tot 9 uur vanochtend zijn we er.
1: Ja,
0: dus hou vol.
1: Ik hou vol.
0: De finish is nog niet in zicht. Nee. Rotterdam is nog ver. Dit is Douwe Bob en All for One.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Alexis Jordan en Happiness hier op Radio Rijnmond bij Eruit. En daarvoor hoorde je nog Douwe Bob die er eentje schreef. Speciaal voor de Alpe d'Huez. We hadden het net over goede doelen tochten. En een paar weken geleden was de Alpe d'Huez aan de beurt. En Douwe Bob die ging zelf ook mee fietsen. En die heeft

0: Die Alpe d'Huez beklommen, overwonnen, bedwongen. Ik zat even te zoeken naar het goede woord.
1: Ja, het is niet niks inderdaad. Dus je mag er meerdere woorden voor gebruiken.
0: Ja, toch? Ja. Nou ja,
1: zeker.
0: Dus als je zanger bent, is het niet een vanzelfsprekendheid dat je ook een berg kan bedwingen.
1: Nee, maar dan zou je longinhoud misschien nog wel wat extra's kunnen bevatten. Dat weet ik niet.
0: Ja, dat zou inderdaad een goed punt. Ja. Ja, dus eigenlijk heeft hij het gewoon veel te makkelijk
1: gehad. Ik ben niet zingend naar boven gegaan, kan ik je vertellen.
0: Nou, hij
1: wel
0: ook niet hoor.
1: Schreeuwend naar beneden. Ik vond het doodeng.
0: Douwe Bob hoorde je dus ook bij Ruiten. En All for One. Goed, dan is de administratie op orde. Tenminste, als het gaat om de muziek. Dan gaan we even terugblikken op het WK van gisteren. Want daar is ook weer een heleboel gebeurd. Sterker nog, van vannacht ook. Portugal-Congo, dat werd een gelijk spelletje. En daarmee is het al de vierde keer in 5 WK's... dat Portugal de openingswedstrijd voor hen op het WK niet wist te winnen. Maar goed, daarna komen ze op stoom. Hè? Dus dat is meestal een soort dieseltje. Dat
1: Portugal. Hoop je dan, ja.
0: Ja, ze speelden 1-1 tegen Congo. Engeland deed betere zaken tegen Kroatië. Want die wonnen met 4-2 van de Kroaten. En dat terwijl ze in de halve finale van 2018 nog van Kroatië verloren. Dus nou, dat tankt weer wat zelfvertrouwen. Ga naar Panama. Dat was vannacht ook zo'n affiche waar je natuurlijk voor wakker blijft. Hè? Want,
1: reken
0: moet je
1: maar.
0: Zien.
1: Ja.
0: Mocht je het niet gebleven zijn, onverhoopt. Nou, het werd 1-0 van Ghana. Weten we dat ook weer.
1: Ja.
0: En net klaar, vers van de pers, Colombia tegen Oezbekistan. Die Zuid-Amerikanen die wonnen met 3-1 van de Oezbeken. En als je denkt, nou, komt er vandaag nog wat? Zeker. Vandaag onder andere Tsjechië, Zuid-Afrika. Vanavond om 6:00. Zwitserland, Bosnië-Herzegovina is om 9:00. Nou ja, kan je ook missen, denk ik.
1: Weet je niet. Misschien is het wel heel verrassend.
0: Het zou kunnen. Canada, Qatar, middernacht. En dan, als je nou echt denkt van, nou, ik heb echt niks te doen of mijn nachtdagritme is helemaal door de war, bijvoorbeeld voor ons, dan kan je ook Mexico, Zuid-Korea nog aan gaan zetten. En dat
1: nou,
0: is drie
1: ik denk
0: uur s'nachts.
1: Dat ik het allemaal gaan volgen, Olivier. Ja? Ik heb de espresso al klaarstaan. De dubbele.
0: Dat is heel goed.
1: Ja.
0: Nou, misschien moeten we het zo eens hebben over gewoon überhaupt, als je dat WK een beetje wil beleven, ook als je er niks mee hebt, hoe je daar dan mee om moet gaan met bijvoorbeeld zo'n pool op je werk of om met vrienden. Hoe vul je dat nou het beste in? En hoe gaan wij eigenlijk? Nou, dat zo meteen. Nou, Hanson en Bob.

0: Hansen en Mbop bij Eruit hier op Radio Rijnmond. En ja, we hadden het net al even over dat WK. Hè. Dat is wat veel mensen bezighoudt. Volgens mij, Jet, ben jij niet de allergrootste voetballiefhebber?
1: Ja, ik zeg het eerlijk, maar ik ben niet zo'n nachtvlinder.
0: Oh, ja.
1: En nou, laat er dit WK nogal wat gespeeld worden op het moment dat ik al in mijn caviabak zit. Met andere woorden, als ik aan het slapen ben voor de mensen die het gemist hebben. Ik heb vannacht een weirde droom gehad dat ik in een enorme, met honderden cavia's de hele dag of nacht tussen gepiep van de cavia's zat. Ja,
0: dat lijkt mij gewoon een nachtmerrie.
1: Nee. Ik vond het heel leuk. Ik heb een cavia gehad en die is heel oud geworden. Een heel lief klein caviaatje, die heb ik ooit van een boer gekregen. En die... ja, goed verhaal, lekker kort. En dan ging ik naar vakantie en dan liet ik hem altijd even een APK'tje bij de dierenarts.
0: APK-via, ja.
1: Ja, APK-via. En die dierenarts zei dan elke keer, is dit nou nog steeds dezelfde cavia? Omdat het was de oudste cavia van zijn hele praktijk.
0: Dat is ongekend.
1: Ja, een beetje TLC, hè.
0: Vind je het goed als ik dan nu naar het WK-via ga?
1: Okay, ja, okay. Vooruit.
0: Nee, want over die pols hadden we het net eventjes. En hoe je dat maar moet invullen. Nou, ik kan je zeggen, ik sta er niet goed voor.
1: Oh.
0: De man die dit allemaal organiseert bij ons, die komt nou binnenlopen. Die gaat zo meteen het nieuws gaat hij lezen.
1: Hij heeft mij niet eens voor gevraagd.
0: Nee,
1: ja, zegt ook alles. Ja.
0: Oh, hij begint al. Oh, begint de buitenboordmotor hier te klinken door de studio.
2: Niet te geloven. Je hebt er zijn 83 mailtjes binnen het bedrijf.
1: Ja, liever maar niet naar mij.
2: Och. Jawel. Ja, val jij niet onder alle medewerkers?
1: Nee, wat ik moet doen, alle medewerkers en Jet. Andere mensen. Ja,
0: alle medewerkers en Jet. Nou, de letters zijn zo klein dat ik even mijn bril op moet zetten. Maar ik sta er zeer slecht voor, kan ik je vertellen.
1: Oh ja, waar sta je?
0: Ik sta echt ergens in de onderste regionen van dit te gebeuren.
2: Even een blik achter de schermen. Hè. Je had het wedstrijd tussen Oezbekistan en Colombia, wie zetten ze wekker er niet voor?
0: Ja.
2: En die wedstrijd stond er 2-1 en die zou echt rond het nieuws zou die afgelopen zijn. Dus ik zit in de nieuwscel, ik zet nog eventjes met picture-in-picture zet ik die wedstrijd aan en ik zie 10 seconden voor het einde, voordat het nieuwsbulletin begint, zie ik de 3-1 erin vliegen.
1: Kijk.
2: En in mijn tekst staat nog steeds, ja, het is 2-1 geworden. Door dat doelpunt loopt het allemaal uit, mensen staan te juichen en het was al 8 minuten blessuretijd, dat werden er uiteindelijk 10. 5 seconden voordat ik mijn bericht begin over het WK voetbal, zie ik die handjes pas in de lucht gaan van de wedstrijd is afgelopen.
0: Ja.
2: Dus dan weet je eindelijk, oh, dan kan je hem nu gaan lezen. Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben als dat nog langer had doorgelopen. En je moet een verhaal gaan vertellen over de wedstrijd die nog niet afgelopen
1: maar,
2: is.
1: Maar we kunnen natuurlijk wel even een mailtje sturen. Van, kun je daar rekening mee houden met Dave's zijn tijden?
2: Ja, maar dan krijgen ze weer van die opmerkingen van, ik heb dat mailtje niet gehad.
1: Oh. Ja, goed. Die kans is aanwezig.
0: Als je nou tips hebt, ik sta op dit moment, ik heb het even opgezocht. Ik sta op dit moment 64ste in de pool.
1: Oh, maar van de hoeveel?
2: Nog wel.
0: Maar wel van de 67, hè?
1: Oh,
0: dus,
1: nou, dan
0: nog
1: is
0: wel.
1: Het
0: nog wel. Het wordt erger. het wordt erger. Goed, nou, en Jet, jij doet dus niet mee.
1: Nee,
0: dus,
1: ik sta er helemaal niet bij. Dat is dus nog veel erger.
0: Jij mag niks zeggen.
2: Je hebt nauwelijks minder punten dan Olivier. Ja.
0: Goed, Dave, wat zit er zo meteen in het nieuws?
2: Het wordt, dat zal je zo meteen van Stefan ook al horen. Het wordt zo de komende dagen soppen en zweten. En hoe hou je de warmte buiten?
0: Oh, hoe hou je de warmte buiten?
1: Ik wil het
0: weten. Ja, maar we kunnen ook een beetje de warmte natuurlijk opzoeken. Hè? Een beetje omarmen
1: wij
0: en zo.
1: Wij geven ook een beetje warmte, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Gratis knuffels van de nummer 63 in de WK-pool van Rijnmond. Een beetje de superster van Rijnmond, kan je wel zeggen. Hè? Dit is Jamelia, een superstar.

0: auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Goedemorgen, 6:30 geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dit is Eruit met zo de hoofdpunten van het nieuws met Dave en het weer met Stefan. Maar eerst, daar zijn we hoor, de filesjet.
7: Ja, nou, we kunnen de meervoud eraf halen. Oh. A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Daar staat 6 kilometer file en het levert 5 minuten vertraging op.
6: Ja, kijk, als ik in de file sta vind ik het altijd vervelend als er veel zijn. Maar als ik dan radiomaker ben vind ik het altijd wel lekker als er een beetje veel files zijn. Oh. Even luisteren.
7: Wat gemeen van jou.
6: Ja, dat is ook
7: had ik
6: lullig,
7: niet achter
6: ja.
7: jou gezocht.
6: Nee, dat klopt. Dat is meer mensen hebben daar last van. Goed, we gaan naar het weerbericht. Dat krijgen we van Stefan van de Gijs. En Stefan, goedemorgen.
8: Een hele goede morgen.
6: Kunnen we dit weer samenvatten met één woord?
8: Nou ja, ik denk het wel. We staan vandaag aan het begin van een lange, warme tot zeer warme periode met hoge temperaturen. Maar vooral de hoge luchtvochtigheid die gaat ervoor zorgen dat het veel warmer wordt dan de thermometer aangeeft. Er is vandaag veel zon. Later vanmiddag en vanavond komt er wel wat meer bewolking opzetten vanuit het zuidwesten en met name vanavond. En komende nacht is er dan kans op lokale regen of onweersbui. Nou, de temperaturen die liggen vanmiddag tussen de 26 graden op het strand tot ongeveer 28 of 29 graden diep landinwaarts. En er staat vandaag ook maar weinig wind. En op de stranden is vandaag ook een kleine kans op mist van zee. Mocht dat gebeuren, dan liggen daar de temperaturen namelijk een stuk lager. Nou, vanavond en vannacht dus kans op lokale onweersbui. Waar die valt is nu nog lastig aan te geven. Komende nacht minimumtemperaturen rond 18 of 19 graden. En morgen, Olivier, dan wordt het nog een heel stuk warmer. Maar hoe warm het wordt, dat vertel ik dan zo meteen.
6: Oh, wat een cliffhanger weer, zeg. Stefan, dankjewel en tot straks weer, hè.
8: Tot zo.
6: En dan, Dave Datema is hier ook weer in alle vroegte met de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor een kerncentrale. Dat staat in een Kamerbrief, meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. Die brief gaat morgen naar de Tweede Kamer. Ook bij Borselen komt er geen centrale. Er waren in totaal 4 mogelijke plekken. Er zijn er nu nog 2 van over, Terneuzen en de Eemshaven in Groningen. De provincie Zuid-Holland had eerder al aangegeven meer nadelen dan voordelen te zien bij een kerncentrale op de Maasvlakte. In Hendrik Ido Ambacht is gisteravond een bijeenkomst geweest voor bewoners van de Oekraïne-opvang na de steekpartij eerder deze week. Veel bewoners voelen zich sindsdien onveilig. De steekpartij was op de gemeentelijke opvangboot voor Oekraïners aan het Noordeinde. De politie omsingelde de boot kort na het incident en vertelde de bewoners via de omroepinstallatie dat ze niet van boord mochten. Na ongeveer een uur wist het team paraat de eenheid de 42-jarige verdachte aan te houden. Er zitten zo'n 250 Oekraïners op het schip. En je hoorde het net als Stefan, het wordt warm de komende dagen. Of zoals Olivier het omschreef. Zoiets, ja. Hoe hou je dan het beste de warmte buiten? Nou, het AD gaat op zoek naar het antwoord op die vraag van wat werkte wel en wat werkte vooral niet. Nou, zonwering is natuurlijk het beste oplossing. Zoals rolluiken en luifels. Die werken beter omdat het zonlicht al wordt tegengehouden voordat het binnenkomt. Ja, aluminiumfolie of karton kan ook helpen. Maar pas wel op, want door de warmte kan glasbreuk ontstaan. Wat er in ieder geval geen enkele zin heeft, is overdag ventileren. De ramen openzetten. Want als het buiten warmer is dan binnen, loopt de temperatuur alleen maar op. De ramen moeten pas open als het buiten koeler is, dus 's avonds en 's nachts. En die ventilator, ja, dat maakt het wat voor een wat aangenamer gevoel, maar eigenlijk in het huis helpt het helemaal niets, zegt de deskundige in het AD. Het zorgt er alleen maar voor dat de warme lucht wordt verplaatst en echt koeler wordt het niet. En airco is er natuurlijk een oplossing, maar ja, dan moet je wel alle ramen en deuren weer goed dicht houden. En als je zonnepanelen hebt, gebruik dan de airco zeker. Want ja, die stroom terugleveren, dat levert bijna tegenwoordig toch niks meer op.
6: Nee, precies. Nou, dat is goede tips toch, Jet?
7: Nou ja, ik sta er een beetje van te kijken.
6: Je hebt het al je hele leven fout gedaan.
7: Nee, maar als het heel warm is, dan ga je je raam toch niet openzetten. Want er komt een warme lucht binnen. Ik dacht, ja, die had ik zelf kunnen bedenken.
9: Die het nog steeds
7: echt?
9: Doen.
6: Ja, waar het lekker door, denken ze dan. Maar ja.
7: Nee joh, want dat waait niet.
6: De lucht van 48 graden komt daar zo binnen. Dat is niet fijn.
7: Mijn tip is, als je gewoon het echt heel warm hebt, als een soort zeester op de badkamervloer gaan liggen. daar is het meestal het coolst. Als je me zoekt, dan lig ik daar.
6: Ja, dat doet Dave altijd al. Ja. Dat is ook als het niet warm is, ligt hij ook zo. Maar is papa? Ja, die ligt weer op de badkamervloer.
7: Als een zeester.
6: Ja. Ja, Patrick. Dankjewel, Dave. Strakjes om 7 uur meer nieuws natuurlijk. Zometeen gaan we de vroegste vogel uitroepen.
7: Ja.
6: En ja, dit nummer wat we nu gaan draaien, dat heeft iets te maken met mijn zoektocht naar punten in de WK-pool.
10: Dit is Radio Rijnmond.
6: Dit is U2 and I still haven't found what I'm looking for.

0: You Two and I Still Haven't Found What I'm Looking For hier op Radio Rijnmond bij Eruit. En Jet, het is natuurlijk nog ontzettend vroeg vanochtend.
1: Maar dat kunnen we zeggen, ja.
0: Het vult mijn hart altijd met vrolijkheid en plezier op het moment dat ik dan merk dat er heel veel mensen al wakker zijn die ook naar ons zitten te luisteren.
1: Ik vind dat zo leuk. Elke keer als ik inval hier, dan nog voordat de uitzending is begonnen, krijgen we dus allemaal al appjes van luisteraar. Goedemorgen, hallo, fijne dag. Dat vind ik zo leuk.
0: Ja. Ja. Maakt onze dag ook weer leuk, hè?
1: Reken maar, ja.
0: Bijvoorbeeld van wie?
1: Bijvoorbeeld van Aad. Aad die zegt, goedemorgen, veel drinken en een fijne dag. Hij zegt er niet bij wat we dan moeten drinken. Dus, nou ja, goed, wij zijn maar gewoon gelijk met een witte wijn begonnen. Nee. En Wim, die zegt altijd goedemorgen. Iemand zegt ook, als het 6 uur is, dan zit ik achter het stuur. Daarom wens ik jullie alvast een hele fijne dag. Ja. Nou, Sjors, dat wensen we jou ook. Danny zegt, hou eens even lekker op, joh, met al dat voetbal.
0: Oh ja, ja.
1: Nou, ik kan het niet beloven, Danny. Nee. Is iets met een WK.
0: Ik heb slecht nieuws voor Danny. Ja. De komende weken ben je er nog niet vanaf. Dus je moet echt als een zeester op de badkamervloer gaan liggen. Dan
1: dat is
0: heb
1: mijn
0: ik minste last van het WK. Ja. Ja.
1: Maar we krijgen bijvoorbeeld ook een foto van Peet uit Zutphen. En het lijkt erop dat hij lekker gaat varen. Oh. Wat ik ook altijd leuk vind als wij invallen, mm-hmm, is dat mensen dan vragen, waar zijn Peter en Milou?
0: Ja.
1: Of waar zijn Veza en Rendian?
0: Ja.
1: Nou, ze zijn niet ziek. Ze hebben gewoon lekker een dagje vrij. Of tenminste een ochtendje vrij zijn. Mogen lekker uitslapen. En dan zijn ze er morgen weer. En dat vind ik dan ook wel weer leuk om te horen. Dat ze het ook gezellig vinden met ons, Olivier.
0: Ja, dat is wel fijn. Dat is niet alleen gevraagd wordt. Waar zijn Peter en Milou?
1: Ja. Ja. En, maar Brian die zegt, ja, ik zit er nou al doorheen. Het is zo warm, nu al.
0: Nu al?
1: Dat hoop ik niet, Brian, want dan heb ik slecht nieuws voor je.
0: Het wordt alleen maar heter.
1: Het wordt alleen maar warmer. Ja. Dus dat is hartstikke gezellig. Oh, en Arita die appt nu, ik vind het een heerlijke verrassing, hoor. Olivier en Jet zo op de goede ochtend. Arita, dat vinden we heel leuk om te horen.
0: Zeker.
1: Ja,
0: zeker.
1: Ja, dus dat stemt allemaal heel vrolijk. Ik hou ervan.
0: Sommige dingen die veranderen nooit. Namelijk dat we op zoek zijn naar een vroegste vogel vandaag. Hè. Er zijn heel veel mensen die zich inmiddels al melden in de app. Als jij nou zo'n vrolijke luisteraar bent die even wil vertellen aan ons in deze uitzending hoe zijn ochtend is, haar ochtend is, wat hij vandaag gaat doen.
1: Of misschien wel naar een belangrijke wedstrijd voor jou gaan kijken tijdens het WK en een vogel graag wil ontvangen in de kleuren van de vlag. Kan ook, hè?
0: Dat kan allemaal.
1: Kan allemaal, ja. Wij doen dat.
0: Wij sturen geen cavia's, maar vogels jouw kant op. Dus als je denkt, dat zou ik wel willen. Ik wil wel die vroegste vogel van vandaag zijn. Stuur dan even een appje met de Rijnmond app. Ja. Dat is heel simpel, toch?
1: Vinden we leuk, ja. Ja, ja hoor, dan kan het zomaar zijn dat je straks eventjes bij ons in de uitzending bent en bij een hele mooie, misschien wel verkoelende vogel naar jou toe sturen.
0: Een verkoelende vogel?
1: Ja.
0: Het moet niet veel gekker worden.
1: Ja, dat kan gewoon.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Oké, lekker appen dus. En ondertussen draaien we ook goede muziek in dit programma. Hè? Het beste uit de jaren 80, 90 en van nu, zoals Alex Warren hier op Radio Rijnmond. Passenger.

0: deze is misschien nog wel het bekendste in die coverversie van Joe Cocker. Maar deze is ook fijn, hè? Love and Spoonful en Summer in the City en daarvoor Alex Warren en A Passenger hier op Radio Rijnmond bij Eruit.
1: Wat een prachtige dag weer.
2: Zo
1: goedemorgen.
0: Ja, toch?
2: Ja, goedemorgen. Ja.
0: Goedemorgen. Nou, wat heerlijk zeg. Het is bijna 7 uur, joh.
2: Oh, joh.
0: Het gaat hartstikke snel.
1: Nou.
0: Ondertussen zijn we weer 50 minuten hier die eten aan het bevuilen. En dat doen we gelukkig niet alleen. Want we hebben heel veel lieve luisteraars die in de appbox zich al melden vanmorgen. En we zijn natuurlijk altijd op zoek naar de vroegste vogel. Hè?
1: Degene
0: die echt absoluut wel even een vogeltje kan gebruiken. En vandaag hebben we aan de lijn Danny Dullaert. Danny, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Olivier.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Nou, je bent echt een vriend van eigenlijk alle shows.
1: Ja,
3: absoluut, absoluut.
1: Ja, nou ja, en ik vind dat sowieso leuk. Want ik heb je speciaal uitgekozen, Danny. Omdat we niet heel lang geleden elkaar voor het eerst ook echt eventjes hebben ontmoet. En dat wilde ik toch nog even zeggen, ook op de radio.
0: Ja.
1: Dat ik dat heel erg heb gewaardeerd. Dat vond ik echt heel leuk. Want jij bent
3: Ik vond het ook heel erg leuk om jullie te ontmoeten daar.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: En dan moet ik even uitleggen natuurlijk. Jij appt altijd. Je bent echt een vaste en trouwe en gewaardeerde luisteraar van Rijnmond. En toen wist jij dat we daar met z'n heel veel Rijnmonders zouden zijn op de Coolsingel bij de finish van de Europa Run. En toen zei je, dan kom ik even langs. En toen zei ik tegen jou, maar stel je dan ook even voor, want het is ook leuk om een gezicht te zien bij mensen die altijd berichtjes sturen. En toen, in alle vroegte, nog voordat echt alles losbarstte, stond daar één meneer op de Coolsingel en ik dacht, dat moet Danny zijn. En dat was ook zo. Dat vond ik zo leuk.
3: Klopt.
1: Ja, dat vond ik echt heel leuk. Dus,
3: ik vond ook hartstikke leuk.
0: Varen,
3: Dan ben je toch ook af en toe een pestkop.
1: Ja. Ik kan het hebben hoor, Danny.
3: Dat weet ik.
0: Nee, je hebt het ook zelf leuk gehad, neem ik aan. Om je
3: absoluut. Ik heb een aantal Rijnmonders leren kennen en een boel kende ik al.
1: Ja.
3: En dat is gewoon leuk om dan elkaar toch weer even te zien.
1: Ja,
3: en dan,
1: want ik ben samen met Teun en jou op de foto gegaan.
3: Ja, klopt.
1: Want Teun had je nog niet in je kwartet van Rijnmond.
3: Nee, dat klopt.
0: En Danny, wij moeten elkaar ook nog ontmoeten, hè? Ik bedoel, ik heb
3: een
0: foto met jou, dus dat moeten we toch
3: even regelen. Ja, dat we maken een afspraak weer terug.
0: Ja, met zijn assistent.
1: Met taart erbij, ja.
3: Dat komt uiteraard.
0: Hey, maar we hebben elkaar in ieder geval nu aan de lijn. Dat is hartstikke mooi. Wat zijn je plannen vandaag? Ga je ook als een zeester op de badkamervloer liggen?
3: Nee, ik ben alweer heel hard aan het werk voor op mijn cateringbedrijf waar ik voor werk.
0: Okay.
3: Op de Erasmus Universiteit, dus ja.
0: Kijk, hartstikke goed. Dus,
3: we zijn alweer klaar voor de studenten dadelijk.
0: Oh, ja.
1: Ik zeg altijd, waar je ook gaat, je moet altijd meteen vrienden maken met de beveiliging en de catering.
0: Dat is helemaal
3: zo klopt, helemaal. Dat klopt helemaal.
1: Ja.
0: Nou, het voordeel is, als je een eitje moet bakken vandaag, kan je gewoon ergens neerleggen, want dat bakt zichzelf met deze temperatuur.
3: Ik wou net zeggen.
0: Ja, en ondertussen ben jij dus officieel onze vroegste vogel. En dat betekent, Danny, je weet hoe het werkt, hè, dat die vogel
3: uiteraard
0: je kant op komt vliegen. Heb je een bepaalde wens hoe die vogel eruit mag zien?
3: Groen-wit-groen.
0: Groen-wit-groen. Oh, nou, dan weten we wel waarom, hè?
3: Rotterdam.
0: Ja, hallo. Toch. Nou, eens even kijken of we hem ergens uit zijn kontje
1: kunnen trekken. Ik heb een hele leuke hier zit. Ja, een hele
0: kijken,
1: mooie groen-wit-groene.
0: Even kijken, daar komt hij. Ja.
3: Hij komt er wel aan. Ik zie hem komen over het Polakgebouw.
1: Goed zo.
3: Ja hoor, daar komt hij. Ik heb hem, jawel, zeker.
1: Het is een leuke, hè, deze?
3: Ja, hij is zeker leuk. Hij gaat gelijk in mijn autootje zitten, dus dat is fantastisch.
1: Nou, wat te gezellig.
0: Gek. Nou, geniet van het vogeltje, Danny, en geniet ook van de bloedhete dag.
3: Komt helemaal goed. En jullie heel veel plezier daar.
0: Ja, dankjewel. Ja, en blijf lekker luisteren, hè.
3: Absoluut.
1: Okay. Dag Danny.
3: Oké, doei.
0: Dat was onze vroegste vogel van vandaag, Danny Dullaert. Een groen-wit-groene vogel. Nou, fantastisch toch?
1: Een hele leuke groen-wit-groene vogel. Een heel, heel lief klein vogeltje is deze.
0: Ja. Nou, we hebben ook een heel lief kleine nieuwslezer. Dave Datema, die komt zo meteen weer om 7 uur met het laatste nieuws. Maar eerst nog Viola Wills en If You Could Read My Mind bij Eruit.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
7: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
6: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
8: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
9: Ernstings Family!
8: Aanbevolen door vrolijke families.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
12: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
13: Oh ja joh?
12: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
14: Goedemorgen, het is 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen in deze show Erwin uit Bergse Hoek die de Mol Ventoux gaat beklimmen. En dat is geen misselijk bergje hoor. Doet hij natuurlijk niet voor zijn lol. Maar waarom hij het wel doet, dat hoor je straks. Eerst het Rijnmond nieuws van 7 uur met die onvervalste Dave Datema. Dave, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor een kerncentrale. Dat staat in een kamerbrief, meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. Die brief gaat morgen naar de Tweede Kamer. Ook bij Borselen komt er geen centrale. Er waren in totaal 4 mogelijke plekken. Er zijn er nu nog 2 van over, Terneuzen in Zeeland en de Eemshaven in Groningen. De provincie Zuid-Holland had eerder al aangegeven meer nadelen dan voordelen te zien bij een kerncentrale op de Maasvlakte. Bij een portiekflat in Schiedam is vannacht een explosie geweest. Dat was aan de Van Limburg-Stierumstraat. Er was schade aan de portiek, er was een van de ruiten gesneuveld. De klap was volgens mensen te plaatsen in de wijde omgeving te horen. Volgens de politie is een onderzoek gestart, er is nog niemand opgepakt. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij het noodlijdende Miniworld Rotterdam van de ondergang gaat redden. Op zijn website van zijn bedrijf staat dat er een overbruggingskrediet komt en dat Miniworld zaterdag weer open gaat. Miniworld is al 20 jaar een icoon dat moet behouden blijven voor de stad, zo vindt hij. Wim Beelen nam onlangs ook nog het nooit geopende pretpark Rivoli over van Henny van der Most. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. Op het WK voetbal heeft Colombia met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. De twee landen waren als enige nog niet in actie gekomen op een WK. Gisteravond speelden in dezelfde groep Portugal en Congo gelijk met 1-1. Engeland won gisteravond laat met 4-2 van Kroatië. Harry Kane scoorde daar 2 keer. Ghana Panama werd 1-0 na een goal diep in blessuretijd. Vandaag komen ploegen voor de tweede keer in actie. Tsjechië speelt om 6 uur tegen Zuid-Afrika. Daarna volgt Zwitserland-Bosnië. Vannacht is er nog Canada-Qatar en Mexico-Zuid-Korea. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon, droog, zomerse temperaturen van 25 tot 28 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. Vanavond en vannacht is er kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig warm, met temperaturen die kunnen oplopen naar 33 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dave, dankjewel. Tot straks weer. Verkeersinformatie van de ANWB, maar vooral natuurlijk van Jetsel.
9: Ik heb twee files voor jou. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar staat 5 kilometer. Een kleine 10 minuten vertraging in de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer, 5 minuten.
14: Je klonk een beetje als zo'n man in zo'n regenjas die in zo'n donker steegje staat. Ik heb twee files voor jou. Zo klonk het een beetje.
9: Hé, schatje, ik heb twee files voor jou.
14: Ja, moet jij eens even kijken wat ik hier heb. Goed, tot zover. Zometeen muziek van de Boys Town Gang.
1: Autoverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
17: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
17: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
19: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
22: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
0: Dit is Radio Rijnmond.
5: Eruit. Olivier de Neven.

0: Ja, dames en heren, Jetsol die staat als een soort wilde hier door die studio heen te springen.
1: Ja,
0: maar
1: ik heb er zin in.
0: Ik snap het wel, want het is ook een heel lekker nummer.
1: Ja, ik word hier vrolijk van.
0: En terecht. Boys Down Gang was dat. And Can't Take My Eyes Off Of You. Goedemorgen. Nou, als je je ogen niet van ons af kunt houden, en dan kan ik me alles bij voorstellen. Dan zet je gewoon TV Rijnmond aan of volg je de livestream op Rijnmond.nl of via deze app natuurlijk die we hebben. En natuurlijk niet voor mijn tronie, hè, want dat trekt niet echt volle zalen. Maar wel voor het guitige snoetje.
1: Olivier.
0: Nee.
1: Niet zo lelijk doen ook.
0: Nee. Ze zeggen wel eens een hoofd gemaakt voor radio. Hè. Dat hoor ik wel eens. Maar dat guitige snoetje van mijn vrouwelijke evenknie vanochtend, Jetsol, daar zou ik zeker even voor gaan kijken.
1: Oh, houd de grond, man.
0: Goedemorgen, Jet.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je bent. Mijn naam is Olivier de Neve. We mogen het nog een dagje overnemen van Peter en Milou, die keihard aan het uitslapen zijn.
1: Ik hoop het voor ze.
0: Ja, je kan het natuurlijk ook hebben. Dat is natuurlijk wel heel erg vervelend. Ze zitten zo in dat ritme.
1: Ja.
0: Ze misschien al gewoon nu al ruim een uur naar ons zitten te luisteren.
1: Ja, maar dan liggen ze hopelijk wel nog in bed. Dat scheelt ook.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja,
0: ze hebben nog niet geappt. Dus dat kan of zijn dat ze nog slapen, of ze vinden het heel slecht. Eén van de twee.
1: Ik hoop het niet.
0: Nee, dat hoop ik ook niet inderdaad. Ze denken, wat zitten ze met ons winkeltje te doen?
1: Ja, nee, dat geloof ik niet.
0: Nou, gelukkig. Het is een gloednieuwe eruit op deze donderdag 18 juni. Fijn dat je er weer bij bent. Vandaag veel zon. Het is zomers warm. En het wordt 25 tot 28 graden. En als je dan denkt, nou, dat is al warm. Dan heb ik slecht nieuws voor je. Want het wordt alleen nog maar warmer. Hè?
1: Ja.
0: Vandaag wordt het warmer, maar morgen wordt het nog warmer. En ook even een waarschuwing. Het kan allemaal drukkend aanvoelen. Dus ik zou niet al te actief gaan zijn.
1: Nee, ja, ik had net als tip meegegeven dat je dan als een soort zeester op de badkamervloer moet gaan liggen.
0: Goeie tip.
1: Dat vinden een aantal luisteraars ook. Die stuurden al appjes van, nou, ik lig er al. Nou ja, je kunt maar preventief alvast daar gaan liggen.
0: Ik zou het je wel comfortabel maken. En hou er een spaarootje bij of zo, of iets anders.
1: Hè? Ja, ja.
0: Zie een toentje erbij.
1: Een leuke podcast luisteren. En voor je het weet is het weer...
0: Nee, eruit luisteren.
1: Oh, ja, dat kan natuurlijk ook.
0: En Radio Rijnmond luisteren. Het gaat helemaal mis, dit.
1: Oh, sorry.
0: Ja, geen podcast.
1: Terugspoelen? Nee, dat gaat niet. Nee, hè, gaat niet. Zo jammer.

0: Dordrecht 4 kilometer 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer 5 minuten. En dan als laatste de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 4 kilometer 5 minuten. Nou, dat is allemaal best te doen, toch?
1: Dat is best te doen, ja. Nou, dat vond Engeland ook wel gisteravond tijdens het WK. Ja. Want een goed begin is het halve werk op het WK. Dat zo hebben ze ook gespeeld. Gisteravond 4-2 wonnen ze in Dallas van Kroatië.
0: Ja, en met Tiara Nal stal Ariane gisteren de show bij haar allereerste staatsbanket. Ter ere van het bezoek van keizer Naruhito en keizerin Masako. Over een goed begin is het halve werk gesproken. Is wel daar maar even staan zo met je tiara als jonge prinses. Ja, dat iedereen kijkt naar je.
1: Ja, maar ja, dan
0: ze deed het goed.
1: De mooiste tiara van allemaal natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: En ondernemer Wim Beelen die heeft geen tiara, maar wel hele grote plannen. Ook voor kleine dingen haalt hij zijn neus niet op. Want na het redden van het pretpark van Henny van der Most heeft hij nu ook Mini World gered van het faillissement. En strakjes spreken we hem in deze uitzending. En nog ietsje eerder, zometeen slingeren we onze verre vriendenlijn weer aan. Dan leggen we contact met Frankrijk, want daar staat Erwin uit Bergse Hoek nu. Onderaan de Mont Ventoux. En je snapt, nu staat hij nog onderaan, maar dat gaat niet heel lang meer duren hoor. Waarom hij die berg gaat beklimmen, dat vertelt hij zo bij ons in de uitzending. Na Bruno Mars en het fantastische Mexicaans horende Risk It All.

0: vind het zo'n fijn album waar dit nummer ook op staat. Het is net uit.
1: Ik hou van Bruno Mars.
0: Fantastisch. Ja. Het nieuwe album ook van hem, althans een paar maanden oud inmiddels. Ja. En daar staat deze onder andere ook op. Echt
1: heerlijk.
0: Genieten.
1: Ja.
0: Risk It All hoorde je van Bruno Mars hierbij. Eruit op Radio Rijnmond.
2: De Verre Vriendenlijn.
0: Ja, in de Verre Vriendenlijn bellen we een Rijnmonder die op dit moment in het buitenland is met een bijzonder verhaal. En vandaag reizen we af naar Frankrijk, want daar staat Erwin uit Bergsehoek. Op dit moment onderaan de berg de Mont Ventoux. En Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen vanuit Malussen.
1: Kijk. Oh ja, dat is onderaan, hè.

0: Er zijn verschillende plekken waar je kunt beginnen, maar jij staat dus daar, mooi.
1: Wat is het daar ontzettend druk, Erwin. Vertel even, je bent ook nu te zien op Rijnmond.nl en via TV Rijnmond. Dus we kunnen ook meekijken met je, maar voor wie alleen zit te luisteren. Wat zien we allemaal?
2: Ja, we staan hier in het Villa Depart, het vertrekpunt van de wandeltocht en de fietstocht. Ja, het is nou een drukte van je wels. Om 7:30 gaan de eerste wandeltocht. Ik zit in de fietsgroep, die gaan om 10:00 naar boven. Dus ja, het is nou, iedereen is aan het verzamelen en het wordt een beetje druk om me heen, zoals je kan zien.
1: Ja.
0: Nou, het is ook een goede zaak, hè, want er wordt geld opgehaald voor ALS. Waarom is het zo belangrijk voor jou om hier aan mee te doen en dat er geld opgehaald wordt voor ALS?
2: Ja, ik heb zelf 1,5 jaar geleden collega.
1: Ach. De verbinding begeeft het even. Dat is jammer.
0: Oh, dat is nou heel jammer.
1: Ja, dat is toch daar, het is natuurlijk Frankrijk, hè? Dat is toch niet om de hoek. Zullen we hem even
0: kijken? Daar komt hij weer.
1: Ja, daar komt hij weer. Even kijken of het gaat lukken, hoor. Want Erwin, de verbinding is erg slecht. Het beeld is ook langzamerhand weg aan het vallen. Dus even kijken of het nu weer lukt.
2: Oh.
1: Ja.
0: Je vertelde het over je collega.
2: Ja, mijn collega is 1,5 jaar geleden overleden. En de schoonmoeder van mijn dochter is 2 jaar geleden aan ALS overleden.
0: Jeetje.
2: Dus ja, ik moest wat doen. Toen kwam dit voorbij.
0: Dat is lief van jou, ja.
2: Deze strijd, die wil ik wel aangaan.
1: Ja, en heel goed. En gelukkig doe je dat niet alleen, hè? Want ik begreep dat je vrouw en dochter er ook zijn. Gaan die ook mee fietsen of doen die wat anders?
2: Die gaan wandelen zometeen. Dus die gaan er boven lopen. Ja, dat is toch denk ik een wandeltocht van een uurtje 5-6.
0: Ja.
2: En ja, 34 graden wordt het vandaag. Dus het is tegen de berg op, een heftige dag wordt dat ook.
1: Zo, 34 graden, dan zitten wij hier te klagen. Hè?
0: Ja, en dan ook nog sportief bezig zijn. Dan weet je zeker dat je het met hart en ziel doet. Zijn jullie er wel helemaal klaar voor? Hebben jullie je goed voorbereid?
2: Ja, we zijn er fysiek en mentaal zijn we. We hebben veel getraind. Ja, ons best gedaan.
0: Heel goed.
2: Ja, dat kan lukken.
0: Ja, en het gaat natuurlijk om geld inzamelen. Het allerbelangrijkste is dat natuurlijk voor jullie. Waar kunnen Rijnmonders thuis, die nu kijken en of luisteren, jullie supporten en doneren? Want dat is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste.
1: Oh.
0: En dat is nou jammer dat we...
1: Ja, helaas, de verbinding begeeft het weer even. Toch op het moment suprême, om het even op zijn Frans te zeggen. Maar, kijk, daar gaat hij weer. Hij begint weer tot leven te komen in onze verbinding. Erwin? Ja. Nee, ja. Nee.
0: Nou, daar komen we dan straks nog even op terug. Ja, laten we uitgebreid weten waar...
1: Erwin is er weer. Erwin, kun je nog even zeggen, roep alleen even, hoe kunnen mensen doneren?
2: We gaan naar tourduales.nl.
1: Ja.
2: Daar kun je alle teams vinden. Ik zit in team Raymond Minkman. Daar kun je mijn persoonlijke pagina vinden. Erwin Adergeest. Alle donaties zijn meer dan welkom.
1: Ja, nou dat is in ieder geval luid en duidelijk binnengekomen. Dus Tour de ALS.
0: ALS, team Raymond en jouw naam is Erwin. Ja, nou ik hoop dat het fietsen straks beter gaat en het wandelen straks beter gaat dan dat de verbinding is. Maar,
2: alle vertrouwen in.
0: Goed zo. Nou, hartstikke fijn dat we jou even konden bellen. We denken aan jou vandaag en met alle hitte. Zorg goed voor jezelf en houd ons op de hoogte.
2: Nou, super.
1: Zet hem op, Erwin.
0: Zet hem op.
1: Dat was Erwin uit Bergse Hoek, onze verre vriend die ook nog eens heel veel moois gaat doen vandaag. Dit is Wolf en All Things Under the Sun.

0: Ja, All Things Under the Sun zijn super warm vandaag, kan je wel zeggen. En dat allemaal dankzij de muziek van Wolf hier op Radio Rijnmond bij Eruit. Waar we zo meteen alweer dat weerbericht van Stefan gaan krijgen. Een uurtje geleden zei hij al, nou, het wordt in ieder geval warm. Maar hoe het de dagen hierna gaat verlopen, dat vertel ik straks pas. Zo is hij dan wel weer, hè? Beetje zo dat teasen. Dus ik ben benieuwd of hij dat nou straks gaat leveren. En nou, zou je net zien, is Dave Datema in de studio. Gaat hij zeker ook nog niet vertellen wat er zo in het nieuws zit, of wel?
1: Nou, misschien zometeen het verhaal van een opmerkelijke vondst in een hele kleine ruimte. Straks meer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer, nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
4: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
8: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
9: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
10: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
11: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
10: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
13: Ernstings Family!
12: Aanbevolen door vrolijke families.
9: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
14: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
15: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Goedemorgen, het is 7:30. Dit is Radio Rijnmond. Met Eruit in volle gang, met zo de hoofdpunten van het nieuws. Met Dave, het weer met Stefan. Maar eerst, ja, daar staat het toch weer van die formale dijde files, zei het.
18: Ja, maar de meeste dagelijkse files zorgen niet voor heel veel vertraging vandaag. Pik de opvallendste. Er voor je uit de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Hardingsveld Giessendam. Daar staat 3 kilometer, 10 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. 8 kilometer, 10 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 10 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en industriegebied Avelingen. 4 kilometer, 7 minuten vertraging.
0: Dankjewel, Jet. Dan gaan we naar het weer met... wat is dit nou? Is die Vlerk nou gewoon buiten gaan zitten? Stefan, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
18: Ja.
13: Ja, zeker. Ik ben lekker buiten gaan zitten. Veel te warm binnen. Ja. Dus ik neem het er alvast van. En ja, Olivier, we staan aan het begin van een warme periode de komende dagen. Warme periode, want ja, de thermometer die gaat, de temperatuur gaat veel hoger aanvoelen dan de thermometer aangeeft. Vanmiddag ja, liggen die temperaturen zo tussen de 26 en 28 graden. Dat dan vooral in het oosten van de regio met veel zon. Maar er zit wel een addertje onder het gras, want als je landinwaarts woont, zelfs hier in Hellevoetsluis is het nu kraakhelder. En je denkt, nou, ik ga vanmiddag naar het strand, dan zou het zomaar heel erg tegen kunnen vallen. Want juist op het strand zit het waarschijnlijk vanmiddag helemaal dicht van de mist. Dat mistveld, dat komt er nu aan vanuit het zuiden. En dat voelt zich helemaal thuis op het strand. Dus voor de strandgangers lijkt het vandaag toch geen goed idee te zijn. Blijf wel vandaag de hele dag droog, weinig wind. En in de loop van vanavond en vannacht is er dan kans op een regen- en onweersbui. Nou, morgen flinke periode met zon, dan geen mist meer aan het strand. In de middag zou een regen- of onweersbui kunnen ontstaan waar die valt op. Dus op dit moment. Maar dat het morgen heel warm wordt, dat is wel zeker. Temperaturen morgenmiddag tussen de 31 en 33 graden.
0: Zo, dat is wel echt heel erg hoog. En je had een uur geleden ons aangekondigd van, nou, als je dan verder gaat kijken, maar dat wilde je toen nog niet doen. Kan je nu al een tipje van de sluier geven?
13: Nou ja, daarnet zei ik van, voor morgen wordt het nog warmer. Nou, dat is dus die 31 tot 33 graden. En het blijft ook voorlopig aanhoudend zomers. Want in het hele weekend blijft het warm. Zaterdag 25 tot 27 graden. Zondag 28 tot 30 graden. En maandag wordt het overal weer tropisch. Met temperaturen tussen de 31 en 34 graden. En dus op alle dagen een hoge luchtvochtigheid. Dus die warmte zal drukkend warm aanvoelen. En ook de nachten, ja, temperaturen vaak rond de 20 graden. Niet ideaal om in te slapen.
18: Nee, plaknachten, ja, zijn dat.
0: Ja, hè?
13: Plaknachten,
0: ja,
13: inderdaad.
0: Ik citeer, ja, mezelf.
18: Ja.
0: Juist. Dankjewel, Stefan. Tot straks. Okay.
13: Hoi, hoi.
0: En dan, zoals aangekondigd, en we zouden nooit iets beloven wat we niet waarmaken, Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor een kerncentrale. Het staat in een kamerbrief, meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. Die brief gaat morgen naar de Tweede Kamer. Ook bij Borselen komt geen kerncentrale. Er waren in totaal 4 mogelijke plekken. Er zijn er nu nog 2 van over. Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen en de Eemshaven in Groningen. De provincie Zuid-Holland had eerder al aangegeven ook meer nadelen dan voordelen te zien bij een eventuele kerncentrale op de Maasvlakte. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt de laatste jaren toe. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid niet genoeg doet om passend onderwijs te verzorgen voor die kinderen en stapt daarom naar de rechter. Geschat wordt dat ruim 60.000 tot 70.000 kinderen helemaal niet of minder dan de helft van de tijd naar school gaan. Daar moet de overheid wat aan doen, vindt de vereniging.
19: Want we hebben al heel veel jaar hierover gepraat. Er zijn heel veel aan de overlegtafels geweest. Maar blijkbaar lukt het toch niet om tot een echte oplossing te komen voor deze kinderen. En dat willen we met deze rechtszaak proberen te bereiken.
1: Zegt oudervereniging Balans. En je kent het wel, hè? Er is een evenement geweest. En dan heb je natuurlijk zo'n apart gedeelte waar allemaal van die portable toiletten staan.
0: Ja,
1: Dixies. Juist, inderdaad, ja. Nou, in Almere gebeurde iets heel geks namelijk deze week. Bij het opruimen van die tijdelijke toiletten keken ze gek op. Want toen ze hem optilden, bleek die weer heel zwaar te zijn. Er zat namelijk iemand in en die was tijdens het doen in slaap gevallen.
0: Oh.
1: Het enige probleem was, toen de man wakker werd en ze begonnen te tillen, bleek dat ding van buitenaf op slot gedraaid te zijn. Dus nee, hij kon er ook niet meer uit.
18: Oh no!
1: Paniek in Almere, er moest iemand bijgehaald worden met een sleutel van zo'n Dixie. Nou, dat duurde een paar uur. En in de tussentijd zat de man daar in wat de politie omschreef als tiny house. Korte tijd later kwam iemand opdraven met de sleutel. Nou, de politie schrijft op sociale media dat de man op de vrolijke vierkante meter niet dakloos was. Ook niet hulpbehoevend. Hij kon er alleen niet uit. De man zelf, die kon er wel om lachen.
18: Weet je dat ik dit ongeveer gelijk heb meegemaakt toen ik ooit eens werkte op Metropolis, dat festival. Daar stonden die dingen dus ook. En op een gegeven moment wilde iemand zo'n Dixie ingaan. En toen zat daar dus ook een man en die riep de gevleugelde woorden: ga weg, ik woon hier.
1: Ik woon hier.
18: Ik woon hier. Dit is mijn huis.
0: Dit is mijn Dixie.
18: Ja, ja, ja.
0: Nou, ja, ja. Je, joh.
1: Eigen Dixie eerst.
0: Ja, ja. Ja, en een bedbroodregeling met Dixie. Toch?
18: Ja.
0: Zoiets.
18: Ja. Kunnen we, nou ja, als je hoge nood hebt, dan ben je op de juiste plek. Ja, dat dus is
1: heel
18: wat
1: anders
18: dan
1: woningnood.
18: Ja. Ja.
0: Hoge woningnood, kun je wel zeggen. Dankjewel, Dave. Zometeen maak je in dit programma kans. Niet op een Dixie, maar wel op andere prachtige prijzen. Hoor. Let maar op. In de tune, ja, van toen.
20: Dit is Radio Rijnmond.
0: Maar eerst op Journey en Don't Stop Believin'.

0: Ik kan dit nummer niet meer horen zonder meteen aan de Sopranos te denken, die tv-serie. Ken je die?
1: Ja, die ken ik wel, maar ik heb niet dezelfde gedachten.
0: Oh, nou...
1: Nee, ik heb er geen seconde aan gedacht. Maar nu je het zegt, then you cannot unhear it anymore.
0: Het is gewoon de laatste scène van die serie. Dan wordt dit ingestart, dan is het beeld zwart. En dan weet je dus nooit hoe die serie eigenlijk afloopt. Zo hebben ze dat gedaan. En daar zijn mensen heel boos over geworden. Want, ja, ik wil weten hoe het afloopt. Maar ja, soms is het mooi om een open einde te hebben.
1: Ja, daar is niet iedereen het over eens.
0: Nee, dat is waar. Ik zit eraan te denken. Ik ben nu wel echt een beetje geïnspireerd door de Sopranos. Misschien moeten wij straks vlag voor negenen. Dan zitten we midden in een
1: zwart gaan.
0: Dan stoppen we ineens.
1: Ja.
0: En dan
1: ze, oh, wat is er gebeurd? Die liggen allebei op de badkamervloer.
0: Als zeester. Ja. En dan blijkt het toch iets anders te zijn. Nou, goed.
1: Spannend.
0: Dat allemaal strakjes natuurlijk. Ja, dat wordt de tease voor straks. Maar we gaan nu eerst iets anders doen.
1: Ja. De tune. Boing, boing.
0: Ja, elke ochtend spelen we de tune van toen. Althans, nog heel eventjes. Want na vandaag heb ik nog even geteld. Nog maar 6 keer de tune van toen. En daarna gaat dit spel de ijskast in.
1: Oeh,
0: ja,
1: de
0: ja.
1: koelkast.
0: De koelkast, de
1: of
0: ijskast,
1: de vriezer.
0: Ja. Geef het een naam. Hij gaat in ieder geval er niet meer uitkomen voorlopig. Dus vandaag gaan we er met extra veel lol nog een keertje tegenaan. Ik laat je zo een bekende tune uit het verleden horen. Met de vraag, bij welk programma hoort die oude tune ook alweer?
1: Oeh.
0: En nou, ik zou zeggen, ga je oortjes even spitsen. Want hier komt de opgave van vandaag.

0: making trouble in the neighborhood.
1: Nou, Jet kent hem in ieder geval.
2: Ja, ik ken hem.
1: Dat scheelt. Jij mag niet meedoen.
2: Ik mag niet meedoen.
1: Uitgesloten van deelname. Ik geef er één hint bij. Dat is namelijk, de stem die je net hoorde, was van Will Smith. Nou, meer?
2: Nee.
1: Kan ik niet vertellen.
2: Nee, ik denk dat de mensen weten dit toch wel, hoop
1: ik. Ja, denk
2: ik.
1: Je?
2: Ja, kom maar lekker binnen, want... En dat heb je zeker met de komende dagen, heb je die echt heel hard nodig. Rijnmond sokken.
1: Ja, als je denkt, god, we hebben koude voeten deze dagen.
2: Ja.
1: Nou, dan kan je dus je lekker warmen aan die warme Rijnmond sokken.
2: Dat wil je.
1: Dat wil je, absoluut.
2: Ja. Nou. Maar je maakt ook nog kans op de maandprijs, hè? Ja, die is niet misselijk.
1: Nee, dat is naar het grootste jazzfestival, kan ik wel zeggen, van onze regio, maar ook van ver daarbuiten.
2: Ja, reken
1: ik maar. Ga er altijd drie
2: grote
1: dagen
2: namen.
1: Naartoe. Ja.
2: Ik ga ook.
1: Ja, wat leuk.
2: Ja, wat gezellig.
1: Nou, dat wisten we nog niet, maar het is hartstikke gezellig.
2: Weet je het nu?
1: Als je nou ook wil gaan en je denkt, nou, daar wil ik ook wel kans op maken, dan maak je dus kans op die maandprijs automatisch eigenlijk door de tune van toen te winnen.
2: Ja.
1: Zo simpel is het.
2: Zo kan dat zomaar gebeuren.
1: Dus speel mee, laat het weten via de Rijnmond-app. Welke tune hoorde, bij welk programma hoorde die tune die je net hoorde? Dat is de vraag. Laat het snel weten, want over een paar minuutjes halen we al iemand erbij die het antwoord mag gaan geven. Na Joe Cocker en Unchain My Heart bij Eruit.

0: Hij zong altijd zo met die handjes, hè? Dat hij altijd die handjes zo...
1: Ja, dat gewiebel.
0: Ja. Kijk, andere zangers die zeggen, mag ik die handjes zien? Maar bij hem hoefde dat nooit, want hij liet gewoon zijn eigen handje wapperen.
1: Dat is een non-stop.
0: Zeker. Joe Cocker hoorde je en Unchain My Heart hierbij. Eruit op Radio Rijnmond. De tune. Toe, toe, boy, boy. Ja, heel veel prikkels in deze openingstune. Maar dat komt natuurlijk omdat het over allerlei tunes gaat.
1: Ja.
0: Nog een paar dagen spelen we dit spel. En daarna gaan we weer een ander spel spelen in dit programma de komende tijd. Maar we gaan er dus nog even van genieten. En ik liet je net een bekende tune horen uit een programma van vroeger. Maar ja, welke is dat? Dat is de vraag. Heel veel mensen reageerden, dachten het te weten. Waaronder René Brederveld uit Hellevoetsluis. René, goedemorgen.
2: Hey Olivier, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Ik heb begrepen dat jij een bijzonder beroep hebt. Breng ons even op de hoogte.
2: Ik dat is niet zo bijzonder. Ik zit op een kraanwagen.
0: Nou, het is maar wat je niet bijzonder noemt.
1: Er zijn heel veel mensen, heel groot... niet heel veel mensen. Er is één man die is daar heel groot mee geworden, hè? Dat weet je.
2: Ja, daar hadden we het net even over. Maar die was kraanmachinist. Hè? Nou, die zat op een vaste plek.
1: Ja,
2: en ik mag heel Europa door.
0: Oh, kijk.
1: Wat beter voor jou.
0: Dan hebben we het over Lee Towers natuurlijk. Ja. Hè? De zingende kraanmachinist. En jij zit dus op een kraanwagen. En jij gaat heel Europa door. Dat betekent dat je nu ook weer ergens naartoe gaat in Europa?
2: Ik ben nu onderweg naar Antwerpen. Dus dat is om de hoek.
0: Oh, dat is om de hoek. Maar je zit soms ook in Polen of zo?
2: Nee, Duitsland, Frankrijk, België, een keertje Denemarken.
0: Okay. Niet altijd.
1: Lekker, toch?
2: Ja, van de zomer gaan we naar Engeland voor een klusje. Dus je ziet nog wel eens wat.
0: Ja,
1: en waarom stuur jij dan geen kaartjes naar ons, René? Dat zouden we nou eens leuk vinden. Ja,
2: ik stuur wekelijks een appje. Dat vind ik al heel wat.
1: Dat is ook
0: vind
1: gezellig.
0: Ik ook, hoor. Ja. Hey, en we weten natuurlijk, die kraanmachinist die kan heel goed zingen. Kan jij ook goed zingen, René?
2: Nee, natuurlijk kan ik niet zingen.
1: Geloof ik niet.
2: Ja, ik probeer wel eens, hè, 's morgens eventjes een liedje mee te doen.
1: Zoals?
2: Maar dan komen er toch allemaal barsten in mijn vooruit. Oh, dus het is een teken dat ik niet moet zingen.
0: Nee, dat moeten we niet doen. Dat moeten we dan niet doen. Nee.
1: Voor de verkeersveiligheid kunnen we dat dan maar beter weglaten. Nee,
0: laten we dat maar niet doen.
1: Okay.
0: Ben je wel een goede rapper, René?
2: Nou, ik weet niet welke kant je naartoe wil, maar als het gaat over de titel van die je net liet horen, dan komen we wel een beetje in de richting. Dat is een soort jeugdsentiment, hè? Nou, daardoor wist ik dat.
0: Laten we dan even gaan luisteren naar die tune. Hier is de opgave nog één keer, hè? Komt-ie.
2: Dat is goed.

0: Ja, René, dat was de tune van toen. Maar ja, welke is dat? Uit welk programma kwam die?
1: De Fresh Prince of Bel-Air.
0: Nou, we gaan eens even kijken. Je speelt voor die Rijnmond sokken en een kans op de maandprijs.
1: En ik heb koude voeten, dus kom maar op.
0: Het is goed!
1: Heerlijk.
2: Hé, maar wat een heel erg fijn idee dat de enige man in de hele regio met koude voeten nu die sokken krijgt.
1: Ja. Nou, dat is toch mooi?
2: Ik vind het prachtig. Ik moet er bijna een beetje van huilen van emotie.
0: Ja. En weet je wat dan nog mooier is? Over een paar dagen heeft die man dus helemaal geen koude voeten meer.
2: Heerlijk idee.
0: Ja, nou, dan komen die sokken allemaal jouw kant op, René. Dat is hartstikke mooi.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Dus ook als je weer op grote hoogte zit of zo, dan kan je gewoon die sokjes aan, dan komt het helemaal goed.
2: En een
1: Ik zal er een foto van maken. Ik zal er een foto van maken en ik app hem door. Dat komt in orde.
2: Vinden wij leuk.
0: Ja, vinden we heel
1: hartstikke
0: leuk.
1: Hartstikke goed.
0: Hey, succes in Antwerpen.
1: En, ja, dankjewel. En jullie succes met de uitzendingen.
0: Dankjewel. Het zal daar ook wel warm worden, dus maak je niet gek, hè?
1: Nee, hoor, komt helemaal goed. Okay. Fijne dag, hè?
0: Hoi.
1: Doei.
0: Dat was René Brederveld uit Hellevoetsluister, die met sokken naar huis gaat en met zijn kans op de baanprijs. En als jij nou denkt, hè, verdorie, dat had ik ook wel willen winnen, gewoon strakjes weer meedoen, want in de boer op gaan er ook weer prijzen uit. Nu, ik wil dat je liegt bij Rijnmond. Minietje.

0: ik vind het een mooi streven hoor. Dat het de beste dag van je leven gaat worden. Nou, ik moet zeggen, als het zo warm wordt, weet ik niet of dat vandaag gaat lukken. Maar we gaan ons best doen, toch?
1: Zeker.
0: Ja, het is in ieder geval goed begonnen.
1: En met jou zeker goed beginnen.
0: Ja. Ja, je zit ondertussen nog een boterham weg te eten. Ja. Heel professioneel zijn wij.
1: Nou.
0: Dat is echt, dat zouden Peter en Milou nooit doen.
1: Nee. Maar die zijn er morgen weer.
0: Die zijn er morgen weer, gelukkig. Hè? Zonder brood in hun mond. En dat gaat allemaal goed. Goed, zometeen Dave Datema. Die heeft waarschijnlijk ook geen boterham in zijn mond. Want die gaat het nieuws lezen van 8 uur. Tot zo.
2: Dit is Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
7: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: With the OG's.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
16: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
15: Echt?
16: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Goedemorgen, 8 uur geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen in de show, de 8-jarige Eline die maar liefst 500.000 centimeter gaat rennen. En dat doet ze niet zomaar, want daar hoopt ze geld mee op te gaan halen. Hoe ze erop is gekomen en of ze er al een beetje klaar voor is, dat vragen we er zo. Maar eerst het Rijnmond nieuws van 8 uur en deze man is er zeker klaar voor. Hier is Dave Datema. Dave, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor een kerncentrale. Dat staat in een Kamerbrief, meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. De brief gaat morgen naar de Tweede Kamer. Ook bij Borselen komt geen kerncentrale. Er waren eerst 4 mogelijke plekken. Er zijn nu nog van over. Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen en in de Eemshaven in Groningen. De provincie Zuid-Holland had eerder al aangegeven meer nadelen dan voordelen te zien bij de komst van een kerncentrale op de Maasvlakte. Bij een portiekflat in Schiedam is vannacht een explosie geweest. Dat was aan de Van Limburg-Stierumstraat. Er was schade aan de portiek, zoals een van de ruiten gesneuveld. De klap was tot in de wijde omgeving te horen. Volgens de politie is een onderzoek gestart. Er is nog niemand aangehouden. Mensen in de Oekraïnse vluchtelingenboot en Hendrik Ido Ambacht geven aan bang te zijn naar de steekpartij aan boord eerder deze week. Voor die steekpartij is een man van 42 opgepakt. Gisteravond was er een bewonersbijeenkomst. Daarin werd aangegeven dus dat er angst speelt aan boord. De 42-jarige verdachte van de steekpartij is inmiddels weer op vrije voeten. De gemeente laat weten dat sinds de opening van het schip voor 250 Oekraïners er geen enkel incident is geweest. Op het WK voetbal heeft Colombia vannacht met 2 gewonnen van Oezbekistan. De twee landen waren de enige die nog niet in actie waren gekomen op het WK. Gisteravond speelden in dezelfde groep Portugal en Congo gelijk met 1-1. Engeland won gisteravond laat met 4-2 van Kroatië. Harry Kane scoorde 2 keer. Ghana Panama werd 1-0 na een doelpunt diep in blessuretijd. Vandaag komen ploegen voor het eerst voor de tweede keer in actie op het WK. Tsjechië speelt om 6 uur tegen Zuid-Afrika. Daarna volgt Zwitserland-Bosnië. Vannacht is er nog Canada-Qatar en Mexico tegen Zuid-Korea. Dan nog het weer. Veel zon, het is droog en zomers met temperaturen van 25 tot 28 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig warm met temperaturen tot 33 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Tot straks. Verkeersinformatie van de ANWB, maar eigenlijk vooral van Jet Sol. Jet, waar staat het nog vast?
1: De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. Daar staat 6 kilometer, een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar staat 5 kilometer, 10 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Hanken en Industriegebied Avelingen. Daar staat 8 kilometer, 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
20: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
21: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
20: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
22: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
23: Ernstings Family.
22: Aanbevolen door vrolijke families.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
24: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
25: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
27: Pas op hoor, deze is heet.
28: Oeh, ja.
27: Wil er iemand nog wat drinken?
28: Ja, graag.
27: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
28: En voor mij, mam?
27: En een frisje voor jou.
28: Dank je.
27: Proost! Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
29: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
30: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
29: Verwen jij je maar.
30: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
29: Waarmee?
30: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
29: Ja, ik voel hem.
31: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
32: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan.
4: Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Eruit. Olivier de Neven.

0: Dit schreven ze in minder dan 20 minuutjes tijd tijdens een jam-sessie. Nou, er zijn perioden van 20 minuten waarin ik minder productief ben, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld de afgelopen 2 uur van deze show. Crowded House, chocolate cake hoorde je. Goedemorgen zeg. Hier geen chocoladecake in de studio. Dat is dan wel weer een klein minpunt, moet ik zeggen.
1: Nou, broodje kaas was ook prima.
0: Ja, voor jou ja. Die heb ik niet gehad.
1: Nee, ik heb er nog één voor bij me. Wil je?
0: Nou ja, als je chocoladecake had gehad, was ik wel iets...
1: Volgende keer.
0: Het is wel een feestje op je radio waar we middenin zitten. Sinds 6 uur vanochtend heb ik al het bijzondere voorrecht om na een hele tijd eindelijk weer eens een keer radio met Jet Soul te maken.
1: Gezellig.
0: Hartstikke gezellig. En voordat je nou met rot fruit naar je radio gaat gooien, nee, Peter en Milou, die zijn niet met de Noorderzon vertrokken.
1: Zeker niet.
0: Komen gewoon weer terug morgen.
1: Gelukkig wel.
0: Ja, zijn ze gewoon weer te horen. Maar vandaag is dus voor 1 keertje Olivier en Jet op Radio Rijnmond hier bij Eruit. En Jet, het viel mij meteen op. Ik werd ruw ontwaakt vanmorgen.
1: Oh ja.
0: Of ik ontwaakte ruw, moet ik eigenlijk zeggen, met het nieuws over 30 kilometer per uur.
1: Ja, jij dacht, hoe kom ik daar dan?
0: Nou, hoe kom ik nou weer bij Rijnmond?
1: Hoe kom ik op tijd?
0: Ja, want het is opeens, mag je in Rotterdam nog maar op heel veel plekken nog maar 30 kilometer per uur in plaats van 50 rijden. Nou, dat is al een tijd gaande, hè? Al die wegen die worden aangepast. Maar nou is het dus een soort van, ja, het wordt een soort bordensafari eigenlijk. Overal staan, kan je de Big Five spotten in dit geval als het gaat om 30 kilometer per uur borden.
1: Ja.
0: Maar het schijnt dus, op Rijnmond.nl kan je het verhaal ook lezen. Onze collega's van online hebben er een verhaal over geschreven. Het is één grote weerwar. Je weet niet meer waar je toe bent. Eén moment rij je 30, dan staat er opeens weer een bord 50. En dan meteen erachteraan weer 30.
1: Ik vind het een hele grote ergernis.
0: Vreselijk, toch?
1: Ja, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd ergere dingen.
0: Nou, ik denk dat er weinig dingen erger zijn.
1: Maar je hebt het idee dat je bijna iets overtreedt, weet je wel. Ja, denk ik, ja, oké, dan ben je eigenlijk...

0: Daar mag je maximaal 30 rijden. Dat is een relatief nieuw type weg waarmee gemeenten de snelheid kunnen verlagen zonder dat ze ingrepen aan de straat hoeven te doen. Nou ja, het is een verhaal. Er is geen touw aan vast te knopen,
1: nee,
0: maar de wethouder doet toch een poging.
1: Geen van. Ja.
0: Dus als je dat wil lezen, hoe dat nou kan allemaal, dan moet je even naar Rijnmond.nl gaan. Ondertussen is het vandaag een enorm zonnige dag. Een lekkere dag om harder dan 30 te rijden. Het is zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Maar let op, het kan wel allemaal drukkend aanvoelen. Maar ja, waar je geen 30 kan rijden, Jet, dat is onder andere op de...
1: De A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat een behoorlijke file van 13 kilometer. En die levert een kwartier vertraging op.
0: Ja, dat is minder fijn. Zometeen in de show de Sifan Hassan van Berkel en Roderijs. Althans, dat is de navolgende maand ongetwijfeld. Want Eline is 8 jaar oud en gaat dan maar liefst 500.000 centimeter rennen.
1: Ja, ik ben heldin.
0: Ja, echt een heldin. Ik ben al blij dat ik de 500 centimeter haal. Zo, van
1: maar dan
0: bed.
1: Wel met 30 kilometer per uur.
0: Ja, heel rustig aan. Dus het is een ambitieus doel van. We spreken er zo naar Shakira en Zoo. Come on.

0: Ja, het is een beestenboel op Radio Rijnmond, hoor. Dat ligt niet eens aan Jet en Olivier. Het was Shakira en Zoo hier bij Eruit. Ja, bij sommige families zit hardlopen in het bloed. Dus niet mijn familie, maar zijn wel andere families die dat wel hebben. Vorig jaar rende vader Frank nog de longen uit zijn lijf voor het goede doel. En nu is het de beurt aan zijn dochter. Ze is pas 8 jaar oud. Ze gaat volgende maand een gigantische sportieve uitdaging aan. En dat allemaal dus voor het goede doel.
1: Vinden we stoer.
0: Vinden we heel stoer.
1: Ja, en
0: heel goed. Ja, ja, aan de telefoon hebben we Frank en de sportieveling zelf. Dat is namelijk Eline van 8 jaar oud uit Berkel en Roderijs. Frank en Eline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hallo. Hoe gaat het met je, Eline?
2: Goed.
1: Ja? Wat ben je al helemaal klaar om naar school te gaan? Weten ze daar wat je gaat doen?
2: Ja.
1: Ja? En vertel eens, wat ga je

0: doen?
1: Ik ga 5 kilometer rennen voor het goede doel Villa Pardoes.
0: Oh, zo. Wat lief zeg.
2: 5 kilometer. En ja, wij maken het dan altijd lekker groot, hè, op de radio. Dus dan zeggen we niet 5 kilometer, maar 500.000 centimeter. Klinkt nog beter, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ze moesten even over nadenken. Ja. Geef niet. Wanneer gaat dat allemaal gebeuren, Eline? En hoe kunnen we jou volgen of sponsoren?
1: Op 11 juli ga ik 5 kilometer rennen.
0: Ja. En hoe ga je dat doen? Waar ga je dat doen?
1: In Utrecht naar het huis van oma.
0: Ah. Oh.
2: Wat lief.
0: Ja.
2: En je zegt het is voor Villa Pardoes, hè? Dat is een goed doel. Wat doet Villa Pardoes? Weet je dat?
1: Ja, het zorgt dat zieke kinderen ook een leuke vakantie kunnen krijgen.
2: Oh, wat goed. Oh. Heb jij meestal leuke vakanties?
1: Ja.
2: Ja, en dat gun je dus ook andere kinderen?
1: Ja.
2: Nou, wat ontzettend lief van je en goed van je. Zouden wij even jouw vader mogen? Zouden we Frank even mogen spreken? Ja. Oké, de telefoon gaat nu naar Frank, denk ik.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ja,
0: goedemorgen, Frank.
2: Nou, wat een leuk kind heb jij. En ook voor het goede doel dus aan het rennen. Is ze geïnspireerd geraakt door jou, omdat jij dat ook deed?
3: Ja, zeker. Ja, ze kwam zelf eigenlijk naar me toe. Van, nou, ga je dit jaar ook nog wat doen? Dit is eigenlijk met mijn vader vorig jaar overleden. En daarom had ik, dat was eigenlijk de aanleiding. En toen zei ja, ga ik nog wat doen? Toen zei ik van, nou ja, dit jaar mag iemand anders het van mij doen. Want het vraagt nogal veel. Ja. En toen zei ze van, nou, dan wil ik het wel doen. Dat was haar eigen idee.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat jij ontplofte van trots zo ongeveer, Frank.
3: Zeker. Ja, ja, we zijn heel erg trots op haar.
0: Heb je met haar getraind?
3: Ja, we trainen regelmatig. We gaan 1 keer per week naar atletiek. Daar geef ik training bij AV Sparta in Den Haag. En daarnaast lopen we nog 2-3 keer per week hard. Nou,
0: maar dat is toch ook fantastisch dat je dat samen met je dochter kunt doen. En dan ook nog voor zo'n goed doel.
3: Zeker. Ja, nee, het is heel leuk om een gezamenlijk hobby te hebben.
0: Ja. Ja, en nu je toch op de radio bent, kunnen we misschien ook wel gelijk even gebruik maken van dit gesprek. Waar kunnen mensen jullie vinden en sponsoren als ze dat zouden willen doen?
3: Dat lijkt me inderdaad heel goed. Misschien wil ik even wachten tot iedereen zijn telefoon erbij heeft gepakt.
2: Ja, dat gebeurt nu op dit moment.
0: Oh,
2: mensen zijn nu
0: slim van jou. Ja.
2: Kom maar door, Frank. We zijn er klaar voor.
3: Dat is sportief.voorvillapardoes.nl.
0: Sportief.voorvillapardoes.nl. Nou, we hebben het allebei in 1 keer begrepen, Frank.
3: Dat gebeurt niet vaak.
0: Eline rent. Oh, dat
3: en dan
0: is
3: komt hij wel omhoog.
0: Geweldig.
2: Nou, fantastisch. En heb je een bepaald even een stip op de horizon dat je denkt, nou, dat zou nou een mooi bedrag zijn als we dat kunnen halen?
3: Zeker. Maar we gaan die stip natuurlijk wel verplaatsen als het goed gaat.
2: Uiteraard.
3: Maar die is op dit moment €750.
2: Okay.
3: Dus het is al bijna op €600.
0: Zo!
2: Nou, je bent nu op Radio Rijnmond, dus ik zou die stip maar vast gaan verzetten.
0: Geweldig.
2: Frank.
3: Ja, nee, ik ga zo gelijk even inloggen.
2: Ja, precies, ja. Ik weet zeker, we hebben de leukste luisteraars en ook luisteraars die zeker Eline van 8 jaar oud, bijna 9, willen gaan sponsoren om dit goede doel te halen. Dus ik zou zeggen, hoppakee, ik zou hem minstens op de 1000 gaan zetten als ik jou was.
0: Oh, dat zou mooi zijn, zeg. Okay. Dat gun ik jullie van harte. En ontzettend lief dat jij dit doet samen met je dochter Frank. Hou ons op de hoogte, hè? Ja. Dat vinden we leuk.
3: Ja, nee, gaan we zeker via de website ook doen. Ja.
0: Nou, en geef er een dikke pakkert van ons allemaal. Want wij zijn nu al trots op Eline.
3: Nou, ga ik zeker doen.
0: En ook op jou hoor, Frank.
2: Toch wel, hè? Dankjewel en heel veel succes, hè. En ook met de aanmoedigen van Eline natuurlijk.
3: Ja, dankjewel.
2: Dat waren
3: dankjewel.
2: Frank en Eline, de helden van Berkel en Roderijs. Die dus 500.000 centimeter die Eline gaat rennen voor het goede doel. En dat gaat natuurlijk helemaal goed komen, hè. Met die steun van Radio Rijnmond erachter nog net
0: ik
2: even wat bij.
0: Ik heb er alle vertrouwen in.
2: Nou, steun ze dus via die actiepagina van Villa Pardoes. Zoek op Eline en dan komt het helemaal goed. Nu Coldplay en Sky Full of Stars.

0: geen wolkje aan de lucht, maar wel een hoop sterren. Tenminste, als het aan Coldplay ligt. The Sky Full of Stars bij Eruit, hier op Radio Rijnmond van Coldplay dus. En zometeen, dan komt het weerbericht eraan met Stefan van der Gijzen, want het wordt heetst. En over heet gesproken, heet van de naald, het Rijnmond nieuws zometeen ook. Dave Datema, wat zit erin?
1: Nou, het verhaal van Ted, want Ted heeft de grootste ter wereld. Maar welk, waarvan die de grootste heeft?
0: Oh god, ik wil dit
2: ik
0: niet
2: hang
0: weten.
2: Aan je lippen.
0: Wat is dit voor een tease? Dit kan toch niet?
2: Nee, dit is zo jaren 80.
0: Nou goed. Zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
8: voordeeluitjes.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
0: Goedemorgen, het is 8:30. Dit is Radio Rijnmond. Met Eruit, met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave. En het weer met Stefan van der Gijzen. Maar eerst hebben we ja, helaas toch wel weer files, denk ik. Hè?
2: Ja. Nou, het is niet heel heftig op de weg, gelukkig. Het is niet zo heet op de weg, kunnen we dan maar beter zeggen. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West. Daar staat 8 kilometer, een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. Bijna 10 minuten en de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Industriegebied Avelingen. 8 kilometer, bijna 10 minuten. En de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer, 7 minuten vertraging.
0: Dankjewel, Jet. Dan gaan we naar het weerbericht. En kleine spoiler alert, het wordt bloedheet, toch, Stefan van der Gijzen?
12: Goedemorgen. Ja, nou, zeker. Ja. Wat dat betreft, ja, nee, het wordt zeker warm. Temperaturen vanmiddag tussen de 25 en 28 graden. Maar vooral de hoge luchtvochtigheid die gaat ervoor zorgen dat het een flink stuk warmer aanvoelt vandaag. Flink wat ruimte voor de zon. In de loop van de dag meer bewolking. Maar pas vanavond kan er een regen- of onweersbuien. En er zit nog een addertje onder het gras vandaag. Op de stranden kan het vandaag compleet grijs zijn. Of wordt door zeemist. De Zeeuwse kust die zit op dit moment al in de mist. En die mist die breidt zich uit tot over onze stranden. Ja, en die voelt zich daar ook vaak erg prettig. Want zodra je dan achter de duinen komt, dan is het vaak wel weer zonnig en warm. Dus voor de mensen die een stranddagje ja, op de planning hadden staan, hou daar dan toch wel rekening mee. Nou, vanavond en vannacht bestaat er dus kans op een donderbui. Het wordt een warme nacht. Temperaturen dalen nauwelijks onder de 19 graden. En morgen zijn er flinke perioden met zon. In de middag komt er meer bewolking voor, maar de grootste kans op een onweersbui lijkt opnieuw voor morgenavond te zijn. Maar het schuift nog een beetje tussen de modellen. En ja, tropisch warm. Morgen 31 en 33 graden met dus een hoge luchtvochtigheid. Dus het voelt ook morgen benauwd aan.
0: Zo, dat is inderdaad behoorlijk warm. En blijft dat ook zo, Stefan, de komende dagen?
12: Nou ja, zeker wel. Dat zomersfeer dat blijft aanhouden ook in het weekend. Flinke zonnige periode, een kleine kans op een regen- of onweersbui, maar in onze regio lijkt het toch wel drijven. Zaterdag 25 tot 27 graden, zondag 28 tot 30 graden en op maandag wordt het overal weer tropisch heet met temperaturen tussen de 31 en 34 graden.
0: Poeh, nou ja, Jet heeft daar een hele goede tip voor vanmorgen gegeven, want Jet, nog één keer voor wie het
2: als
0: mist heeft.
2: Als zeester moet je op de badkamervloer gaan liggen en wachten totdat het voorbij is. Dat werkt echt het beste.
0: Stefan, ga je dat ook doen?
12: We nemen het ter harte.
0: Staat genoteerd waarvan akte enzovoort. Ja, ja. Dankjewel Stefan, fijne dag.
12: Oké, hoi hoi.
0: En dan de hoofdpunten van het nieuws, want Dave Datema die heeft dat voor ons. Dave, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Bij een portiekflat in Schiedam is vannacht een explosie geweest. Dat was aan de Van Limburg-Stierumstraat. Er is schade aan de portiek, zo is een van de ruiten gesneuveld. De klap was in de wijde omgeving te horen. Volgens de politie is er een onderzoek gestart. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Meerstad, dat ligt vlakbij Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. Er is een onderzoek begonnen naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
13: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
8: De politie denkt in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. En Ted uit Honselersdijk heeft een opmerkelijk record op zijn naam staan. Hij won namelijk afgelopen weekend in Duitsland de titel grootste neus ter wereld.
0: Ja.
8: Nou, hoe groot is groot? 132 millimeter. Dat was ruim 15 millimeter meer dan de winnaar van vorig jaar. En dat is ook een Nederlander. Nou ja, Omroep West schrijft erover. Aan het formaat neus ging wel een ongelukje vooraf, vertelt Ted. Op 9-jarige leeftijd viel hij op zijn snuffert en brak hij zijn neusbeentje. Dat zit daar nog ergens, alleen niemand weet precies waar. Nou, wat voor voordelen heeft dat nou? Nou, je haalt een makkelijke adem mee, zegt hij. Maar of je er ook beter mee ruikt, ja, dat weet hij niet, want hij kan het niet ergens mee vergelijken.
0: Nee.
8: Nou, Ted heeft niet alleen een grote neus, hij heeft ook hele grote handen.
2: Voeten? Oh.
8: Handen. En dat is handig, want hij is altijd tuinder geweest. Dat is in ieder geval voor hem vrij handig. En de mensen van Omroep West vragen het ook echt gewoon. Heeft hij ook een grote... Nou, ja? Daar geeft hij geen antwoord op.
0: Koekoek! Dat heeft hij niet.
8: Ja.
0: Oh, daar geeft hij geen antwoord op. Oké, ja, ja, dat is dan ook weer wat.
8: Kan ik me ook wel iets bij voorstellen, eerlijk gezegd.
0: Ja, kunnen we alleen maar gokken.
2: Maar ik vraag me zo, dan af dat je denkt, ik ga meedoen aan een wedstrijd voor wie de grootste neus heeft. Hoe gaat zoiets?
0: Nou ja, je hebt een grote neus. Je denkt, nou ja, misschien is het wel de grootste.
2: Maar win je dan?
8: Nou ja, in ieder geval een titel. Blijkbaar doen ze dat dus elk jaar. In Duitsland gaan ze dus uitnodigingen uitsturen van, goh, hè, denk jij dat jij een grote neus hebt? Kom gewoon lekker langs. Nou, die man van vorig jaar, die had iets van 116 millimeter qua omtrek. Nou ja, hij won niet echt met neuslengte afstand. Dat was 132 millimeter, een stuk groter.
2: Ja. Ja, ik dacht, deze man heeft vaak ook snuffelstages gedaan hier en daar. Denk, ik weet het. Ach, het is allemaal
0: ongekend
2: zo flauw.
0: Toch? Nou, ik ben
2: zo
0: wel blij flauw dat je hem opgediept hebt, hoor, Dave. Je hebt echt een neusje voor goed nieuws, hè? Ongelooflijk.
14: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen bellen we met Wim Beelen. Die heeft nieuws. Na Chic.

0: Chic hoor je en Good Times hier bij Radio Rijnmond. Bij Eruit. En van Good Times gaan we in ieder geval naar betere times, zou je kunnen zeggen. Want na Rivoli, het failliete en geredde attractiepark van Henny van der Most, is het alweer raak. Ook Mini World Rotterdam wordt gered van het faillissement. Begin deze maand werd de Mini World failliet verklaard. Maar gisteravond bleek ook dat die miniatuurwereld een reddingsboei krijgt toegeworpen door één man, namelijk de Rotterdamse redder, vastgoedman Wim Beelen. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja,
0: eerst zei je nog dat je Miniworld niet wilde redden. Je zei, de eer is niet aan mij. Maar nu heb je toch die reddingsboei toegeworpen. Wat heeft je van gedachten doen veranderen?
1: Nou ja, eigenlijk werd ik gebeld door jullie. En jullie attendeerden mij erop dat daar mis was of ging. Dus dat was eigenlijk het eerste contact over Miniworld. Mm-hmm. En ik kende het eigenlijk ook niet. En voorts kwam er toch ook wel een, zeg maar, vanuit ChristenUnie en Leefbaar Rotterdam. Van joh, dat zou toch prachtig op jouw park passen. Hè? Want je wil prikkelarm educatief. En dit is prikkelarm en educatief. En toen kwamen er ook heel veel burgers eigenlijk. En ook via allerlei social media's kreeg ik allemaal tekstjes en dingetjes. En toen dacht ik, ja, oké. Okay. Toen ben ik weer verdiept. En ik denk ook dat het prachtig op ons park past. En dat het helemaal in lijn is met wat wij daar graag zouden willen doen. Maar het is natuurlijk dan wel een hele bijzondere timing dat dit dan op deze manier gebeurt en dat wij daar ook bij kunnen helpen. Maar kijk, het is natuurlijk nog niet gered. Want de situatie van het Miniworld is natuurlijk dat de gemeente Rotterdam €300.000 huur in rekening brengt per jaar. En als je dat deelt op het aantal bezoekers, dan is zo'n beetje de helft van de intreeprijs gaat op aan huur.
2: Het is ook wel echt een bedrag van heb ik jou daar. Ik schrik daar echt van. Het is echt heel veel geld wat we moeten betalen.
1: Nou, wij zijn er ook eigenlijk best wel stof. Ja. Want als je dan kijkt van de afgelopen 7-8 jaar, dan heeft de gemeente Rotterdam ongeveer 50% de huur verhoogd.
2: Jeetje.
1: En als je dan nog even verder op het corona gehad. En in corona moest Miniworld dicht van de gemeente. Ja. Ja, en dan hoor je allerlei politici heel veel schreeuwen dat huurbaas aan wat aan de huur moeten doen. Maar Miniworld moest gewoon huur betalen.
0: Ja, dat zijn gewoon maxiprijzen.
2: Maxiprijzen, inderdaad. Ja.
0: Ja, inderdaad. Hey, en Wim, dus eigenlijk trek ik het ook even naar Rijnmond toe. Mede dankzij Rijnmond wordt het nu gered, hè, want wij hebben erop gewezen. Dat is
2: jij
0: toch fijn.
2: Wil gewoon ook
1: nou,
2: in Miniworld een beeldje.
1: Collega Hanneke die belde mij en die zei, Wim, hier moet je naar kijken. En zei ik, wat is dat? En dat is eigenlijk de eerste. En daarna was het echt ook wel de ChristenUnie en Leefbaar Rotterdam die mij wel toe aanzetten om daar toch echt wat te doen. En ja, wat ik eigenlijk ook echt heel erg bijzonder vind.
2: Zeg Wim, even over Hanneke. Ja, jij gooit het nu op, maar dan denk ik, ja, dan is zij eigenlijk, als het allemaal goed komt, en daar hopen we natuurlijk heel erg op, dan zou zij eigenlijk ook een klein beeldje moeten krijgen in jouw Miniworld. Kan dat?
1: Ja, ik denk naast Carola Schouten, naast aan de Euromast. Ik bedoel, ik heb het gezien. Het ziet er fantastisch uit.
2: Ja.
1: En, en misschien moeten we dan ook Leefbaar Rotterdam en de ChristenUnie erbij hangen. Want,
2: ja hoor.
1: Ja, ik krijg toch echt wel het idee dat dat een van de weinige partijen zijn die zich nog een beetje afstemmen op de bevolking.
2: Ja.
1: En de rest natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Want ja, hoe bijzonder is het dat er weken geleden een motie wordt aangenomen. Wij heel erg aangevallen worden door bepaalde groeperingen uit de politiek. En ik kreeg heel netjes uitleggen, het is een emotie. Want het zegt niks wat de raad zegt. Nou, toen werd ik weer helemaal afgefired. En vandaag de dag bewijzen ze eigenlijk dat ik zo gelijk heb. Want vrijdag wordt er een motie aangenomen. Door dezelfde partijen als die we al kennen. En voort zegt het college, we doen niks.
0: Nee.
1: Dus
0: en Wim,
1: ja,
0: Wim, doe je dit
1: raar
0: nou?
1: Is het, ja. Hoe raar is het dat er dus in Rotterdam er dus nog een paar partijen zijn die zich wel afstemmen op de omgeving. En dat het college die daar zit en ook de mensen die nu aan het onderhandelen zijn zich eigenlijk helemaal niet afstemmen. Je kunt toch niet zeggen, dit is goed voor Rotterdam.
0: Als
1: we gaan dit redden. En direct zeggen, we gaan niks doen, want het is staatssteun.
2: Ja,
1: ik vind het ook echt ongelooflijk om te zien hoe hard sommige mensen daarin gaan. Hoe ze nu zo in de spiegel en het licht zichzelf zetten. Dat ze gewoon niet zijn voor de burger of voor Rotterdam. En dat zie je ook gewoon buiten. En wij gaan Miniworld openen zaterdag. En zolang de gemeente gaat meewerken. En meewerken betekent gewoon, kijk, als de gemeente zijn huur wil blijven houden, dan gaat die direct weer dicht. Want wij gaan Miniworld verplaatsen naar ons pretpark, spelen bij Beelen. Daar hoort hij prachtig thuis. En, maar wij gaan natuurlijk niet meedoen aan het uitzuigen van de Rotterdamse burgers door mensen die het niet goed voor hebben met de burgers. En we kunnen allemaal hele mooie dingen roepen, maar de feiten zijn gewoon hard. 300.000 euro huur op 60.000 bezoekers voor een pand van de gemeente. Ja. 50% stijging in 7, 8 jaar. Waar hebben we het nou over dat we het zo belangrijk vinden? En hoe durf je dan als college te zeggen staatssteun?
0: Ja, dat
1: ze zoeken overal een kapstok voor.
0: Wim, even over jouw idee daarbij. Hè? Want doe je dit nou vooral uit de goedheid van je hart, dat je denkt ik vind Miniworld belangrijk? Of denk je nou, er valt misschien ook nog wel wat aan te verdienen aan die miniatuurversie? Want dat mag natuurlijk ook, hè?
1: Nou, ten eerste moet je altijd geld verdienen om ook te kunnen blijven investeren. En ik ben blij dat wij geld hebben verdiend om nou ook te kunnen investeren. Maar ik was niet op Miniworld gekomen als niet jullie, maar ook niet Leefbaar en ChristenUnie en uiteindelijk heel veel burgers uit Rotterdam dat roepen. En ik zit gewoon met zoveel verbazing te kijken naar de politiek die roepen dat ze van alles gaan doen en in hetzelfde gesprek roepen dat ze niks mogen doen onder staatssteun. Jongens, burgers van Rotterdam, sta de volgende keer naar de stembus. Er heeft nog niet eens 40% gestemd. Ja. De mensen die daar zitten, die zijn niet gekozen door de burgers. Die zitten daar hun eigen feestje te doen.
0: Moet je niet zelf de politiek in, Wim?
1: Gaan stemmen.
0: Ja. Moet je niet zelf de politiek in? Gewoon,
1: misschien is mijn weg wel Hilpark voor kinderen te maken. De Ark van Noach komt daar te liggen. Het Miniworld en zo verder. En dat de mensen bewust worden wat voor gekke wereld we leven en dat wat de politiek zegt niet zo bedoeld. Ik ben uitgenodigd op het gemeentehuis bij mevrouw Segers. Ik kwam binnen. Ik gaf haar een hand en ze gaf me een brief. Ik zei, mevrouw Segers, ik hoef niks van u. Ja, hier is u een brief. Ik zei, mevrouw Segers, een normaal persoon gaat eerst met elkaar in gesprek en gaat daarna wat kijken. Maar u bent blijkbaar zo vooringenomen. U stemt zich zo slecht af op uw omgeving en ook op mij, dat u al een brief komt voordat ik binnenkom. Het is gewoon asociaal gedrag.
0: Ja, en Wim,
1: ik heb de brief ook teruggegeven. En voort zijn mevrouw Segers tegen mij, meneer Beelen, ik zou u aanraden om niet te veel geld in Rotterdam te steken. Ik zeg, sorry mevrouw Segers. Ze zei, ja, dat is misschien wel zonde van uw geld. Ik zei, nou, mevrouw Segers, dank u wel voor de goede tip. Maar u zich geen zorgen te maken over ons. En nog veel belangrijker, mevrouw Segers, u bent toch gekozen door de burgers? Ja. En handelt u nou het beste wat voor de burgers is? Dat u dit tegen mij zegt. Dus eigenlijk zegt u, meneer Beelen, u moet helemaal niks investeren daar. Raad Rotterdam-Zuid met het pretpark verkrempen of versnoeien. Ja. En mevrouw Segers zegt ook, we hebben nog 20 jaar geen tijd om daar, als we er al woningen willen bouwen, woningen bouwen.
0: Ja.
1: Want we hebben nog 70.000 woningen te gaan vanaf het Feyenoordstadion.
0: Dan heb je het over de plek van het voormalige Rivoli, hè, waar we het dan over hebben, waar het waar de mogelijke
1: woningen zijn. We hebben 3500 woningen bouwen per jaar. Dus de eerste 20 jaar komt het helemaal niet in de buurt van Rivoli, als het er al moet komen. Maar dat je dan als college, als bestuur, als wethouder voor Rotterdam iemand die wil investeren in de stad gewoon zegt, doe het niet.
0: Ja.
1: Doe alles conform de vergunningen. Dat zou je moeten omarmen. En dat is dus ook een probleem. En ook een probleem bij Rivoli. Ze roepen hoe belangrijk het is, maar Rivoli betaalt, Miniworld betaalt 300.000 euro huur.
0: Nee, dat is helder, Wim. Dat punt heb je helder gemaakt. Je gaat het ook voor, deels wil je het voor kinderen die het moeilijk hebben, hè? Wil je het ook openstellen, begrijp ik, het park?
1: Zeker.
0: Dat is een van je doelen.
1: Wij gaan zaterdag op Miniworld, gaat Miniworld weer open. En de gemeente die gaat met ons praten. En die hebben we uitgenodigd bij ons op het park. Wij gaan natuurlijk niet met onze tijd en energie te verliezen om naar het gemeentehuis te rijden. Want om zo ontvangen te worden, daar bedanken we voor.
0: Ja.
1: En we gaan het horen. En als de gemeente meewerkt in de sanering, dan zal het open blijven. En we bouwen het rustig om naar ons eigen pretpark.
0: Ja.
1: En als de gemeente erin blijft zitten zoals het nu in zit, ja, dan gaat het gewoon weer dicht.
0: Ja, dus, precies. Zo, dat is een helder punt.
1: Dat ze namelijk niet in emoties handelen, maar dat ze namelijk gewoon voor de burger handelen.
0: Ja, dat is helder wat je daarvan vindt. Denk je dat het hier nu klaar is, zeg maar, als het gaat om het opkopen van Rotterdamse attracties? Of zeg je nou bijvoorbeeld die Euromasters die het lastig krijgt, dan neem ik die ook gewoon erbij.
1: Ja. Nou, we hebben nou de Euromaster Miniworld, dus daar laat foto's op. Maar
2: oh, dat is ook goed.
1: Wij waren niet gedreven om, zeg maar, spelen bij Benetoop, maar het komt op je pad. Wij waren absoluut niet bezig met Miniworld, maar het komt. Ik weet niet wat voor mooie dingen er nog op ons pad komen. Wat ik wel heel bijzonder vind, is kijk, ons leven wordt bestuurd. Dat doen we niet zelf. Dat denken heel veel mensen natuurlijk wel, maar het is niet zo. En ik weet niet wat er morgen gebeurt. En wij stemmen ons af in het moment en op de omgeving. En wij zijn hartstikke hard aan het bouwen. Wij spelen, we belen. We gaan daar Miniworld integreren met een eigen opgang. Helemaal hun eigen identiteit houden. Dus daar kan iedereen straks van komen. Alleen bij Miniworld. En wij hebben op Spelen bij Belen de plannen een beetje aangepast. En dat kunnen jullie allemaal zien. Dan maken we ook 2 grote fietsparkeerplekken en bakfietsparkeerplekken. Er kunnen een paar 100 fietsen straks parkeren. Die zaten niet in het plan.
0: Ja.
1: Dus ook alle Rotterdammers met de Maastunnel fietsen ze zo straks naar Spelen bij Belen Mini World toe.
0: Ja.
1: Hoe leuk is dat?
0: Nou, dat klinkt hartstikke leuk, Wim. Je bent er ook vol passie over. Dank je wel voor jouw toelichting. En veel succes hè, de komende tijd.
1: Ja, jullie ook succes.
2: En hou ons op de hoogte ook, hè, Wim. Vinden we leuk.
1: Zeker. Nou ja, jullie houden mij op de hoogte met de kansen.
0: Zo is het.
1: En de goede dingen zullen vallen en de slechte dingen zullen weggaan. En ja, de mensen die het echt slecht voor hebben met de burgers, die zetten zichzelf steeds verder in het licht.
0: Ja, geen standbeeld voor Chantal Zegers, denk ik, in Mini World. Nee. Dankjewel, Wim.
2: Dankjewel.
0: Dat was ondernemer en waarschijnlijk dus binnenkort kerstverse eigenaar van Mini World Rotterdam. En dit is Yves Berendsen. Die heeft geen mini-hits, die heeft gewoon alleen maar maxi-hits. Je hoort hem nu met Vandaag ben ik van jou op Radio Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: wat vind ik dit lekker zeg. Het is 2026 en dan mag ik gewoon zeggen dat dit de nieuwe single van de Rolling Stones is. Het kan gewoon nog, mensen. Ah, wat heerlijk.
1: Ja.
0: Je hoorde In the Stars van de Rolling Stones dus op Radio Rijnmond. En ach, dit 3 uur durende radioprogramma.
1: Spektakel was het.
0: Ja, zeker. Het was een spektakel. Het was ook een voorprogramma, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Het zit er bijna op, want hij is bijna binnen. De corner specialist van Radio Rijnmond. Maar dan vooral als het om koffiecorners gaat. Ruud de Boer.
1: En wat een leuke man.
0: Ja,
1: hallo.
0: Het is een ontzettend leuke man. We gaan er straks 3 uur lang van genieten. En morgen dan zijn Peter en Milou er weer als vanouds. Ik vond het in ieder geval inderdaad fantastisch om te
1: gezellig,
0: doen.
1: Gezellig, Olivier.
0: Binnenkort weer, zou ik zeggen. Ja. En zometeen dus tussen 9 en 12 Ruud de Boer met De Boer op. Fijne donderdag.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
7: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
6: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
8: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
9: Ernstings Family!
8: Aanbevolen door vrolijke families.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: In Hoek van Holland is het 19 graden. Goedemorgen, ik ben bij De Boer op. De koffiecorner is weer geopend. En zoals ook vandaag en de hele week eigenlijk al. Deel met mij jouw WK-gekte. Foto's, omschrijvingen heb je al plannen. Trouwens, plannen voor de wedstrijd Nederland-Zweden. Waar dan? Ja, en het wordt een heet weekend. Want de temperaturen stijgen flink. Dat begint vandaag al. Hoe wapen jij je tegen de hitte? En het kabinet gaat iets doen tegen de torenhoge kosten die de dierenarts soms in rekening brengt. Wat zijn jouw ervaringen en heb je een ziektekostenverzekering voor je huisdier? Open de app, rechtsboven klik op App Ons voor het gesprek van de dag. En natuurlijk is je luisterpleisterplaats foto ook van harte welkom. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
17: Goedemorgen. Ondernemer Wim Beelen, die naar voren is gestapt om Miniworld Rotterdam van de financiële ondergang te redden, zegt dat hij het wil verplaatsen als de gemeente de huur voor het pand niet verlaagt. En zegt dat de gemeente veel te veel geld vraagt.
18: €300.000 huur op 60.000 bezoekers voor een pand van de gemeente. Ja. 50% stijging in 7, 8 jaar. Waar hebben we het nou over dat we het zo belangrijk vinden? En hoe durf je dan als college te zeggen staatssteun?
17: Beelen nam eerder het nooit geopende pretpark Rivoli over op Zuid. Daar zou ook plek zijn voor Miniworld als de gemeente de huur niet verlaagt, zegt Beelen. Bij een portiekflat in Schiedam is vannacht een explosie geweest. Dat was aan de Van Limburg-Stierumstraat. Er was schade aan de portiek, zo is een van de ruiten gesneuveld. De klap was in de wijde omgeving te horen. Volgens de politie is een onderzoek gestart. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Meerstad bij Groningen zijn vannacht twee doden gevonden. Wat er is gebeurd is niet duidelijk. De politie praat met buurtbewoners en verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen zeggen. Er wordt minder gebruik gemaakt van een partnerverlof na de geboorte van een kind dan vooraf werd ingeschat. 6 op de 10 partners maakten gebruik van. Eerdere onderzoeken gingen ervan uit dat 7 tot 8 op de 10 partners daar gebruik van zouden maken. Vooral mensen met lagere inkomens doen het niet. Sinds 2020 kunnen vaders en partners van pasbevallen vrouwen gebruik maken van het geboorteverlof. Naast een week volledig doorbetaald verlof kunnen ze nog 5 weken aanvullend verlof opnemen op basis van 70% van het salaris. Het weer, veel zon, droog, zomers met temperaturen van 25 tot 28 graden. De warmte kan daarbij drukkend aanvoelen. Vanavond en vannacht is er kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig warm met temperaturen die kunnen oplopen naar 33 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
9: Dankjewel Dave. De ANWB Verkeersinformatie, A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Den Hoorn en Rijswijk Plaspoortpolder ben je 5 minuten langer onderweg. Ruim 5 minuten vertraging ook op de A12. Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen. Ruim 10 minuten extra op de A12 Utrecht richting Den Haag. De andere kant op dus tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. Ongeluk leidt tot vertraging op de 20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam. De rechte rijstrook is dicht. En de 27, Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar ruim 10 minuten vertraging. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Goede reis. En zometeen een heel mooie 5 na 9. En die is aangevraagd door Kelly. Daar ga ik zo meteen eens even mee bellen. Want Kelly is van het team Block Buddies. En wat zijn Block Buddies? Nou, je hebt heel vaak te maken met eenzaamheid onder ouderen, maar ook jongeren kunnen last hebben van eenzaamheid. En er horen 5 mooie platen bij. Murder on the Dance Floor zometeen van Sophie Alice Baxter bij De Boer op.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder 1 dak. Womo Alexandrium.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Ik heb veel buikpijn.
19: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
4: De Boer op. Ruud de Boer.
6: grote R.
7: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Bruce Springsteen. Dancing in the Dark. Bij Radio Rijnmond. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Team Blockbuddies uit Rotterdam. Kelly Lemmens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We hebben het vaak over eenzaamheid onder ouderen. Maar
2: ja,
0: we hebben ook eenzaamheid onder jongeren. En daar komen jullie in beeld.
2: Zeker, inderdaad. Ja. We merken eigenlijk dat de eenzaamheid onder jongeren steeds meer stijgt.
0: Ja.
2: En dat komt ook voornamelijk omdat je in de studentengebouwen steeds minder vaak gemeenschappelijke ruimtes hebt.
0: Aha.
2: Omdat er steeds meer studio's ook worden gebouwd. Dus het is ook lastiger om met elkaar in contact te komen.
0: Ja, dus dat goede ouderwetse van die smerige keuken met zes koelkasten erin, dat gebeurt steeds minder vaak. Dus je komt elkaar steeds minder vaak tegen.
2: Precies. En het voordeel is inderdaad wel dat je niet meer die smerige keukens hebt. Maar het nadeel is inderdaad wel dat je ook minder contacten met elkaar.
0: Ja, nee, maar goed, we lachen erom. Maar het is wel een serieus probleem. Hè? Want kijk, we hebben natuurlijk ook de pechgeneratie gehad. We hebben natuurlijk corona gehad. Je bent opgroeiend. Hè? Ik bedoel, we hebben toch, er zijn toch wel studentenverenigingen?
2: Ja, zeker. Maar het gaat, voor ons gaat het dan meer over in de woongebouwen zelf.
0: Ja, ja.
2: En ook het contact met de buren. En we merken eigenlijk, we merkten dat bij onszelf, maar ook bij onze medestudenten om ons heen, dat het gewoon best wel lastig is om eigenlijk dat contact met die buren op te zoeken.
0: Ja, ja.
2: En dat die drempel best wel hoog kan aanvoelen.
0: Ja.
2: En dat je ook niet helemaal goed weet of je er wel op zit te wachten.
0: Ja.
2: Dus wij wilden eigenlijk helpen om die drempel iets lager te maken.
0: Ja. En hoe doen jullie dat? Hoe helpen jullie de studenten die eenzaam zijn?
2: We hebben eigenlijk verschillende manieren bedacht. We hebben op onze website, blockbuddies.nl, hebben wij een manual gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: En daarin staan eigenlijk praktische tips en tricks voor hoe je dat zou kunnen aanpakken.
0: Ja.
2: En ook hoe je bijvoorbeeld een evenement zou kunnen organiseren in je woongebouw.
0: Ja.
2: Ook al zou je misschien geen gemeenschappelijke ruimte hebben. En we hebben dan ook een deurhanger ontworpen waar je kort iets over jezelf kan zeggen.
0: Die anonieme deur, nu niet meer zo anoniem, er staat gewoon in het kort... Ja. Wie er achter die deur zit.
2: Precies. Ja, en dan kan je eventjes inderdaad elkaar uitnodigen om echt bij elkaar op die deur te kloppen. Ja. En even een praatje te maken.
0: Ja. Kelly, je had het net over jezelf een klein beetje. Want hoe heb jij eenzaamheid ervaren? Hoe ging dat bij jou? Of viel dat mee?
2: Nee, ik merk ook wel dat... ik heb dan wel eerst echt in een studentenhuis gewoond. Met een gedeelde keuken en
0: en die vieze koelkasten. Ja.
2: Precies. Dus daar merkte ik wel echt dat contact. Maar toen daarna ben ik verhuisd naar een complex waar dat eigenlijk niet is. En waar er wel een gemeenschappelijke ruimte is. Maar die wordt niet gebruikt.
0: Ja.
2: En toen dacht ik eigenlijk wel van... Dat is eigenlijk heel zonde. Want we zouden wel dus dat contact kunnen opzoeken. Maar het is natuurlijk heel erg spannend om dan de eerste te zijn... die dat ook daadwerkelijk moet doen. En toen heb ik ook met woonbeheer gesproken. En die zeiden ook van, we staan er wel voor open, maar we krijgen niet zoveel aanvragen.
0: Ja. Dus toen dacht je van, dit moeten we professioneler gaan organiseren.
2: Ja, precies. Ja.
0: Hey, over die evenementen, aan wat voor evenementen moet ik denken?
2: We hebben toevallig dan laatst ons eerste evenement georganiseerd in zo'n wooncomplex.
0: Yeah.
2: En we hebben toen eigenlijk een soort speeddaten hebben wij gedaan. Met vraagstellingen en wat andere spelletjes hebben gehad.
0: Mm-hmm.
2: En we merken dan ook toen we in gesprek waren met de bewoners dat ze dat echt super fijn vonden. En dat ze dat ook echt wel vaker willen.
0: Yeah.
2: En toen hebben ze ook geholpen met de groepsapp wat uitbreiden om wat meer subcategorieën toe te voegen. Dus bijvoorbeeld mensen willen misschien een hardloopclubje beginnen met z'n allen. Of een

0: klassiekertje. Dat vind ik wel lekker dat jullie...
1: Precies, precies. Ja, ja, en... het is wel goed om eventjes soms uit je plaat te gaan.
0: Ja, precies, uit je plaat te gaan. Maar Alphaville, ja, ik ben een Gen X'er. Jij, ik vermoed zomaar een Gen Z'er. Ja, Forever Young. Dat, nou ja, goed, het slaat natuurlijk wel op jullie. Hè? Blijf jeugdig.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: En Boston, Don't Look Back, zie ik ook staan. Ja, prachtig. En we gaan nu Drops of Jupiter voor jullie draaien. Ik zeg het nog één keer, blockbuddies.nl was de site.
1: Ja, klopt.
0: blockbuddies.nl. Ja, en daar kan iedereen...
1: op Instagram op blockbuddies.official.
0: Uiteraard, je bent Gen Z'er of niet, hè? Een mooi initiatief en dank voor het aanvragen.
1: Dankjewel.
0: Oké, Kelly, dank je. Hoi, hoi. Kelly Lemmens van Team Blockbuddies. Prachtige 5 na 9 inderdaad. Met dus nu Train en Drops of Jupiter.

0: Sophie Alice Baxter hoorde je bij Radio Rijnmond. Aangevraagd door Team Block Buddies. Kaylee Lemmens had ik daarnet in de uitzending. Ze vertelde over eenzaamheid dat ook kan voorkomen. Die ook kan voorkomen onder jongeren. En daar doen zij wat aan met hun mooie Team Block Buddies. Check blockbuddies.nl. Als je nou ook een 5 naar 9 wil aanvragen, dat kan. Even een mailtje sturen naar radio@rijnmond.nl. Onder vermelding van 5 naar 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Psst, bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
3: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
2: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family!
4: Aanbevolen door vrolijke families.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
5: voordeeluitjes.nl.
8: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
9: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van een middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
0: 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De Borrel, daar luister je naar. De ANWB meldt een wegdek in slechte toestand bij de Van Brienenoordbrug. Ik zie een aparte melding staan. Dat vind ik wel een beetje opmerkelijk, want was dat dan niet al zo? Of, nou ja, gaan we nog uitzoeken, hè, Dave. Toch? Ja. A16 Rotterdam richting Breda. Alleen de melding dat het wegdek in slechte toestand zou zijn. Nou ja. De 20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Delfshaven. Hou daar rekening met 5 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En ook 5 minuten vertraging op de 27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. We eens even kijken naar de weersverwachting. Nou ja, goed, ik hoop dat je alles een beetje dicht hebt gedaan, want het wordt nogal broeierig. Er kunnen temperaturen voorkomen van 27 graden. En er is ook nog eens een keer kans op een onweersbui. Het is echt een beetje, het weer met vele gezichten. Maar nou, ik ben sowieso wel benieuwd hoe jij weert tegen die hitte. Heb je daar trucjes voor? Nou, help ons een beetje op weg. De warmte kan drukkend warm zijn. Op het strand is trouwens een kleine kans op mist van zee. Dat is wel spannend, vind ik. Vanavond en vannacht dus kans op die regen- of onweersbui. Het is een plaknacht met minimaal rond 19 graden. Morgen veel zon. Het wordt dan weer broeierig met temperaturen tussen 31 en 33 graden. In de middag en avond neemt de kans weer toe op een stevige onweersbui. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
12: Goedemorgen, ondernemer Wim Beelen, die zichzelf heeft opgeworpen als redder van Miniworld Rotterdam, zegt dat hij dat wil verplaatsen als de gemeente de huur voor het pand niet verlaagt. Hij zegt dat Rotterdam veel te veel geld voor het pand vraagt.
13: €300.000 huur op 60.000 bezoekers voor een pand van de gemeente. Ja. 50% stijging in 7, 8 jaar. Waar hebben we het nou over dat we het zo belangrijk vinden? En hoe durf je dan als college te zeggen staatssteun?
12: Belen nam het eerder ook al het nooit geopende pretpark Rivoli over. Daar zou ook plek zijn voor Miniworld als de gemeente de huur niet verlaagt. Amerika en Iran hebben officieel een tijdelijke deal gesloten over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Veel details moeten nog worden uitgewerkt, zegt NOS-correspondent Sjoerd en Daas.
5: Het staat onder meer in dat de straat van Hormuz direct weer open gaat. Wat er ook in staat is dat Iran weer olie mag gaan verkopen. Hè. Dat een soort van economische wortel is dat die Trump het regime hier geeft. Een fonds komt er ook, een beetje vaag geformuleerd zeg ik daarbij dan. Van $300 miljard die de wederopbouw van Iran moet gaan ondersteunen.
12: De komende 2 maanden gaan de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. En een opvallende advertentie vandaag in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert zijn beste vriend Ernie met een aangrijpende tekst naar de dood van zijn stem, Wim T. Schippers. Er staat geschreven, lieve Ernie, je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn. Wat hadden we het fijn, je vriendje Bert. Nou, die tekst is afkomstig van Paul Hane, degene die juist de stem van Bert deed. Nou, Wim T. Schippers deed meer stemmen, zoals Kermit de Kikker en Graaf Tel. Toch is die onlosmakelijk verbonden met...
14: Wat zeg je, Bert?
15: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
14: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
12: Wim T. Schippers was 83 jaar.
16: Wat zullen die gelach hebben bij dat inspreken?
12: Oh, dat moet geweldig geweest zijn.
16: Jongen. Ja. Dankjewel, Dave.
17: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
16: Met nu Cher.
17: Radio met een grote R.

0: Ray hoorde je en Where's My Husband bij Radio Rijnmond. Ik heb het hakblok weer uit de kast gepakt. Daar heb ik zojuist mijn hoofd op gelegd. Want ik word door Gen Z nu weer stevig aan de tand gevoeld. Meerte Piek, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Jij gaat deze Gen X'er het hemd van het lijf vragen. Opdat wij de generatiekloof een klein beetje dichter
1: ja,
0: maken.
1: Precies. Ja, precies. Ja. Gisteren had jij mij wel echt tuk met die geluidjes. En toen dacht ik, nou weet je wat? Dat is een goede inspiratie voor vandaag. Wacht maar.
0: Ja, maar wacht even. Is dit gewoon payback time?
1: Nee, niet per se. Maar je zet hem gewoon op een idee.
0: Oké. Okay. Ja. Jij gaat mij ook confronteren met geluiden.
1: Ja, klopt. Met games. Want Gen Z is natuurlijk opgegroeid met technologie. Dus wij hebben zoveel computerspelletjes, Wii-spelletjes. Een DS heb ik vroeger nog gehad. In het roze was erg leuk. Gewoon gamen.
0: Oké.
1: Okay. Ben je een gamer?
0: Nee. Oh. Ik was vroeger een gamer, maar daar wil ik het straks nog wel even met je over hebben.
1: Oké. Okay.
0: Want ik heb toen... ik had toen een abonnement op de HAVO, kan ik zo zeg maar. Daar heb ik veel langer over gedaan, dankzij. Vanwege dus het gamen van. Maar dat heette vroeger geen gamen, dat heette vroeger computerspelletjes spelen.
1: Ja, ja. En bij ons
0: uit die tijd kom ik.
1: Engels, hè?
0: Ja, nee. Dat...
1: Engels.
0: Okay. Nou, goed, oké. Ik kan wel eromheen blijven lullen. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon gelijk de confrontatie aangaande. Hè? Ja. Dus laten we dan gelijk de pleister er snel aftrekken. Zal ik maar het eerste fragment gaan draaien?
1: Ja, de eerste heb ik speciaal voor jou gedaan.
0: Oh, mijn hemel. Echt, ik ben heel erg benieuwd. Het erg is, je weet gewoon wat het is. Tenminste, je herkent het.
1: Ja, precies. En daarom heb ik hem ook gedaan.
0: Is het Super Mario Bros?
1: Nee, nee, nee.
0: Is het die Italiaan? Die loodgieter?
1: Nee, dit is Tetris.
0: Oh my god, had ik gewonnen.
1: Ja.
0: Dat is uit mijn tijd.
1: Dus ik kwam uit 1989 volgens mij.
0: Oh, mijn hemel.
1: Ja, en daarom deed ik
0: Tetris.
1: Erin...
0: Oh, gelukkig. Dit was om erin te komen. Zelfs die verknal ik. Oh, nou ja, oké. Okay, volgende fragment.
1: Oh ja.
0: Is dit niet Sonic the Hedgehog?
1: Nee.
0: Dit is niet Flubber. Nee, hoe heet die birds? Die,
1: Nee, ook niet. Nee. Deze is ook wel moeilijk, hoor.
0: Nee.
1: Dit is Crossy Road. Dat speelde je dus vroeger, kon je op je telefoon en op je iPad, op alles. En dan had je dus zeg maar gewoon een dier. Ja. En dan moest je daar maar eigenlijk gewoon gaan hoppen en de straat oversteken. En dan moest je eigenlijk zo ver mogelijk komen. Vandaar dat je ook
0: auto's
1: hoort.
0: Weet je wat ik nou zo leuk vind? Je had hier vroeger de variant dan. Frogger.
1: Ja. Vlogger?
0: Frogger. Dat was een kikker. En die moest je over een rivier zien te loodsen met boomstammen. Maar sommige boomstammen waren krokodillen.
1: Ja, dat is hier in dit spelletje ook. Ja.
0: Dus
1: oh, wat goed.
0: Oh, die mag ik dus half... Oké, even kijken hoor. Dat was fragment... Ja, het volgende fragment.
1: Deze is zo bekend onder mijn generatie.
0: Dit is niet dat je die vogels afschiet, hè? En uit de lucht moet...
1: Angry, die had ik eigenlijk ook nog wel kunnen doen.
0: Angry Birds, nee.
1: Deze wordt als het goed is ook verfilmd, dat ik weet.
0: Ja?
1: Het is Subway Surfers, ken je dat?
0: Nee.
1: Dat is ook een soort spelletje. Dan heb je een jongetje en die spuit dan ergens graffiti op.
0: Ja.
1: En dan wordt hij gesnapt door de politie en moet hij dus rennen. En dan moet je dus in dat spelletje, moet je hem dus over allemaal metro's heen.
0: Oh,
1: en kan hij ook punten halen.
0: Wel heel origineel.
1: Het is echt super bekend. Het wordt zelfs verfilmd volgens mij.
0: Oh, fantastisch. Ja. Nou, volgende fragment. Even kijken, deze.
1: Ja. Je zei hem net.
0: Nee, dit is toch niet Sonic the Hedgehog?
1: Nee, nee, nee.
0: Angry Birds.
1: Nee, wel iets met een vogel. Je zei... Flappy Birds.
0: Oh, Flappy Birds, die bedoelde ik. Flappy Birds, oké.
1: Ik reken hem goed, je wist hem.
0: Ach, man, ik kom er redelijk vanaf, heb ik het idee. Maar nee, we zijn er nog niet.
1: Dit weet je wel.
0: Is dit Grand Theft Auto?
1: Nee. Deze noemde je ook net.
0: Nee, maar ik haal ze dus allemaal door elkaar. Dit is... Weer te helpen nou.
1: Dat is Mario Kart.
0: Oh, dat is Mario Kart. Oké. Nou,
1: volgende
0: moment. Ja. Ja!
1: Ja.
0: Da, da, da. Dit moet dan die loodgieter zijn, toch?
1: Ja, dit is ook Mario, maar dan Mario Bros.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Dit is, hoe heet die ook alweer? Gino, Giorgio, Hoe heet die gozer nou?
1: Je hebt Mario en Luigi, heb je.
0: Luigi. Ah, gelukkig. Nou, dan kan ik nog een klein beetje met opgeheven hoofd van het hakblok komen zometeen.
1: Ja.
0: Even kijken.
1: Ik weet niet of je dit kent. Ook hier is een film van.
0: Het grappige is, als je dit dus hoort zonder beeld erbij...
1: Dan denk ik, wat is dit?
0: Echt, wat is dit?
1: Ja.
0: Ik heb geen idee meer.
1: Het is Minecraft.
0: Nee!
1: Ja!
0: Oh.
1: Ja, ik dacht dat geluid van die villager, weet
0: ja,
1: je wel?
0: Ja,
1: die
0: oh
1: moet erin.
0: My god, Minecraft. Ja, het bestaat ook al zo lang.
1: Ja, bizar. Ja, het is dus volgens mij recentelijk nog verfilmd.
0: Ja.
1: Ook.
0: Ja. Ja, het grappige is, we hadden het er straks over games. In mijn tijd zei ik computerspelletjes. Je had in mijn tijd, dus Gen X-tijd, in de jaren 80... de opkomst van de homecomputers. Die werden verkocht voor een heel goede prijs. Een betrekkelijk lage prijs. En daar zou je dan mee kunnen boekhouden.
1: Ja.
0: Maar die dingen werden massaal gebruikt. Computerspelletjes te spelen, zoals de Commodore 64 en de Atari. En dat soort dingen.
1: Ja, bizar joh.
0: En de spelletjes moesten worden ingeladen vanaf een cassettebandje.
1: Wat?
0: Of een floppy disk. Weet je wat een floppy disk is?
1: Floppy disk?
0: We draaien de rol een beetje om. Ja, de floppy disk. Dat was een grote plastic schijf. En hij heette floppy omdat hij ook kon buigen.
1: Ja?
0: Er zat een soort magneet... Een soort cassettebandje, maar dan in een ronde vorm.
1: Oh, wat grappig.
0: En die was plat en die schoof je in het apparaat. En daar stond dan een spelletje
1: eigenlijk
0: op.
1: Eigenlijk een soort DVD-CD-achtig.
0: Nou, maar dan heel erg rudimentair.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Oh, wauw. Ja. Nou, ik zei net ook tegen jou dat ik eigenlijk vond ik de allereerste spelletjes is toch eigenlijk wel Flippercast.
0: Ja,
1: en, Pac-Man ideetje.
0: Ja,
1: dat is toch wel echt, denk ik.
0: Oh, ik zit weer... Ik ga die Commodore... Ik heb hem nog staan. Ik ga hem weer onder het stof vandaan halen. Volgens mij doet hij het nog. Meerte, dankjewel. Ik ben weer wat wijzer.
1: Dankjewel.
0: En bovendien is de generatiekloof weer een stukje gedicht. Nou ja, over generatiekloof gesproken. Dit is ver voor mijn tijd. Oh nee, dit is tijdens mijn tijd, is voor jouw tijd. Surfers zijn dit.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zonwering nodig?
3: Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
16: In Gorinchem is het 22 graden. Goedemorgen, het is 10 uur geweest. De boer op, daar luister je naar. En ook het komend uur ben je van harte welkom in de koffiecorner. Hè. Je kunt met mij jouw WK-gekte delen met foto's. Hoe ziet jouw straat er inmiddels uit? En wordt ook een pittige wedstrijd voor Oranje, maar ook voor de kijker. Want het wordt behoorlijk warm dit weekend. Hoe wapen jij je tegen de hitte? Daar ben ik benieuwd naar. En het kabinet gaat iets doen tegen de torenhoge kosten die de dierenarts soms in rekening brengt. Wat zijn jouw ervaringen? En heb je een ziektekostenverzekering voor je huisdier? Open de app, rechtsboven klik op Apples. En zometeen gaan we ook de nieuwsquiz spelen. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw om het leven gekomen. Ze werd aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer kwam uiteindelijk onder de vrachtwagen terecht. Over de verdere omstandigheden kon de politie nog niet zeggen. Ondernemer Wim Beelen, die naar voren is gestapt om Miniworld te redden, wil dat eventueel verplaatsen als de gemeente de huur voor het pand niet verlaagt. Hij zegt dat de gemeente veel te veel geld voor het pand vraagt. 300.000 euro per 60.000 bezoekers. Beelen nam eerder het nooit geopende pretpark Rivoli over. Daar zou ook plek zijn voor Miniworld als de gemeente de huur niet verlaagt, zegt Beelen. De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor een kerncentrale, staat in een kamerbrief, meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. De brief gaat morgen naar de Tweede Kamer. Ook bij Borselen komt geen kerncentrale. Er waren 4 plekken in beeld. Er zijn alleen nog Terneuzen bij Zeeuws-Vlaanderen en de Eemshaven in Groningen van over. De provincie Zuid-Holland had eerder al aangegeven meer nadelen dan voordelen te zien bij een kerncentrale op de Maasvlakte. De rechtbank in Rotterdam heeft medewerkers van het Maastad ziekenhuis in het gelijk gesteld in een rechtszaak die was aangespannen door vakbond FNV. Het conflict ging over bepaalde diensten waarbij mensen beschikbaar moesten zijn. Door die diensten anders te noemen zouden ze een lagere vergoeding krijgen. Nou, volgens het ziekenhuis werd er bij de diensten maar sporadisch een oproep gedaan. Maar volgens de bonden gebeurt het juist heel vaak en dus moet die vergoeding hoger zijn. De rechter gaat daarin mee. Volgens de vakbond is het een belangrijke uitspraak ook voor andere beroepsgroepen, omdat die vaak ook werken met dit soort bereikbaarheidsdiensten. Het weer, veel zon, droog, zomers met temperaturen van 25 tot 28 graden. Het kan drukkend warm aanvoelen. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig warm en temperaturen kunnen oplopen naar 33 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
16: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie. Het is niet zo heel veel, maar goed, wel een melding van technische problemen op de A15 Europoort richting Rotterdam bij Hoogvliet. En de A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt een slecht wegdek gemeld bij de Van Brienenoordbrug. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en geniet zometeen van Maywoods Rio. Ja, we gaan echt de tropische temperaturen in.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
18: Heeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
19: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
18: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
21: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
20: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
22: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
23: Ernstings Family!
22: Aanbevolen door vrolijke families.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
25: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
27: Hans, alleen de prijs is anders.
28: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
29: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Dit is Radio Rijnmond.
30: De Boer op. Ruud de Boer.

0: Klaas Meij en Karen Woods. Meij Woods, een Rio, een knijterhit uit 1981 alweer. Een bijzonder goedemorgen op deze klamme dag. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe jij je wapent tegen de hitte. Heb je daar trucjes voor? Heb je toch maar besloten om een airco aan te schaffen? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar mijn vraag aan jou is, hoe wapen jij je tegen de hitte? En kun je een beetje tegen de hitte? Sommige mensen die gaan daar goed op. Anderen die kunnen er totaal niet tegen. Nou, laat het me weten. Open de app. Rechtsboven klik op Apples. Misschien kun je ook nog een fotootje meesturen van jouw situatie. Hoe je een beetje wapent tegen die hitte. En ja, als je toch bezig bent, deel met mij jouw WK-gekte. Foto's, omschrijvingen. Heb je al een vol versierde straat? En waar ga je die wedstrijd Nederland-Zweden bekijken? En het kabinet gaat iets doen tegen de torenhoge kosten die de dierenarts soms in rekening brengt. Ik ben benieuwd wat jouw ervaringen zijn. En heb je een ziektekostenverzekering voor je huisdier? Ja, de Haveloot schrijft over de eerste Albert Heijn in Rotterdam, 1955, Nieuwe Binnenweg. Tenminste, in deze vorm, een novum was het, vanwege de opbouw. Eigenlijk de eerste alles onder één dak supermarkt. Hoe vaak ben je nog in de supermarkt te vinden eigenlijk? En heb je wel eens bijzondere gesprekken gehad bij bijvoorbeeld de broodafdeling? Nou, open de app, rechtsboven klik op Apples en meedoen kan via diezelfde app met de nieuwsquiz. Groepensneller. Ik heb die leuke linnen tas weer voor je klaarstaan. Ja, leuke tekst staat erop. Eigenwijze tekst, een beetje zoals je Rijnmond kent. Hè? Gewoon een beetje een eigenwijze tekst. Het is gewoon sowieso leuk, want het is een collectors item. Die tasjes die worden niet in grote oplage gemaakt. Dus het zou wel leuk zijn als je die in de wacht sleept. Er zit ook nog een zonnebril in. En die heb je dus echt wel nodig de komende dagen. Ja, en alsof dat niet genoeg is. Als je die tas en die zonnebril in de wacht sleept, dan heb je over iets minder dan 2 weken ook nog eens een keer kans op een avondje uit op het beroemdste jazzfestival van Nederland. En ik durf te zeggen daarbuiten. In juli. En dat is wel een serieuze prijs ook. Dus ben je er klaar voor? Komt hier. Ik laat een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Een aantal woorden zijn vermalen geraakt met de bonen in het koffieapparaat.
1: De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor een...
0: Oh. Waar dachten ze dan aan als locatie? A. Een groot waterstofknooppunt. B. Een kerncentrale. Of C. Een windmolenpark. De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor A. een groot waterstofknooppunt, B. een kerncentrale of C. een windmolenpark. Open de app, rechtsboven klik op Apple, stuur je antwoord door.

Miranda en Vamos a la Playa, wat zoiets betekent als laten we naar het strand gaan. Nou ja, voor de enige verkoeling is dat misschien niet zo gek idee de komende dagen. Joker zegt net, ik heb geen airconditioner thuis, maar wel een teltje met koud water en een paar ijsblokjes en dan je voeten erin. Dat werkt heel erg goed. Waterijsje erbij, helemaal top. Creativiteit van Joker. Vind ik inderdaad wel. Hans zei net tegen mij, Ruud, hitte vind ik niet zo erg als je in de schaduw blijft, maar het moet niet plakkerig worden. Plaknachten, daar heb ik echt een hekel aan. Veel drinken, het liefst water en je nat houden terwijl er een fan opblaast. Dat brengt voor mij enige verkoeling. Nou, dat zijn de betere tips, toch? Dus laat het me even weten. Hè? Open de app rechtsboven, klik op app ons. Geniet intussen van David Bowie, onze held. Sound and Vision.

0: Alex Warren en zijn nachtmerrie. Nou ja, misschien heb je wel helemaal geen nachtmerrie omdat je niet kan slapen vanwege de hitte. Theo zei net tegen mij in de koffiecorner: Rutje doet aan bangmakerij. Want je kan ook gewoon proberen te genieten van het mooie weer dan die bangmakerij. Gaan meer mensen dood van de kou dan van de hitte? Nou ja, ik had het niet zozeer over dat het gevaarlijk is, maar natuurlijk misschien wel ongemakkelijk. En wat doe jij om de hitte een beetje te lijf te gaan? Of ga je er juist heel erg goed op? Hè? Sommige mensen gaan er gewoon hartstikke goed op. Nou, praat mee. En is jouw huisdier verzekerd tegen ziektekosten? Ja, want het kabinet gaat iets doen tegen de torenhoge kosten die de dierenarts soms in rekening brengt. Wat zijn jouw ervaringen? En heb jij eigenlijk een ziektekostenverzekering voor je huisdier? Open de app, rechtsboven klik op Apples en meedoen met...
1: Groepensneller.
0: Natuurlijk, dat kan ook nog steeds. Ik heb een fragment voor je uit het nieuws. Is een beetje gemankeerd geraakt door die scherpe messen van het koffieapparaat. Dat klinkt zo.
2: De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor een...
0: De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor wat? A, een groot waterstofknooppunt. B, een kerncentrale. Of C, een windmolenpark. A, B of C. Je maakt kans op die leuke linnen tas met die eigenwijze opdruk. En er zit ook nog een echte Rijnmond zonnebril bij. Oh, ja. En dan ben je helemaal klaar. En misschien ben je helemaal klaar als je de maandprijs ook nog in de wacht sleept. Een avondje voor twee bij het grootste jazzfestival van Nederland. Heel veel succes. Nu de Black Eyed Peas.

0: Black Eyed Peas en Where Is The Love. Het is 10:30. Goedemorgen, je bent bij de Boer op. Radio Rijnmond, de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. De A15, Europoort richting Rotterdam bij Hoogvliet. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is daar ter plaatse dicht. De A27, Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Ruim 10 minuten vertraging. En een ongeluk leidt tot enige vertraging op de 27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond. De weg is ook daar dicht. Omrijden kan via het knooppunt Del over de A2 en de A15. De weersverwachting voor Zuid-Holland. Ja, nou ja, droog en zomers warm. Hè. De temperaturen die zijn alsmaar aan het stijgen, En het kan rond de 28 graden worden op sommige plekken in Zuid-Holland. En het kan drukkend warm aanvoelen. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Het is een plaknacht met minima rond 19 graden. Morgen veel zon. Het wordt broeierig warm opnieuw met temperaturen tussen 31 en 33 graden. In de middag en avond neemt die kans op een stevige onweersbui weer toe. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Schiedam is een vrouw om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Nieuwe Damlaan. Het gaat om een voetganger die uiteindelijk onder de vrachtwagen terechtkwam. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden, maar dat is een standaard procedure bij ongelukken met dit soort fatale gevolgen. Het onderzoek van de politie, dat loopt nog. Aan de Hoogstraat in het centrum van Rotterdam is een medewerker van de Coolblue neergestoken. Het slachtoffer is een 30-jarige man uit Rotterdam. Hij is aanspreekbaar en overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie was iemand betrapt op diefstal. Dat zou de aanleiding zijn geweest om te steken. Er is nog niemand opgepakt. En een bijzonder ongeluk in Nieuwegein in de provincie Utrecht. Daar heeft een gans vastgezeten in de grill van een auto. Dat is de voorkant voor de motor. Maar het meest bijzondere is nog wel, de auto heeft nog 5 kilometer met het levende dier daar rondgereden. Het ongeluk gebeurde afgelopen maandag. De bestuurder hoorde een klap, schrijft RTV Utrecht. En ja, die dacht, ja, die vogel heeft het niet overleefd. En zonder door te hebben dat de gans vast zat, reed de bestuurder nog kilometerlang door. Onderweg zaten wel veel automobilisten te seinen en te toeteren. Nou ja, 5 kilometer verderop had de vrouw achter het stuur door wat er aan de hand was. De dierenambulance wilde de brandweer erbij halen om het dier los te krijgen. Die wilde het niet voorkomen uitrukken. Nou, uiteindelijk wist de vrijwilliger zelf het dier los te wrikken. Maar ja, daar houdt het goede verhaal wel op. Die kwam namelijk uiteindelijk bij het dierenziekenhuis terecht. Onder meer een verbrijzelde poot, schade aan het achterwerk. En de dierenarts heeft het dier moeten laten inslapen.
0: Ja. Nou, dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: De Weijenbroeken van MC Hammer nu.
2: Radio met een grote R.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ja, de vrije broeken mogen weer in de kast. Kun je dansen nog eigenlijk?
1: Ja, hè? Het is een heel apart dansje wat MC Hammer had. You Can Touch This. Natuurlijk gebaseerd op die klassieker. Ja, samplen was met name in de jaren 80 en 90 wel helemaal hot. Volgens mij was deze uit de jaren 90. Je hoort hem hier bij Radio Rijnmond in De Boer op. Vergeet niet mee te praten in de koffiecorner. Maar ik ben ook benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Hè? Dus misschien heb je wel een zonnig fotootje voor me. Nou, kun je hem uploaden. Open de app, rechtsboven klik op Apples. En nou ja, zou ik dat fragment nog maar even laten horen in de nieuwsquiz? Ach, waarom niet? Roepersneller. Er komen verschillende antwoorden binnen, dus luister aandachtig.
2: De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor een...
1: De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor... A, een groot waterstofknooppunt. B, een kerncentrale. Of C, een windmolenpark. A, B of C. Je maakt kans op die leuke linnen tas van Rijnmond met eigenwijze opdruk. Met daarin ook nog eens een keer die Rijnmond zonnebril... die je zeker nodig gaat hebben de komende dagen... En met een beetje geluk heb je ook nog een keer de maandprijs te pakken over een kleine 2 weken. Dat is een avondje voor 2 in Rotterdam bij het grootste jazzfestival van Nederland en de rest van de wereld. Durf ik wel te zeggen. Het is een heel mooi festival. Dit jaar 50ste jubileum. Dus dat is wel heel erg mooi om daarbij aanwezig te zijn. Nou, ik wens je heel veel succes. Open de app, klik op Apples en succes daarmee. Hè. Stuur maar in.

Wat een gebeldenaar. Bobby Hebb. Die trouwens al op 3-jarige leeftijd stond te tapdansen. Tenminste, zijn broer Harold stond te tapdansen en hij stond ernaast. En hij werd echt meegesleept met de roadshows. En begon hij te zingen. En hij heeft honderden songs op zijn naam staan. Inmiddels het immens gecoverde en uitgevoerde Sunny van Bobby Hebb bij Radio Rijnmond in De Boer op. Als je wil reageren, dan ben je van harte welkom. Bijvoorbeeld ook op het opmerkelijke verhaal dat je kunt lezen bij ons op de site op dit moment over het woud aan verkeersborden in Rotterdam. Mijn collega Marion heeft daar een reportage over gemaakt. Want er zijn steeds meer 30 kilometer zones in de stad. Maar het kan ook zo zijn dat er op een gegeven moment een ander bord staat en dan een paar meter verderop krijg je weer zo'n 30 kilometer bord. En dat is dus niet omdat ze vergeten zijn die borden weg te halen. Maar omdat het dus op sommige plekken dan weer wel wat harder mag. Het is wel een beetje verwarrend. Nou, lees het hele verhaal op Rijnmond.nl of natuurlijk de Rijnmond-app.

0: be with you.
1: Irritant verslavend, hè, dit liedje. Heel erg leuk. Ruben Hillen en 20 Seconds bij Radio Rijnmond in De Boer op. Groepensneller. En het moment suprême, het uur u, ora est, komt steeds dichterbij. Want ga jij er zo meteen vandoor met die leuke linnen tas met eigenwijze opdruk van Rijnmond. Met daarin ook nog die enige echte Rijnmond zonnebril. Misschien zelfs wel de maandprijs. Nou ja, je kunt op de valreep meedoen, hè. Dit is de opgave de hele ochtend.
2: De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor...
1: Ja, de Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor A, een groot waterstofknooppunt, B, een kerncentrale of C, een windmolenpark. Ja, wat zou het zijn? Als je een beetje hebt opgelet, is die wel te doen, denk ik. Je hoeft er echt niet zoveel voor te doen, hoor. Dus doe vooral rustig aan op deze klamme dag. Maar het zou wel leuk zijn als je die tas even de was sleept met die zonnebril, die heb je ook nog nodig. Open de app rechtsboven, klik op Apples. Ik wens je heel veel succes. Curiosity killed the cat.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Pas je eindelijk het perfecte...

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: In Blijswijk is het 25 graden. Hoe lang doe ik dit nu al? Een microfoon stond ergens in de hoek geparkeerd. In Blijswijk is het 25 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het is 11 uur, je bent bij de boer op acte 3. Het komend uur, ja, dan ga jij er misschien wel vandoor met die leuke linnen tas. En daarin zit ook nog eens een keer een zonnebril. Ja, van Rijnmond. Dus ik zou het wel weten. Nou, jij ook hopelijk. Zometeen laat ik het fragment in de nieuwsquiz nog wel eventjes horen. En verder kun je meepraten natuurlijk over de hitte en hoe je je daartegen wapent. Heb je misschien wel tips voor mij en voor je medeluisteraar? En is jouw huisdier eigenlijk verzekerd? En dan heb ik het over ziektekostenverzekering. Want het kabinet gaat iets doen tegen de torenhoge kosten die de dierarts soms in rekening brengt. Wat zijn jouw ervaringen? Open de app, rechtsboven klik op app ons. Laatste nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Schiedam is een vrouw om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Diewedamlaan. Het gaat om een voetganger die uiteindelijk onder de vrachtwagen terechtkwam. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor verhoor. Het onderzoek loopt nog. Aan de Hoogstraat in het centrum van Rotterdam is een medewerker van Coolblue neergestoken. Het slachtoffer is een 30-jarige man uit Rotterdam. Hij was aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie was iemand betrapt op diefstal. Dat zou de aanleiding zijn geweest voor de steekpartij. Er is nog niemand opgepakt. De lichamen van overledenen die zonder overleg zijn verplaatst van een begraafplaats in Dordrecht gaan terug naar de oorspronkelijke plek. Het gaat om 21 lichamen. In 2020 vond op de Dordtse begraafplaats aan de Zuiderdijk een grote ruiming plaats. Maar toen bleek dat 21 lichamen in lijkzakken niet goed waren vergaan door problemen met de beluchting. Die zijn daarna naar de grote begraafplaats Essel verplaatst, maar nabestaanden werden daar niet van op de hoogte gesteld. Ook de gemeente wist het niet. Er was dan ook geen vergunning vooraf gegeven. Het stadsbestuur van Dordrecht vindt dat de keuze voor een laatste rustplaats moet worden gerespecteerd. De stoffelijke resten gaan daarom terug naar de Zuidendijk. Hoe dat zo zorgvuldig mogelijk kan gebeuren, wordt nu uitgezocht. Bij Rotterdam 16-over heeft de brand gewoed op het dak van een woning. Er was brand ontstaan tussen de zonnepanelen van een huis aan de Van de Duin van Maasdamweg. De brandweer zegt dat het vuur niet naar binnen is geslagen, maar alleen op het dak heeft gewoed. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer gaat nu kijken hoe de panelen kunnen worden weggehaald. Het weer. Vanmiddag is er veel zon. Het is drukkend warm met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig warm, temperaturen tot 33 graden. In de middag kan er wel een stevige onweersbui vallen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Dankjewel, Dave. Ja, de verkeerskaart laat het even niet zien, maar ik krijg toch meldingen vanaf de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en industriegebied Avelingen. Daar ruim 20 minuten vertraging, er is daar een spoedreparatie aan de gang, de rechterrijstrook is dicht. En ook op de 27, maar dan Gorinchem richting Utrecht tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen, dik een kwartier vertraging. Er is ook nog eens een keer een spoedreparatie aan de gang op de A15 Europoort richting Rotterdam bij Hoogvliet. Daar is de weg dicht. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Zometeen genieten van een klassieker van Fleetwood Mac. En misschien sleep jij wel die mooie prijs in de wacht in de nieuwsquiz van De Boer op.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
13: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
12: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
8: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
15: doei doei
14: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
22: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
24: Dit is Radio Rijnmond.
25: De boer op. Ruud

0: Fantastisch, uit 87 volgens mij, van het album Tango in the Night. Family Man van Fleetwood Mac, dat ooit begon als solo-project, maar het escaleerde toen volledig uit de hand. Dus het werd het 14e album van Fleetwood Mac. Bij Radio Rijnmond, goedemorgen. Deel met mij jouw WK-gekte. En wat doe jij om de hitte een beetje het hoofd te bieden? Sommige mensen kunnen er echt goed tegen. Die gaan erop, hè. Die zeggen, ja, nee, ja, gewoon rustig. Maar anderen die zeggen, nou nee, ik trek het gewoon echt heel slecht. Hovenier Ronald bijvoorbeeld, die is buiten bezig. Ik zie even kijken, een heel mooie foto nu van hem verschuinen. Ja, hij is echt een deskundige op dat gebied. Ik ben bezig bij een dijktuin in Puttershoek. En om mijn hoofd koel te houden, houd ik ondanks de warmte bij het snoeien en de afwezigheid van wind mijn koptelefoon op met Rijnmond. Gewoon rustig blijven, op tijd drinken en gestaag doorgaan, is mijn advies. En ik zie een prachtige foto inderdaad van een dijktuin. Dat is wel heel mooi inderdaad, een tuin zo schuin. Ja, in Puttershoek. Nou, als jij ook een mooie pleisterplaats hebt, een luisterpleisterplaats, stuur de foto op, hè. Je kan natuurlijk ook gewoon een omschrijving doen. En is jouw huisdier verzekerd tegen ziektekosten? Het kabinet gaat iets doen tegen de torenhoge kosten die de dierarts soms in rekening brengt. Wat zijn jouw ervaringen eigenlijk? En de Haveloot schrijft over de eerste Albert Heijn in Rotterdam in 1955, Nieuwe Binnenweg, althans in de supermarktvorm. Het was destijds een novum vanwege de opbouw van de winkel. Eigenlijk de eerste alles onder één dak supermarkt. Hoe vaak ben jij te vinden nog in de supermarkt? En heb je wel eens bijzondere gesprekken gehad bij bijvoorbeeld de broodafdeling? Nou, kom maar door met je verhaal. Open de app, rechtsboven klik op AppOns. Koppensneller. En meedoen natuurlijk met de nieuwsquiz Koppensneller. Want ga jij er vandoor met die leuke linnen tas van Rijnmond met geinig opdruk, met daarin de Rijnmond zonnebril en kans op een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival Nederland en daarbuiten. Dat is de maandprijs, die laatste. Dat is wel echt serieus, hoor. Ik zou zeker een poging wagen. Niet geschoten is altijd mis. Hier komt die opgave.
1: De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor...
0: De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor wat? Is de Maasvlakte niet langer in beeld als locatie voor... A, een groot waterstofknooppunt... B, een kerncentrale... of C, een windmolenpark? A, B of C, open de app rechts... Bovenin zie je dat knopje, AppOns, en daar kun je antwoord achterlaten. En ik hoop jou zometeen als winnaar te spreken.

0: Anouk en Sacrifice bij Radio Rijnmond.
1: Groepensneller.
0: Die gaat er vandoor met die leuke linnen tas, met die geinige opdruk en ook nog die kekke Rijnmond zonnebril erin. En misschien wel de maandprijs over anderhalve week. Ja, een kleine 2 weken gaat hij eruit, hè. Dus dat is een avondje voor 2 op een heel groot jazzfestival in Rotterdam. En dan weet je vast wel welke ik bedoel. Dit was de hele ochtend de opgave.
2: De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor een...
0: Is de Maasvlakte niet langer in beeld als locatie voor A, een groot waterstofknooppunt, B, een kerncentrale of C, een windmolenpark? Francis, goedemorgen, wat denk je? Ben je daar?
3: Ja, ik ben nog
0: steeds
3: hoor.
0: Ja. Francis, wat denk je?
3: Wat zei u?
0: Wat is het antwoord?
3: De kerncentrale.
0: De kerncentrale. Laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
2: De Maasvlakte is niet langer in beeld als locatie voor een kerncentrale.
0: Ja, helemaal goed. Nou, je hebt in ieder geval die tas in de pocket en die zonnebril. Dus dat is goed nieuws. Wat was je aan het doen, Francis?
3: Wat zei je?
0: Wat was je aan het doen?
3: Ja, ik ben...

0: mijn werk eigenlijk.
1: Oh, wat voor werk doe je? Wat voor werk doe je?
0: Ik ben kok.
1: Oh, je bent lekker aan het koken! Oh, dus de boel... Oh, dan ga ik je niet langer ophouden, want je moet alles scherp in de gaten houden. Alles verbrandt de boel, hè?
0: Dat is al bekend, hè? Jack Rotterdam.
1: Ja, heel goed. Nou, hey, kook ze nog even. Wat maak je op dit moment?
0: Ja, we hebben nou een... zijn de dijn in.
1: Ja.
0: Voor 150 mannen.
1: Wow!
0: En ik moet de portobello voor de portobello eens beginnen. Eigenlijk. En dan ben ik enig in de keuken.
1: Ja. Dus. Hey, maar Francis, is het wel een beetje te doen in die keuken? Of is het daar ook bloedheet?
0: Bloedheet.
1: Oh, ja. Jongen toch.
0: Dus ik heb de achterkant de deur openlaten.
1: Ja, oh, vreselijk. Nou, hou vol, hè. Hey, kook ze en dankjewel.
0: Ja, u ook. Dankjewel.
1: Dag Francis, hoi.
0: Hoi.
1: Ja, zo bedoel ik maar, hè. Ik bedoel, je kunt wel denken van poef, maar je zal in bloedhete keuken staan, zoals onze held Francis. Ja, dat kan natuurlijk ook. Nou, wat doe je om de hitte een beetje te lijf te gaan? Voor zover mogelijk, hè. Laat het me weten. Open de app rechtsboven, klik op Apples. Zometeen op het podium, Damiano David staat nu nog koffie te drinken. Eerst het All Hands on Deck voor Racing.

0: Damiano David en Tyler en Nile Rodgers en Talk to Me bij Radio Rijnmond. In De Boer op. Bijna 11:30. Goedemorgen. Even kijken, jongens. Enige vertraging op de 27 nog steeds. Dat is Breda richting Gorinchem tussen Hank en industriegebied Avelingen. Hou daar rekening met ruim 20 minuten vertraging. Een ongeluk leidt ook op de A27 Utrecht richting Gorinchem tot vertraging tussen Hout en Lexmond. 5 minuten omrijden kan via knooppunt Del over de A2 en de A15. Het weer voor Zuid-Holland. Nou, veel zon, droog, zomers warm, met temperaturen stijgend naar misschien wel 28 graden. De warmte kan erbij drukkend warm aanvoelen en op het strand is er kleine kans op een mist van zee. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen of onweersbui, maar daarna een plaknacht met minima rond 19 graden. Morgen veel zon, dan wordt het broeierig warm met temperaturen tussen de 31 en 33 graden. In de middag en avond neemt de kans op een stevige onweersbui dan weer toe. En de komende dagen verlopen aanhoudend zeer warm met geregeld zon en plaatselijke kans op een donderbui. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Dordrecht zijn in 2020 de stoffelijke resten van 21 mensen overgebracht. Van begraafplaats Dubbeldam naar begraafplaats Essenhof, zonder dat de familie daarvan op de hoogte was. Dat blijkt uit het onderzoek van de gemeente. Die was zelf ook niet op de hoogte. De verplaatsing had nooit mogen gebeuren, zegt het stadsbestuur van Dordrecht. Bij de begraafplaats aan de Zuilendijk zijn problemen met de beluchting. Bij de ruiming van die graaf in 2020 bleek dat de lichamen niet genoeg waren vergaan. Daarop zijn ze verplaatst naar Essenhof. Het is niet te achterhalen welke lichamen nu zijn verplaatst en daardoor kunnen nabestaanden niet geïnformeerd worden. Het stadsbestuur heeft besloten de lichamen terug te brengen naar de Zuilendijk om de laatste wens van de nabestaanden te respecteren. In Schiedam is een vrouw om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Nieuwe Damlaan. Het gaat om een voetganger die uiteindelijk onder de vrachtwagen terecht kwam. De vrachtwagenchauffeur is meegenomen door de politie voor verhoor. Het onderzoek loopt nog. En misschien is het voetbal van het Nederlands elftal nog niet om over naar huis te schrijven. Zeker niet als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Argentinië of Engeland. Maar toch kan Oranje een record verbreken dit weekend, zaterdag tegen Zweden. Oranje heeft er namelijk al 13 WK-wedstrijden op rij niet verloren. Dat zeggen deskundigen. Dat bracht hier meteen een enorme discussie die enorm uit de klauwen escaleerde. Nee. Want hoe kan je dat nou zeggen? Hè? We zijn tenslotte... je hebt de finale tegen Spanje 2010. Ja. 1-0 verloren. Ja. Daarna speelde Nederland natuurlijk nog meerdere WK's die ze niet wonnen. 2014, 2022. Ja. Ja. Maar toen werden ze uitgeschakeld naar strafschoppen. Dat wordt niet gezien als een nederlaag.
0: Oh. Ja,
1: ja,
0: okay.
1: Je verliest als je binnen 120 minuten, 90 minuten plus 30 minuten eventueel verlenging, als je dan verliest, dat wordt gezien als nederlaag. Nou, dan kom je uit op 13 wedstrijden.
0: Ja.
1: Dat de record dat deelt Oranje met Brazilië. Dat was in de tijd van Pelé, dus jaren 50, jaren 60. Mocht Oranje zaterdag dus niet verliezen, dan is het record alleen in handen van Oranje.
0: Ja.
1: Er zit alleen geen wereldtitel bij. Maar Brazilië was dat wel het geval, 1962 Zweden. In de groepswedstrijden op het WK was overigens is het van Oranje nog knapper. Want daar was de laatste nederlaag, daar heb je geen verlenging, dus dat is echt ook gewoon een nederlaag, is ook echt een nederlaag, 32 jaar geleden. Het WK van 1994, België 0-1... Jan Wouters bij de eerste paal en dan een schot van de Belgen en dat ging mis.
0: Hij doet het gewoon uit zijn hoofd in dit.
1: Nou nee hoor, dat heb ik opgezocht, maar goed. Aan de andere kant stond bij België 0-1. Toen wist ik al meteen welke wedstrijd het over ging. Ik was 14 jaar oud en ik kan die wedstrijd die staat op mijn... de behoorlijk erop gegrift in ieder geval. Maar kijk, je koopt er helemaal niks voor.
0: Nee.
1: Maar mochten ze gelijk spelen of winnen tegen Zweden, dan is Nederland in ieder geval wel een recordrijker.
0: Nou, dankjewel Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Dan is de bal weer rond. Round, round, Sugar Babes.

0: Lou Combs en Fast Car bij Radio Rijnmond in de Boerop. Het is weer 11:30 geweest. Dat betekent dat ik weer even ga gluren bij de buren. En dat doe ik bij een van de vele lokale en streekomroepen die Rijnmond rijk is. En ja, daar hebben we ook een nauwe samenwerking mee. Hè. Dus zo komen we echt in elk gebiedje, in elk haarvat van onze mooie regio. En we hebben ook een gezamenlijke uitzending. De uitzending Lokaal, dat komende zaterdag weer te zien is vanaf 5:00 op TV Rijnmond. Ik steek vandaag even mijn licht op bij de redactie van RTV Lansingeland. Daar zit programmamaker Sofie Groenenberg. Goedemorgen, Sofie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is het lekker druk? Is het nog een beetje vol te houden daar op die redactie trouwens?
1: Ja, nou, het is wel een beetje warm, maar we zijn lekker bezig met monteren van allemaal producties. Okay, dus lekker druk bezig.
0: Ja, want morgenavond natuurlijk weer de uitzending van RTV Lansingeland Actueel. En ja. Natuurlijk ook heel veel reportages op rtvlansingeland.nl. Ik zie in het lijstje staan de Breakout Bandits. Kun je daar wat over uitleggen?
1: Ja, klopt. Daar zijn we afgelopen weken langs geweest. Bij Wouter en Esther van der Zijde.
0: Ja.
1: Zij ontwikkelen eigenlijk games samen met jongeren tussen de 18 en 28 jaar.
0: Ja.
1: Die eigenlijk weer terug willen komen op de arbeidsmarkt.
0: Oké.
1: Ja, dus ze hebben dit initiatief bedacht om jongeren eigenlijk niet meer eenzaam te laten zijn of stressvol. En zo geven ze elkaar weer een kans om terug te komen op de arbeidsmarkt.
0: Dat is wel een nobel doel. Dus jongeren die een beetje zijn vastgelopen, toch weer een beetje op de rit zien te krijgen. En daar zorgen de Breakout Bandits voor. Ja, dan snap ik de naam ook gelijk.
1: Ja,
0: dat is wel
1: dus
0: heel...
1: We hebben met een ex-deelnemer gesproken en die voelde zich weer helemaal gelukkig toen ze voor het eerst weer aan het werk was en terug zat in de trein. Dat ze dacht van, wow, ik hoor ook gewoon bij het werkende leven, zeg maar.
0: Ik doe er weer toe.
1: Dat was wel heel leuk om te horen, zeg maar.
0: Maar goed, je hebt een breed palet aan onderwerpen. Hè? Want ik heb begrepen dat je ook Blijswijk bent ingegaan om helemaal je in het oranje te hullen. Hoe zit dat, Sofie?
1: Ja, klopt. Dat hebben we gisteren opgenomen.
0: Ja.
1: Daar zijn ze met de hele buurt de straat aan het versieren. Want aankomende zaterdag om 7:00 speelt Nederland.
0: Ja.
1: En dat gaat groot uitgepakt worden daar.
0: Ja. Het normaal altijd zo rustige dorpje Blijswijk. Dat nu is nu veranderd in een oranjezee.
1: Ja, klopt. Het is allemaal slingers. En ze gaan partytenten opzetten. Ik hoorde, omdat met het lekkere weer, dat ze ook een zwembadje neer gaan zetten voor de kids. En barbecuen met heel de buurt. Dus daar zijn ze druk mee bezig. Ja,
0: en dan ben jij ook komende zaterdag te vinden, begrijp ik.
1: Het lijkt me wel leuk om even te kijken.
0: Ja, precies. Maar de gemeente heeft nog niet opgetreden, Sofie, tegen bijvoorbeeld die slingers. Hè? Want in sommige gemeentes zeggen bijvoorbeeld, het is niet goed voor de boom of voor de beplanting of voor de straat. Maar in Blijswijk hebben ze daar geen last van.
1: Nee, ja, ik zag dat ook voorbij komen inderdaad. Maar er zit ook weer een andere kant aan dat die zeilen of zo ook weer goed kunnen zijn voor de beesten. Dus het is voor een weekje of zo.
0: En daar is ook zo. En goed, je zegt het goed, hè? Om een beetje in de voetbalsferen te blijven. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Nou ja, dit zijn mooie reportages die we allemaal kunnen gaan zien. Ook de Breakout Bandits, trouwens, weet ik nu alvast te vertellen. Zit in Lokaal komende zaterdag. En hou even vol, hè, daar op die hete redactie, Sofie.
1: Ja, komt goed. We gaan ons best doen.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.

I've been losing you bij Radio Rijnmond. Nou, misschien verlies je jezelf al in de hitte. Marcel die stuurde net toch wel een jaloersmakende foto van volgens mij een plek waar hij lekker ligt te genieten van het mooie weer. Dat is de luisterpleisterplas van Marcel. Ja, dat ziet er goed uit. Het watertje. Ja, dat is misschien wel lekker hè, om een beetje verkoeling te vinden. Nou, dankjewel voor je luisterpleisterplaatsfoto. Even kijken hoor, want ik zag ook nog een zeer creatieve foto van Elian voorbij komen. Die proberen zich koel te houden. Die zijn hartstikke aan het werk, maar die proberen zich koel te houden op een bouwplaats door een groot zeil boven het werk te hangen. Want er zit nog geen plafond in dat gebouw. En ze hebben een groot zeil gespannen om het een beetje te kunnen bolwerken. Ja, en ik vind het wel respectvol hoor. Al die mensen die zo hard werken. Ja, ongelooflijk. Heel veel respect daarvoor. Nou, wat doe jij om het hoofd een beetje koel te houden? Ik zou zeggen, open de app en klik op Ebbons. En dan zie ik graag je kleurrijke foto's tegemoet. Zometeen over kleurrijk gesproken ga ik met Erik praten. Erik Lemmers en Beerten. Die gaan zometeen weer voor jou een verse lunchbreak presenteren. Maar wat er allemaal aan beleg op zit, dat hoor je zometeen naar Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Now let go of everything I've heard.

0: Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In bij Radio Rijnmond. Trouwens, Leo die stuurt net nog een foto. Hierbij een foto. En ik zie een soort buitenhuisje met heel veel oranje. En de nodige doeken over de ramen. Heerlijk in de schaduw op de camping in Roekanje, schrijft hij erbij. Ik vrees een heerlijke dag met veel leesplezier en lekkere muziek. Ik mis alleen de zonnebril. Oké, blijf het meedoen, Leo. Dan komt het vast wel een keer goed. Zometeen lunchbreak. Erik Lemmers, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Wat zit er op dat linkerbammetje?
1: We gaan het hebben over de 30 kilometer zones.
0: En de verwarring.
1: En de verwarring daarover. Op Rijnmond.nl kun je daar een mooie explainer eigenlijk van zien van Marion Keten, verslaggever. Ja. Maar we kennen het allemaal zelf al. Hè? Dat je ergens een tour rijdt en dan zie je een bord. Oh, ja. 30 kilometer, in de gaten houden. En dan ineens ga je er weer uit. En dan ga je weer ergens. En dan 100 meter verderop begint het weer.
0: Wat is dat? Wat is deze?
1: Ja. Precies.
0: Goed,
1: dan gaan we de wethouder over vragen.
0: Oh, heel goed. Ik zou hem streng toespreken. En zeker. De lunchplaat?
1: De lunchplaat gaat over een probleem in Japan, waar we het al wel vaker over hebben gehad. Dat is de beren. Ja. Die beren die komen steeds meer in stedelijk gebied. Mm-hmm. Ja, en dan moet je wat aan doen. Dus je moet ze verjagen. En daar heb je beveiligers voor nodig. En die moeten weten wat ze moeten doen. En die oefenen dus met een man in een berenpak. Die heeft dus zo'n berenhoofd heeft die op. Ja. En dan gaan zij met gewapend met schilden en prikstokken. Ja. En met spuitbus, met berenspray. Gaan ze dus die beer te lijf, die er niet heel erg indrukwekkend uitziet natuurlijk. Nee, nee. Maar het schijnt echt te helpen.
0: Ja, je moet
1: maar
0: wij vinden oefenen, dat
1: je moet, koppig.
0: Ja, je moet oefenen.
1: Oefenen.
0: Want volgens mij, zo'n beer, dat was in Japan, hè? Zo'n beer die leidde toch tot de sluiting van, ik geloof, 40... basisscholen of zo, omdat er een beer los
1: is. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ze zijn levensgevaarlijk. Ze komen echt achter je aan, omdat ze op zoek zijn naar voedsel. Ja, ja. En het probleem is eigenlijk door klimaatverandering... komen ze steeds vaker de steden in.
0: Ik wil eigenlijk wel die van Baloo de beer horen, maar ik vrees niet dat hij erdoor...
1: Die is lief, ja.
0: Beren, kom.
1: Ja, precies, die is leuk. We kennen er nog meer. Die gaan we dan niet draaien, maar we gaan het wel noemen.
0: Nou, weet jij welke plaat hierbij hoort? Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
7: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
6: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
8: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
9: Ernstings Family!
8: Aanbevolen door vrolijke families.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
11: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Hallo,
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen een hit van de band Shalamar, waarin leadzanger Howard Hewitt eerst dacht, waarvan hij dacht dat het een flop zou worden. Maar het werd er nummer 1 hit. Eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
20: Goedemiddag. In Dordrecht zijn in 2020 stoffelijke resten van 21 mensen overgebracht van begraafplaats Dubbeldam naar begraafplaats Essenhof, zonder dat de familie daarvan op de hoogte was. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. Die verplaatsing had nooit mogen gebeuren, zegt het stadsbestuur van Dordrecht, dat zelf ook niet op de hoogte was destijds. Bij de begraafplaats aan de Zuidendijk zijn problemen met de beluchting. Bij de ruiming van de graven bleek dat de lichamen niet genoeg vergaan waren. Daarop zijn ze verplaatst naar de Essenhof. Het is niet te achterhalen welke lichamen zijn verplaatst. Daardoor kunnen nabestaanden niet geïnformeerd worden. Het stadsbestuur heeft besloten de lichamen terug te brengen naar de Zuidendijk om de laatste wens van de nabestaanden te respecteren. De politie heeft een meisje van 13 aangehouden na de vondst van een dode man en vrouw in een woning in Meerstad in de buurt van Groningen. Het meisje is de dochter van het echtpaar. De politie zegt in gesprek te gaan met de verdachte. Ze zit in beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. In Schiedam is een vrouw om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Nieuwedamlaan. Het gaat om een voetganger die uiteindelijk onder de vrachtwagen terecht kwam. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor verhoor. Het onderzoek loopt nog. Aan de Hoogstraat in het centrum van Rotterdam is een medewerker van Coolblue neergestoken. Het slachtoffer is een man van 30 uit Rotterdam. Hij is aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie was iemand betrapt op diefstal en dat zou de aanleiding geweest zijn voor de steekpartij. Er is nog niemand opgepakt. Dan nog het weer. Veel zon, drukkend warm, temperaturen 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig, temperaturen tot 33 graden. Maar in de middag kan er wel een onweersbui vallen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geert Ruidenberg en Nieuwedijk sta je bijna 10 minuten in de file. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen het knooppunt Everdingen en Lexmond. Daar zijn bergingswerkzaamheden bezig. De weg is dicht en je kunt omrijden via het knooppunt Del. Dat is via de A2 en de A15. En die situatie duurt nog tot 2:30. Daar kun je dus nog wel even voor omrijden. Ik wil een lunchplaat draaien. En dat gaat over het verhaal van een beer. Oftewel vele beren in Japan. Die maken daar de bewoonde wereld steeds onveiliger, omdat ze op zoek zijn naar eten. En daar wordt nu geoefend hoe je beren moet verjagen met behulp van een mens in berenpak. Het lijkt wel een toneelstukje in een themapark. Een man met een berenkop en zwarte kleding verder, die op handen en voeten staat. Ja, en daartegenover staan dan mensen met schilden, berenspray in de aanslag. En die proberen die mensbeer te verjagen. Het ziet er koddig uit, maar de training is hard nodig, zeggen de autoriteiten. En dit berenspel kan echt helpen. Welke lunchplaat wil jij erbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Huurt u een woning in Rotterdam?
0: Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
21: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
22: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
21: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
23: Voordeeluitjes.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
24: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van een middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien
26: uit.
25: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
28: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
28: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
30: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
31: Is Radio Rijnmond.
32: Lunchbreak. Erik Lemmers.
31: Radio met een grote R.

0: Shalamar in the second time around. Lekker nummer om weer te horen. Al vond de zanger van de band er destijds niks aan. Hij vond het te simpel en te voorspelbaar. Hij was net begonnen als zanger van Shalamar. En hij was bang dat het meteen afgelopen zou zijn met zijn zangcarrière. Maar de platenmaatschappij die stond erop dat ze het nummer zouden opnemen. En het werd hun eerste nummer 1 hit in Amerika. Nou, hij weer. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Veel mensen die dromen ervan om met een vertrouwd groepje mensen samen een grote woning te kopen. En dan samen met elkaar, maar wel ook weer zelfstandig te leven. Daar hoor je echt heel veel mensen over. Maar ja, het gebeurt uiteindelijk niet, want het is toch best moeilijk om zoiets te regelen. Wie durft het dus aan? De gemeente Rotterdam heeft er een oplossing voor, zeggen ze. En de invoering van 30 kilometer wegen zorgt voor verwarring. Het is vaak niet duidelijk waar het begint en waar het eindigt. Soms eindigt het ook weer zomaar en dan een blokje verder begint het weer. Zometeen hoor je wat een autorijschoolhouder zijn leerlingen daarover vertelt wat je moet doen. En Japan heeft steeds vaker te maken met aanvallen van beren. Door klimaatverandering kunnen ze steeds minder goed aan voedsel komen. En dus gaan ze naar de steden. Maar bewoners die proberen zich te weren tegen die beren. En dus zijn er berentrainingen. Beveiligers gaan dan gewapend met prikstokken, schilden en berenspray oefenen op een namaakbeer. Ja, en diegene die dat is een mens. Die heeft dan een berenhoofd op en zwarte kleding, gaat dan op handen en voeten staan en een beetje dreigend proberen over te komen. Het ziet er koddig uit, maar het is hard nodig, zeggen de trainers. Want die beren komen steeds dichterbij en ze vallen ook daadwerkelijk mensen aan als die op hun pad lopen. Naar welke lunchplaat wil jij daarbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons.
1: Tijd voor je lunchbreak op Radio Rijnmond. Met Erik Lemmers.
2: Radio

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87,
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
7: Radio met een grote R.
8: Gecommissioneerd.

0: Swim heet Mr. Know It All. Daarvoor hoorde je de script. And the man that can be moved. Heb jij ooit met vrienden of familie het plan opgevat om met z'n allen een groot huis te kopen? Ieder zijn eigen ruimte. Als je wilt, zoek je elkaar op. Maar je kan ook gewoon een avondje alleen thuiswerken of zo. En als je hulp nodig hebt, dan kan je altijd wel bij iemand aankloppen. Leuk. Maar wie doet dat daadwerkelijk? Het is ook niet makkelijk hoor, samen een huis te kopen. Want je gaat natuurlijk wel enorme financiële verplichtingen aan. Maar er is een oplossing waardoor het misschien wel haalbaar is. De wooncoöperatie. Die kun je als groep opzetten. Je wordt dan samen eigenaar van een woongebouw en bepaalt hoe je met elkaar gaat samenleven. De gemeente Rotterdam wil weten wie geïnteresseerd is in het opzetten van zo'n coöperatie. Claudia Lauwmans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent van de Rotterdamse Coalitie voor de Wooncoöperaties. Veel mensen die weten denk ik dat dit kan. Of is dat niet zo?
1: Nou, ik moet allereerst zeggen dat je een ontzettend goede introductie geeft. Want als jij mensen vraagt, wil je in een wooncoöperatie wonen, dan zegt iedereen, hoe bedoel je, waar gaat het over? Ik ken dat niet. Maar als je op een borrel praat met mensen en zegt, jeetje, wat zou het tof zijn als je gewoon ook je buren een beetje kent. En misschien wil je wel een logeer.

0: kamer met een aantal huishoudens delen en een klusruimte. Ja. En gewoon ook een beetje van elkaar weten wie je bent. Ja, dat willen heel veel Rotterdammers.
1: Nou, echt hè?
0: En ja, en waarom wij met een paar mensen echt bij elkaar zijn gaan zitten, is omdat we dachten, ja, we moeten gewoon zorgen dat we dit echt makkelijker gaan maken voor veel meer Rotterdammers. En vandaag is er in ieder geval een mogelijkheid om te laten weten dat je hier interesse in hebt. Als je met een paar mensen bent en je denkt, nou, ik zit hier wel over na te denken, dan is van de gemeente Rotterdam heel erg de vraag, kan je je inschrijven en laten weten dat je die interesse hebt? Want bij de gemeente denken ze nog, ja, dit zijn maar een paar mensen die dit willen. Ah. Moeten we daar iets voor regelen? Nou, waarschijnlijk niet. Het zijn maar een paar mensen. Goede oproep. Kom alsjeblieft, schrijf je in. Denk hier serieus wat meer over na dan alleen maar, het is een leuk ideetje.
1: Juist. En het hoeft dus niet bij een ideetje alleen maar te blijven. Dat is eigenlijk,
0: want nee.
1: Ik denk dat heel veel mensen inderdaad, je hoort het op verjaardagen van mensen, of je bespreekt het met vrienden en die zeggen, goh, ja, dat gaan we doen later. Nou, het gebeurt nooit. Maar het is dus, het klinkt ook nog wel een beetje moeilijk, hè? Want hoe richt je een wooncorporatie op?
0: Je maakt een vereniging met elkaar. Dus je gaat naar de notaris en je richt een vereniging op. En degene die dit samen oprichten, die worden lid van die vereniging. Die vereniging is degene die het pand in eigendom heeft. Dus die is de eigenaar. En je betaalt huur aan de vereniging. En een van de grote voordelen hiervan is niet alleen maar dat het ook een vorm van gezelligheid biedt, maar ook, er hoeft dus niemand geld te verdienen aan dat huis. Jij hoeft er geen geld aan te verdienen. Er is geen belegger die er geld aan hoeft te verdienen. Geen ontwikkelaar die er geld aan hoeft te verdienen. Dus die huren, die beginnen betaalbaar en die blijven betaalbaar.
1: Kijk, en dat is iets waar inderdaad mensen ook heel bang voor zijn. Maar ze zijn dus ook vaak bang, denk ik, voor die financiële verplichting die je aangaat. Hè? Want ga maar samen met elkaar een hypotheek aanvragen. Hoe gaat dat binnen zo'n wooncorporatie?
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het minder spannend is dan wanneer je zelf een huis koopt. Als de vereniging is de eigenaar. Kijk, het oprichten van die vereniging in de zin van met een paar mensen denken, wat vinden wij eigenlijk leuk aan met elkaar wonen? Hoe willen we dat een beetje inrichten? Mm-hmm. En daar een beetje daarover eens zijn en ook echt afspraken maken over, ja, en wat als we ruzie krijgen, hoe gaan we daar dan mee om? Want ja, we zijn mensen, we krijgen een keer ruzie.
1: Ja.
0: Dat zijn de dingen die het best spannend maken. En dan zijn er ook echt nog wel wat dingen die je juridisch en financieel uit moet zoeken. Maar op zich, een coöperatie oprichten is een vereniging oprichten. En het is op dit moment mogelijk dat die vereniging een lening kan krijgen om een gebouw te ontwikkelen of een gebouw te kopen. En dat was een aantal jaren geleden ook gewoon heel erg moeilijk. Dat kan nu wel.
1: Dat is,
0: en dat
1: dus
0: is
1: mogelijk
0: wel heel
1: geworden.
0: Belangrijk.
1: En wat kan de gemeente er nog in betekenen? Want zij zeggen, nou, moeten we misschien gaan helpen. Laten we eerst maar eens kijken wie er allemaal dit willen. Wat zouden zij kunnen doen om te helpen?
0: Nou, dit is denk ik een hele belangrijke stap. En dat ze hebben gezegd, we gaan dus twee stukken grond verkopen en kijken hoe dat uitpakt. Dat is op zich heel fijn. Ik denk dat wat de gemeente vooral moet doen is, de gemeente Rotterdam is, weten we allemaal als we om ons heen kijken, heel erg gewend om met projectontwikkelaars te werken. Dit is net even anders. Dit is een groep burgers die dit initiatief neemt en die moeten ook gewoon goed begeleid worden. En dat kan allemaal geregeld worden. Maar het is wel een andere manier van werken. En wat je eraan hebt als gemeente is dat je gewoon heel veel meerwaarde in een wijk krijgt. En ik denk dat wat nu de stap is die de gemeente kan maken, is echt bedenken, we doen niet twee pilots, maar we maken hier gewoon beleid van. Sorry om het woord te laten vallen, maar dat doen ze in Amsterdam.
1: Oh. Snel door.
0: Maar daar staan inmiddels 800 van dit soort woningen. Dus het kan ook met volume, weet je.
1: Het
0: maar
1: kan dan moet dus wel, echt. Dan moet, ja, je moet het goed aanpakken.
0: Je moet het goed aanpakken. Dat is eigenlijk voor de gemeente van twee pilots naar, zorg dat je hier een goed proces voor hebt, dat beleid hiervoor gemaakt is. En dan kan je gewoon gaan. Hoppa.
1: Nou, hartstikke mooi. Mooie toekomstbeelden die er zijn, die dus echt waar kunnen worden. Al je dromen kun je dus in die zin waarmaken. Het is vandaag ook nog eens de Rotterdamse Dag van de Wooncorporatie. Ik wil alleen even heel kort nog weten van jou. Is er een website waarin we daar meer over kunnen weten, dat mensen daar eventueel nog naartoe
0: kunnen?
1: Ja,
0: fijn dat je daarnaar vraagt. Ga kijken op rococo, met een C allemaal, rococo.co. co-op. Dus niet .nl, niet .com, maar .coop van coöperatie. Rococo.coop.
1: Helemaal goed.
0: En meer dus informatie. We organiseren nog allemaal cafés ook in het najaar. Dus als je een keer denkt, ik weet het niet, maar ik wil er wel eens wat meer van afweten. Ga daar naartoe. Rij nu als een malle naar de Keilenwerf en sluit
1: daar is
0: aan
1: ook
0: bij
1: een
0: deze
1: evenement.
0: Dag.
1: Precies. Maar ja, daar moet je dus even verder over doorlezen, want wij gaan muziek draaien tot een hoofdpunt uit het nieuws. Jij bedankt voor alle informatie. Het was inspirerend, Claudia. Dank je wel.
0: Goed. Hoi, hoi.
1: Hoi. Zometeen dus Dave Datema en ook onze weerman Steven van der Gijzen. Want we willen natuurlijk allemaal weten hoe heet het wordt.

0: Olivia Newton-John en physical. Ja, niet al te physical worden natuurlijk met dit weer. Want dat is goed warm. Eerst even de files, zometeen hoor je daar Steven van der Gijzen over. Ja, en er is eigenlijk alleen een melding over de bergingswerkzaamheden op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hout en Lexmond, daar nu 2 minuten vertraging. De weg is dicht, het verkeer richting Gorkum en Breda moet de borden volgen richting Den Bosch, A2 en de A15 duurt tot 1:30. En er klomt nog net een file bij. Gorkum richting Utrecht tussen Noordeloos en het knooppunt Everdingen. Daar 5 minuten vertraging. Steven van der Gijzen, goedemiddag.
1: Erik, een hele goedemiddag.
0: En jij zit lekker buiten, dus jij voelt de warmte aan je lijf. Is het een beetje vol te houden?
1: Nou ja, een beetje drukkend warm. Veel mensen die buiten zijn, die zullen dat wel beamen. Er is een hoge luchtvochtigheid, zomerse temperaturen. In Rotterdam is het nu al ruim 25 graden, maar toch wel een groot verschil. Want op onze stranden, daar hebben ze te maken met mist van zee, ook wel zeevlam genoemd. Ja, en als je dan last hebt van die mist op het strand, dan is het maar amper 20 graden. Sommige mensen die zullen dan zelfs wel een jas aantrekken. Dus ja, voor de mensen die nog naar het strand willen gaan vanmiddag, hou rekening met die kans op mist van zee. Vaak is het achter de duinen nog stralend zonnig. Maar als je dan de duinen naar beneden loopt, is in één keer het strand compleet weg in de mist.
0: Misschien
1: hou daar dus
0: ook
1: nog
0: wel een tip
1: rekening.
0: Zo van, ga daar lekker naartoe als je even wilt afkoelen.
1: Ja, als je wilt afkoelen is dat natuurlijk uiteraard helemaal geweldig. Dat zeker, maar als je van de zon wil genieten, ja, dan kom je van een koude kermis thuis, om het zo te zeggen. Nou, het blijft vanmiddag overal droog. Die temperatuur loopt landinwaarts nog wel op naar zo'n 27 of 28 graden. Hoge luchtvochtigheid. Dus het zal vandaag drukkend warm zijn. Ook vanavond en vannacht bestaat er dan wel kans op een onweersbui. En het wordt zeker niet koud vannacht. Een warme nacht met minimumtemperaturen rond 19 graden. Nou, morgen flinke periode met zon. In de middag krijgen we te maken met meer bewolking. Er zou een enkele regen- en onweersbui kunnen vallen. Maar of die morgenmiddag valt of morgenavond, zijn de weermodellen nog steeds niet over eens. Ze zijn het wel eens dat het morgen nog een heel stuk warmer wordt. Want morgenmiddag, ja, dan liggen die temperaturen tussen de 31 en 33 graden. Met dus nog steeds die hoge luchtvochtigheid. Ja, dan voelt het veel warmer aan. Het KNMI heeft nog altijd een code geel uitstaan voor die drukkende warmte morgenmiddag. Ja, dat is vooral gevaarlijk voor de ouderen onder ons en bij fysieke inspanning midden op de dag. Nou, in het weekend, Erik, houdt het zomers weer aan met flink wat ruimte voor de zon. Er bestaat een kleine kans op een regen- of onweersbui, maar vaak is het gewoon droog. Zaterdag wordt het eventjes minder warm, maar nog altijd wel 25 tot 27 graden. Zondag, dan wordt het weer 28 tot 30 graden. En op maandag, ja, dan wordt het overal weer tropisch heet, met temperaturen tussen de 31 en misschien wel 34 graden.
0: Duidelijk. Dankjewel, Stefan.
1: Oké, hoi.
0: En het is 1:30 geweest. Je luistert naar Lunchbreak. De hoofdpunt uit het nieuws krijg je van Dave Datema. Hallo, Dave.
2: Dag, Erik. De politie heeft een meisje van 13 aangehouden naar de vondst van een dode man en vrouw in een plaatsje bij Groningen. Dat verdachte is de dochter van het echtpaar. De lichamen werden vannacht gevonden rond 3:15. Korte tijd later werd het meisje aangehouden. De dochter zit in beperkingen. Dat houdt in dat ze met niemand contact mag hebben, behalve met haar advocaat. De politie doet tactisch en forensisch onderzoeken in en rond de woning en doet ook buurtonderzoek. In de Kuip is de officiële presentatie van Giovanni van Bronckhorst achter de rug als trainer van Feyenoord. Hij keert terug samen met Sipke Hulshof, die zijn assistent wordt. Van Bronckhorst was assistent bij Arne Slot bij Liverpool. Daar werden beide ontslagen. En toen kwam Feyenoord dus aankloppen. Van Bronckhorst daarover.
3: Nou, ik was wel verrast. En ook wel toch een mooie waardering ook richting mij. Met de vraag. Dat voelde goed. En natuurlijk ga je dan, ja, zoals altijd met belangrijke beslissingen, ga je erover nadenken, je gaat praten met je gezin. En uiteindelijk voelde ik aan mezelf dat de energie daar was en de twinkeling in mijn ogen, zoals mijn vrouw zei. En dat voelde meteen al heel goed.
2: Nou, tussen 2015 en 2019 was Van Bronckhorst ook al trainer in de Kuip. Toen pakte hij ook een landstitel. En een bizar ongeluk op Goeree-Overflakkee vannacht. Daar is een man na een eenzijdig ongeluk met zijn auto bovenin een boom terechtgekomen. Uit beelden van de politie blijkt dat de man op de Zuiderdiepweg bij Dirksland in de berm terecht is gekomen. Vervolgens vloog hij over een sloot heen en kwam hij bij een dijk boven in een boom terecht. Nou, dat ongeluk was rond 1:00 vannacht. De man is daarna naar het ziekenhuis gebracht, maar pas vanochtend bij daglicht was goed te zien hoe bizar het ongeluk geweest moet zijn. De auto zat nog steeds tussen de takken, bovenin de boom. Volgens de politie reed de bestuurder onder invloed.
0: Ongelooflijk.
2: Zometeen de beelden op Rijnmond.nl overigens.
0: Ik wou het je net vragen. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Morgan Wallen hoor je zo, maar eerst Natalie Cole. Radio.
4: Radio met een grote R.

0: Natalie Cole. Uit 1975, deze hit This Will Be op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, dan gaan we er maar eens een samen uitzoeken. Hè. Die beer, mensenbeer in een berenpak, die helpt om de Japanse beveiligers te trainen op het verjagen van beren. Want ja, die vallen daar wel eens mensen aan. Ik zag twee beren broodjes smeren. Begint leuk met Gerda, Monique en Claudia, The Bear Necessities. Phil Harris en Bruce Ryderman. Monique, No One Knows, Queen of the Stone Age en I've Got You, Babe, UB40 and the Pretenders. Peter van Dee, Billy Currington en People Are Crazy. Of Boy and Bear met Old Town Blues. Drake Milligan en Bad Day to Be a Bear. Ja, dat klopt inderdaad. Anna, The Bear van Annie M. G. Schmidt. Pete, Wild Thing van The Trox. Pete en Phil die zeggen Let Me Be Your Teddy Bear van Elvis Presley. Johnny Preston met Running Bear noemt Jaap. Karin Jos, Grote Beer, Cocktail Trio. Karin, Devil in Disguise, Elvis Presley. En dan Eppo en Olaf, die zeggen de beer is los van normaal. To know him is to love him, zegt Luc. De teddy bears. Kees, Run to the Hills, Iron Maiden. En Henk en Joke, die kiezen voor Bella Beer, Ron Brandsteder. Goh, wat zijn er dan toch nog veel platen mogelijk met een beer erin, hè?
2: Ja, leuk, hè?
0: Meerte, niet te geloven.
2: De creativiteit van onze luisteraars is echt ongekend.
0: Enorm. Maar er zijn er vast nog meer. Dus wie weet zeg jij nou ineens, ja, maar deze die ontbreekt. Stuur dan even een appje via de Rijnmond app. Druk op app ons. We gaan het zo eerst hebben over 30 kilometer gebieden. We draaien Morgan Wallen eerst met Love Somebody. En daarna hopelijk die lunchplaat van jou.

0: Bijna 1:15, je luistert naar Lunchbreak. Borden, borden en nog eens borden. Bestuurders in de regio Rijnmond die kunnen niet om de grote weerwar aan borden heen. Verkeersborden, snelheidsborden, daar heb ik het over. Want in steeds meer straten verlaagt bijvoorbeeld Rotterdam, maar ook in andere steden, de maximumsnelheid van 50 naar 30 km per uur. En daarbij verschijnen ook nieuwe verkeersborden en die zorgen soms voor opmerkelijke situaties. Je rijdt een 30 km gebied uit en een paar weken later rij je hem er weer in. Erg verwarrend, kun je wel stellen. En rijschoolhouder Arnold de Jong die gaat nu vertellen hoe hij daarmee omgaat. Goedemiddag, Arnold.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Laten we eens een bekende rotonde op de Beukelsdijk in Rotterdam-West erbij pakken. Als je vanuit de richting van de dierentuin via de rotonde rechts afgaat, dan rij je eerst een 30 kilometer zone uit. Maar dan zie je meteen weer, als je die bocht omslaat, een 30 kilometer bord.
1: Ja.
0: Snappen leerlingen dat? Ja, geweldig.
1: Ja, geweldig, geweldig. Kijk, eigenlijk moet je altijd weten, je hebt buitenbordenkom snelheden van 80 of 60 kilometer zone. En binnen buitenkom heb je 50 en op rondwegen soms 70. En anders heb je 30 kilometer zones. Die 30 kilometer zones, die zijn allemaal aangegeven door borden als je erin gaat. Hè. Ik zeg altijd, het is net alsof je de Efteling inrijdt. Ja, als je de Efteling verlaat, ja, dan ben je buiten de Efteling, zeg ik altijd. Maar je rijdt zo'n 30 kilometer zone in en daar heb je, als het goed is, allerlei verkeersremmende maatregelen. Je komt drempels tegen of versmallingen of kruisingen, verhogingen. Dan kan je ze makkelijk aan herkennen. Nu zijn de wegen, zoals in Rotterdam en dergelijke, die zijn best wel link. En er is best wel ongeluk gebeurd in het verleden. En daar maken ze 30 kilometer wegen van. Alleen, ze richten hem niet in als 30 kilometer zone, want het is geen zone.
0: Juist.
1: En eigenlijk achter elke kruising moeten ze een bord staan 30. En als dat er niet staat, is dat opgeven, dan ga je terug naar 50.
0: En dat
1: maar die
0: is...
1: bestuurder moet dus meer leren kijken.
0: Juist, want eigenlijk, maar je moet dus ook weten, als het bord er dus... Even kijken, als je die kruising doorrijdt en er staat dan niet een 30 kilometer gebied, dan zou je eigenlijk 50 mogen rijden.
1: Ja.
0: Moet je ook even weten.
1: Na de kruis, elk verbod van stel er is een weg waar, laten we zeggen, een inhaalverbod is. Nou, je bekruist de gelegenheid, dat wordt niet herhaald. Ja, dan mag je weer inhalen.
0: En dus zijn er dus heel veel borden nodig. En jij denkt dan zelf van, ja, wat is het nou? Vooral als er dan ergens ineens weer 50 tussen staat, hè?
1: Ja, maar goed, voor ons is het heel leuk om te leren kijken voor die gasten. Hè? Ze komen een 30 kilometer zone uit en dan begin je voordat je eruit gaat, begin je al van, hey, wacht even, we gaan ermee uit, hè? Dat zie je daar. Mm-hmm. Wat kun je verwachten? Nou, dan mag ik 50 rijden. Dan rijden al die auto's van links en rechts en zo, die rijden 50. Oké, nou, dan gaan ze de hoek om en dan zien ze een bord 30 kilometer. Oké. Dus dan is die 30, prima. Maar hoeveel zijstraten hebben hier nou? Ja, weet ik veel. Nou, hoeveel borden 30 zie je? Ja, ik zie er 4. Nou, dat betekent 4 zijstraten voor links en rechts. Het is ideaal.
0: En als je dan een zijstraat
1: passeert zonder bord, dat is perfect. Zolang ze het maar niet op de vaarweg doen en dergelijke. Zolang ze dat doen op plekken waar, hè, het IJsselmonde, ik ben even de straat om kwijt, maar in de orde daardoor. Er was vorig jaar een kind redelijk gewond geraakt door een auto bij een school die overstak naar de ouders. Ja, perfect dat 30 is. Maar er is één probleem wel. Dat is wel, kijk, die leerling van ons laat 30 rijden, 30, 31 zo.
0: Mm-hmm.
1: En er zitten ze 18 van die oekels die of het bord niet willen zien of die gezien hebben.
0: Ik wou dat net vragen. Want jij kan wel beter dan de roomste dan de paus zijn en precies de regels opvolgen. Ja, maar er zitten mensen achter je en die denken toch al van, nou ja, 30 op deze weg, weet je wel. Ik kan gewoon lekker doorrijden, ik doe het gewoon.
1: Ja, en dan gaan ze inhalen net van de oversteekplaats en dat is wel spannend.
0: En dat soort dingen maak je nu vaker mee?
1: Ja, regelmatig.
0: Hoe moeten leerlingen daarmee omgaan? Hoe moeten automobilisten daarmee omgaan? Want ik heb dat ook vaak. Dan denk ik, oké, ik moet hier 30, dan ga ik 30 rijden. Maar dan voel ik die druk van achteren eigenlijk. Moet ik natuurlijk niks van aantrekken. Maar dat doe je toch wel soms. Dan ga je toch wat harder rijden.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, je zult soms iets voor je auto, maar niet te veel. Het ligt ook aan de verkeersdrukte, hè?
0: Mm-hmm.
1: Als ik er s'nachts op 3 uur rij in mijn eentje, dan zou ik ook misschien makkelijk denken, wat zal wel. Ja, maar op het moment dat het vrij druk is, er zijn fietsers en overstekende mensen en auto's geparkeerd en misschien mensen met rollators of wat dan ook. Ja, dan rijdt die leerling niet voor niks 30. En als die ASO er voorbij komt, ja, weet je, gek zeker de weg zeggen als die leerling, je zou willen dat iemand aanrijdt, dan heeft hij een probleem. Maar je moet het ook niet willen, want er is iemand bij betrokken.
0: Precies, dat is het.
1: Dus het is allemaal dubbel. Maar moeten we ons aanpassen aan de ASO's? Of moeten de ASO's zich aanpassen aan de sociale mensen?
0: Ja, zij moeten de regels beter uit hun hoofd leren en handhaven. Ja. Nou, hebben we het over Rotterdam. Jij bent rijschoolhouder uit Heerjansdam. Speelt het ook buiten Rotterdam?
1: Nee, veelal in de steden.
0: Maar dus bijvoorbeeld Dordrecht?
1: Dordrecht heeft het ook op diverse plekken. Ja. Maar ook vooral de steden zoals Rotterdam. Kijk, ik verwacht het in de toekomst ook in Baardrecht en Eerstdam, noem maar op. Want ook, ik zit ook in de gemeenteraad, zoals je weet, daar heb ik het ook al voorgesteld. Daar hebben we best van wegen waar we zeggen, hey, moeten we er geen 30 kilometer zone van maken. Ja, dan krijg je een hele hoop inrichtingseisen. Hè, drempeltjes, verhoging, noem maar op. Nou, op het moment dat je er alleen een bord 30 plaatst, heb je wel aan voldaan dat die snelheid eruit gaat, maar je hoeft hem niet in te richten.
0: Dus dat gaat vaker gebeuren, omdat het makkelijk is. Ja,
1: ja, goedkoper. Ja.
0: Alleen
1: er is één nadeel, mijn navigatie, die hier waarin een mooi snelheidsbordje op zit. Ja, die geeft op 10 plekken 50 aan.
0: Ja.
1: En in een 30 kilometer zone zijn veelal de kruisingen gelijkwaardig. Ja, daar niet. Want eigenlijk gelden de regels voor de 50 kilometer weg. Nou, 50, 80 kilometer weg is erop rijdt, heb je meestal voorlangsbestuurder. Altijd uitzonderingen natuurlijk. Maar meestal heb je voorlangsbestuurder. Ja, daar is het 30. Maar ja, de regels zijn van 50. Alleen je moet 30 rijden.
0: Juist. Dus het is goed opletten. Zeker met navigatie. Ja. Want die heeft dat niet allemaal goed geregistreerd. Dankjewel in ieder geval, Arnold.
1: Als ze vroeg zijn 2036.
0: Nou, dat is heel ver weg. Dat zijn er al heel veel ongelukken gebeurd. Dankjewel.
1: Ja. Ik spreek je half jullie met de Vierdaagse.
0: Zeker, want dat ga je weer lopen. Dat horen we dan wel weer.
1: Tuurlijk.
0: Succes met de training. Hoi.
1: Ja, bedankt.

0: Wham Rap was dat van Wham. En nu is het tijd om te gaan kijken welke lunchplaat we gaan draaien. Ja, het is iemand die...
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Even mijn mond houden natuurlijk. Die verkleed is. Dus het gaat toch om The Devil in Disguise, naar mijn idee. Elvis Presley, die gaan we draaien.

0: Karin bedacht hem. Elvis Presley, Devil in Disguise voor de beer in een pak. Een mens in een berenpak, dus hopelijk helpt dat beren verjagen. Zometeen mag je weer meedoen voor een prijs. En dat is met de Rijnmond Platenlepel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
8: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
7: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
9: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
10: Ernstings Family.
9: Aanbevolen door vrolijke families.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan!
17: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen een advies van 5 Britse dames om je leven wat op te spijzen. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave. En toen was het even stil. Dave, knopje, of moet hij er nog even naartoe lopen? Ik kijk de redactie op en zie daar iedereen heel erg normaal samenwerken, doorwerken. En normaal zit daar een hoofd achter de schermen en dan weet ik dat dat Dave is. Maar hij zit er niet. Zou hij dan gewoon nog onderweg zijn?
18: Ja, ik ben er al lang hoor.
0: En waarom hoorde ik je dan niet?
18: Even in overleg over het nieuws van zometeen.
0: Oh, heel belangrijk is dat. Ja, dat gaat voor het nieuws natuurlijk van dit moment. Laten we dat maar horen. Komt-ie.
18: In Dordrecht zijn in 2020 stoffelijke resten van 21 mensen overgebracht van begraafplaats Dubbeldam naar begraafplaats Essenhof, zonder dat de familie daarvan op de hoogte was. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. De verplaatsing had nooit mogen gebeuren, zegt het stadsbestuur van Dordrecht, dat ook niet op de hoogte was gebracht destijds. Bij de begraafplaats aan de Zuidendijk zijn problemen met de beluchting. Bij de ruiming van de graven bleek dat de lichamen niet genoeg vergaan waren. Daarop zijn ze verplaatst naar Essenhof. Het is niet te achterhalen welke lichamen dat precies zijn, en daardoor kunnen de nabestaanden niet geïnformeerd worden. Het stadsbestuur heeft besloten de lichamen nu terug te brengen naar de Zuidendijk om de laatste wens van de nabestaanden te respecteren. De politie heeft een meisje van 13 aangehouden na de vondst van een dode man en vrouw in een woning in Meerstad in de buurt van Groningen. Het meisje is de dochter van het echtpaar. De politie zegt ook in gesprek te gaan met de 13-jarige verdachte. Ze zit in beperkingen. Dat houdt in dat ze geen contact mag hebben met anderen dan haar advocaat. Justitie denkt bij 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de site Funcaps. Dat zei justitie tijdens een inleidende zitting tegen de twee Nederlandse eigenaren van de site. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. Eerder linkte het OM 58 sterfgevallen aan Funcaps, maar in niet alle zaken is een verband aan te tonen. Funcaps verkocht via de site onder meer kalmeringsmiddelen, pijnstillers en 2F-ketamine. Dat is een verdovende drug. Er zaten volgens justitie geen bijsluiters bij of gebruikersinformatie. En ook werd de verkoop gestimuleerd met kortingsacties en samengestelde pakketten. In de Kuip is de officiële presentatie achter de rug van Giovanni van Bronckhorst als trainer van Feyenoord. De afgelopen jaren was hij vooral werkzaam in het buitenland, maar de band met Feyenoord is altijd gebleven, zegt hij.
10: En dat blijf je altijd volgen. Maakt niet uit waar je zit, in welk land of bij welke club. Zelfs in China volgde ik Feyenoord op de tv. Dus dat zal altijd zo blijven. En nu natuurlijk wat nadrukkelijker, omdat je natuurlijk nu weer bij de club werkzaam bent. Maar ja, nu natuurlijk in een hele andere rol dan fan.
18: Tussen 2015 en 2019 was Van Bronckhorst ook al trainer in de Kuip. Toen pakt hij ook een landstitel. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vanmiddag veel zon, drukkend warm. Temperaturen kunnen tot 28 graden omhoog gaan. Vanavond en vannacht kans op stevige regen- of onweersbuien. Morgen veel zon, broeierig warm. Temperaturen tot 33 graden. In de middag kan er wel weer een stevige onweersbui bij zitten. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
19: Dankjewel, Dave. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Everdingen en Lexmond zijn opruimwerkzaamheden bezig. Je kunt het beste omrijden via het knooppunt Deil over de A2 en de A15. Het duurt nog tot 2:30, dus nog een half uurtje als het goed is. Over de A4 Rotterdam richting Den Haag kom je tussen Ketelplein en Delft in een file die 9 minuten vertraging oplevert. En op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Meter en de afrit Leerdam sta je 10 minuten in de file. En dan, jouw moment om een mooie prijs te winnen.
20: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
19: Een lunchbag, een lunch voor twee en een bezoek aan een heel groot festival. Hier in Rotterdam, een jazzfestival met z'n tweetjes in de zomer. Dat zit allemaal in het verschiet. Maar daarvoor moet je in ieder geval even mee zien te doen en dus een keer zien te winnen. Hier is het nummer dat ik je ga laten horen. We zetten hem achterstevoren op. En welke hit is het? Ja, wiens stem is dat nou weer? Is dat lepeltje 1, Ella Fitzgerald, met het nummer Blue Skies? Diana Krall, lepel 2, met Wonderful? Of Nina Simone en My Baby Just Cares For Me? Laat het weten, lepeltje 1, 2 of 3, via de Rijnmond app. Druk op App Ons.
21: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
22: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
23: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
24: Voordeelhaartjes.nl.
25: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
26: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
25: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ik heb pijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
24: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
24: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
27: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Hé, het licht doet het niet.
29: Ik heb geen bereik.
30: Hebben we nog wel water?
31: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
20: Is Radio Rijnmond.
32: Lunchbreak. Erik Lemmers.
20: Radio met een grote R.

0: dit past toch ook wel heel erg bij deze tropische temperaturen, toch? Spice Girls en Spice Up Your Life. Nou, zij hebben hun leven ook wel opgespiced. Want het opnemen van die videoclip, dat was een heel gedoe. Het was helemaal niet zo warm. Ze moesten in een hangar in Londen, Hermeerte, en het was daar ijskoud.
1: Ja, het was er en ijskoud en ook nog eens in de doodse stilte. Want ja, zo'n liedje, dat is natuurlijk nog geheim. Dus al die achtergronddansers moesten ook nog eens in de stilte maar gewoon gaan dansen. En tot overmaat van ramp viel Mel B ook nog een paar keer van dat vliegende, zwevende boord af.
0: Ja, maar dat was dus de set van een beetje Blade Runner-achtig. Met futuristische heersers op vliegende boards.
1: Ja.
0: En Mel B die kon zich niet staande houden op dat bord.
1: Nee, het zag er cool uit, zo'n videoclip. Maar het filmen, dat was dramatisch.
0: Zo zie je maar. Het is allemaal illusie. Zometeen spreek ik met Henriette van de Kunstpiloot. Vandaag en morgen wordt de collectie van het depot Boijmans van Beuningen extra uitgebreid door de kunstwerken van leerlingen uit het speciaal onderwijs. Dus dat is leuk. Ze hebben hun eigen kunstwerk gemaakt, hè? En dat zijn er, geloof ik, 300 of zo, heel veel.
1: Ja, ik heb ook een paar foto's gezien. Het ziet er ook echt leuk uit. Het zijn van die doosjes en er zitten dan ook allemaal zilveren speldjes in. Nou ja, je gaat het straks...
0: Superleuk, dus daar gaan we het zo over hebben. En wie weet kun je dat dus inderdaad bekijken dan ook daar weer. En dan hebben we de platenlepel. Zijn al aardig wat reacties binnengekomen, Meerte? Gaat het allemaal goed?
1: Ja, het gaat eigenlijk best wel goed. Ik denk dat we het misschien iets te makkelijk zijn vandaag.
0: Oeh, nou, dat is voor jou misschien de kans om nu even in te voegen...
2: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Als jij dacht van, ah, ik weet het niet zo goed. Je kan natuurlijk altijd even gokken, toch? Gewoon even luisteren. Lepeltje 1, 2 of 3 is het enige wat ik van je hoef te weten. Klinkt een beetje jazzy, toch? Vind je niet?
1: Ja, ik heb geen idee. Dus ik denk dat heel veel mensen nog maar even moeten gaan sturen het antwoord. Dat ze mij een beetje helpen, want ik weet het niet.
0: Jij weet het niet. Is ook helemaal niet uit jouw tijd. Zelfs niet uit de mijne. Maar het is dus een beetje jazzy, vind ik. 3 lepeltjes. Is het Ella Fitzgerald met Blue Skies op lepel 1? Is het Diana Krall met Swanderful? Of is het Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, lepeltje 3? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op app ons. Straks Miles Smith hier op Radio Rijnmond. Nu UB40, Kingstown.
3: Je luistert naar Radio Rijnmond met Erik op Lunchbreak.

0: could dance all night.
1: Nice to meet you, zeg ik tegen Perry Reineveldshoek.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
1: Want hij is degene die het mag zeggen. Hallo, Perry.
3: Hallo.
1: Hallo, waar bel jij vandaan?
3: Ik sta nou bij de wasstraat om uit te wassen.
1: Oh, je staat bij de wasstraat. Nou, dat is lekker, lekker verkoelend, denk ik, wat dat betreft. Want je pakt vast een spettertje mee. Toch? Oké. Okay. Blijft angstvallig stil bij Perry. Meertje, hebben we nog wel verbinding?
4: Ja, Perry is gedempt.
1: Wow. Perry heeft zijn microfoontje ingedrukt.
4: In de wasstraat ergens op een knopje geklikt.
1: Ja, nou heeft hij hem weer uitgedrukt, denk ik.
4: Hij is er weer. Perry, hallo.
5: Nee, Perry, hallo.
3: Ja, ik ben er weer.
1: Hé, gelukkig. Wat deed je nou? Moest je even overleggen met je
3: secretaris? Nee, hij stond op de car kit, zeg maar. Dus ik denk dat er iets misging.
1: Ja, oké. Okay.
3: Dus we hebben hem even op de telefoon gezet.
1: Ja, dat is veel beter. Dat werkt altijd beter. Geen lijntjes ertussen. Ja. Hé, maar je bent lekker met de auto bezig. Waar kom je vandaan?
3: Uit Rotterdam-Zuid, uit Vreewijk.
1: Vreewijk, en is het lekker wonen daar?
3: Het is heerlijk wonen. Vooral met dit weer, hè. Grote tuinen, dus je kan de hele dag lekker in de tuin zitten.
1: En dat doe jij ook?
3: Als het even kan wel.
1: Je hoeft niet te werken?
3: Ja. Ik zit momenteel in de ziekenwet, dus...
1: Nou ja, dat is dan een geluk bij een ongeluk in dit geval met dit weer, toch?
3: Ja, maar het duurt weer een beetje te lang, dus... Zou wel weer graag aan de slag willen.
1: Ja, dat snap ik, joh. Dat is ook maar helemaal niks gewoon wat dat betreft, hè?
3: Nee, dat klopt zo.
1: Zeker als je het gewend bent ook om te werken.
3: Ja.
1: Nou, ja?
3: Ik heb een goede baan bij de gemeente, dus...
1: Wat doe je?
3: Ja, dus ik ben wel blij om te werken. Normaal.
1: Ja. Wat doe je voor werk?
3: Ik ben omgevingsmanager, dus ik ga over verkeersmaatregelen en... En vergunningen.
1: De 30 kilometer borden.
3: Ook. Die zitten er ook bij.
1: Hebben we het net over gehad nog, wat dat betreft.
3: Ja.
1: Maar dat is al... Ja?
3: Dat is een besluit van het stadhuis, hè. Dus...
1: Ja, maar jij moet
3: het maar... En wij moeten het alleen maar uitvoeren. Ja,
1: precies.
3: Ja, inderdaad.
1: Zo is het. Nee, je hoeft het niet uit te leggen, hoor. We hebben het al gehoord. Maar grappig dat jij daarbij werkt. Dus leuke baan. En je kijkt ernaar uit om snel weer aan de slag te gaan. Nou, hoop ik dat dat gaat gebeuren. Ziet het er wel naar uit dat het binnenkort gebeurt?
3: Het gaat nog wel even duren. Want ik heb een herstelperiode van bijna een half jaar. Dus.
1: Oh, jeetje. Nou... Ja, sterkte daarmee wat dat betreft. Ik hoop dat ik nog een klein lichtpuntje dan in die periode heb voor jou. Misschien heb ik een leuke prijs voor je. Maar dan moet je wel even
3: vertellen.
1: Ja, dat zou leuk zijn. Wat we hebben. Wat zat er op het lepeltje?

0: Welk lepeltje?
1: Het was lepeltje 3. En volgens mij was het Nina Simone.
0: Juist, en dat was Nina Simone met My Baby Just Cares For Me.
1: Juist.
0: En dat was helemaal goed, Perry.
1: Ja, gelukkig.
0: Die zit alvast in de pocket. Je hebt een lunch.
1: Die zit alvast in de pocket.
0: Zo is het. En morgen, wie weet, bellen we je dan nog. Dan hebben we een lunch voor 2 personen die we weggeven. Ja. En het eind van de maand, als dan volgende week vrijdag. Wie weet, win jij dan ook nog die jazzconcertkaartjes met z'n tweetjes?
1: Nou, dat is helemaal fantastisch.
0: Is er iemand die je er blij mee kan maken?
1: Ja, mijn vrouw.
0: Helemaal goed. Hoe heet ze?
1: Priscilla.
0: We gaan voor Priscilla aan jou duimen. Ik wens je veel succes met je herstel. En geniet van het lekkere weer. Hè?
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Ja, je hebt een fijne uitzending, hè?
0: Dankjewel. Gaat lukken, zeker met deze. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me.

0: Mena en Rosso en voorbestemd. Lekker nummer hier. Het is half twee, moet ik alweer zeggen. Eerst eens even kijken naar de files op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft-Zuid en Rijswijk 6 minuten vertraging. En dat is het eigenlijk. Het scheelt dus op dit moment. Is het ook mooi om te weten dat die omleiding op de A27 dus werkelijk om 1:30 is afgelopen. Dat is ook wel eens een keer leuk om te horen. Dan het weer. Ja, je weet het wel, hè? Je voelt het natuurlijk aan je water. Het is drukkend warm, met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Het voelt dus drukkend warm aan. Op de stranden is kans op mist van zee. En daar kunnen flink lagere temperaturen voorkomen. Dat fenomeen heet zeevlam. Ik heb het een keer meegemaakt, toen was het 18 graden... terwijl het in Rotterdam 30 was. Dus mocht je er uit willen uit die hitte en... Je hebt geen airco thuis, dan is dat nog een ideetje. Vanavond en vannacht is er kans op een stevige regen- of onweersbui. Het is een warme nacht met minima rond de 19 graden. Morgen is er veel zon en dan wordt het broeierig warm opnieuw. En de temperatuur loopt dan nog hoger op tussen de 31 en de 33 graden. In de middag en avond neemt wel de kans op een stevige onweersbui toe. 1:30 geweest. Je luistert naar Lunchbreak en de hoofdpunten uit het nieuws. Die komen van Aris van Meteren. Hallo Aris.
1: Goedemiddag. Dirk Kuyt vertrekt naar het Turkse Fenerbahçe. De huidige coach van FC Dordrecht wordt daar de assistent van de nieuwe hoofdtrainer Ismail Kartal. Opvallend is dat zijn huidige club FC Dordrecht dus van niks weet. Zojuist hebben de directeur en trainer van Fenerbahçe een persconferentie gegeven en zij bevestigen dat Dirk Kuyt toch echt de nieuwe trainer gaat assisteren daar in Turkije. FC Dordrecht-directeur Hans de Zeeuw kan alleen zeggen dat hij weet dat Kuyt graag naar Turkije zou gaan. En wij hebben hem gezegd dat hij mag spreken met Fenerbahçe, maar zij hebben zich niet officieel gemeld. Wij worden ook overvallen door het nieuws. Dus daar is iets merkwaardigs aan
0: dat. Het is helemaal lekker, inderdaad. Nee.
1: De man die 2 jaar geleden in Ede medewerkers van een kroeg gijzelde, is opgenomen in een TBS-kliniek. De man, Corné H., had na de gijzeling al TBS gekregen, maar er was steeds geen plek. En al die tijd zat hij in een gewone gevangenis. Uit frustratie gijzelde hij in Vught zijn bewaarders en ook slikte hij een keer scheermesjes in. Sinds vanochtend zit H. nu in de Mesdag-kliniek in Groningen. De TBS-kliniek beschikt over speciale afdelingen voor extreem gevaarlijke TBS'ers. En naar nu blijkt zijn in Dordrecht 6 jaar geleden 21 stoffelijke overschotten verplaatst. Ze zijn van begraafplaats Dubbeldam naar Essenhof gebracht, zonder dat de familie daarvan op de hoogte was. Dat schrijft de gemeente nu naar eigen onderzoek. Dordrecht erkent dat het nooit had mogen gebeuren. Bij de ruiming van graven op begraafplaats Dubbeldam bleken lichamen daar niet genoeg te zijn vergaan. Daarop zijn ze naar de Essenhof gebracht. Maar de lichamen gaan nu weer terug, zo heeft de gemeente besloten, uit respect voor de nabestaanden.
0: Ja, we hebben hier eerder aandacht voor gehad. Volgens mij vorig jaar hier ook in de uitzendingen van Lunchbreak. Het is goed dat dat onderzoek er is geweest en dat er closure is, zal ik maar zeggen. Want
1: ja, en er nu een besluit op is genomen van ze gaan nu weer terug. Alleen weet niemand precies welke nabestaanden welke lichamen het zijn.
0: Dus daar komen ze dus op deze manier waarschijnlijk achter, of niet?
1: Nee, dat is nog niet bekend.
0: Oh. Jeetje.
1: Dus ja, als jij denkt van mijn geliefde van ooit ligt op de begraafplaats in Dubbeldam, ja, dan is een goede kans dat hij daar straks inderdaad weer ligt.
0: Jeetje.
1: Maar
0: nou,
1: schimmig.
0: Ja, zeker schimmig. Wie weet volgt daar dus hopelijk toch nog wat meer over uiteindelijk. Dat het duidelijk wordt. Dankjewel, Aris.
1: Alsjeblieft.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Raccoon en Fela hoor je zo, Fela. Maar eerst Eurythmics.
2: Radio met een grote R.

0: Durant Mix en Sex Crime 1984. Hè, dat is het boek 1984. Daar is de inspiratie voor dit nummer vandaan gekomen. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Meerte, ja, wij hebben een einde.
1: Ja, dat er aankomt. Zielig.
0: Dat is toch ook
1: nou
0: wat?
1: Over.
0: Nee, ja, gisteren kwamen de tranen al bijna bij jou en bij mij naar boven. Ja. Want je hebt hier maandenlang lekker meegepresenteerd. En vooral meegewerkt. Want je hebt het hele draaiboek heb jij maandenlang uit mijn handen genomen. Dat was heerlijk. Mooie dingen geregeld, goede gesprekken. Goed voorbereid, hartstikke mooi. Maar het houdt op bij ons. Want morgen ben jij er niet.
1: Ja.
0: En ik ben er volgende week niet. En de week erop niet. En jij gaat dinsdag weg. Dan is je stage voorbij.
1: Ja, dinsdag is mijn laatste stagedag. Ja. Dus vandaag is onze laatste uitzending samen. Ja, volgende week mag ik dat met Cheryl Samson doen. Ook heel leuk. Maar goed, Erik, ik moet toch wel zeggen, ik vond het wel erg leuk met jou.
0: Ik ook. Ik heb genoten, Meerte. Echt waar. We hebben ontzettend gelachen. Eigenlijk had de camera tussen de platen door aan moeten staan. Want dan had je jou allerlei dansjes kunnen zien uitvoeren. Je bent wat dat betreft een klein beetje de ADHD'er, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Overactief. Maar je doet het supergoed op de radio. Dus wat dat betreft, hartstikke leuk. En ik denk dat het niet de laatste keer is dat we van je gehoord hebben.
1: Ik hoop.
0: Gaan wij zomaar vanuit. Dan mag jij vertellen wat we zo meteen nog gaan doen.
1: Jazeker, we gaan zo even praten met Henriette. Zij is van de kunstpiloot. Want er zijn nu een aantal leerlingen uit het speciaal onderwijs. En die zijn eigenlijk kunstprojecten aan het maken in het depot. Boijmans van Beuningen. Voor een stichting Boor eigenlijk.
0: Leuk. Dus zij krijgen eigenlijk allemaal de inspiratie daar in dat depot. Kunst kijken en dan zelf kunst te maken. Hè? Die inspiratie krijgen ze daar. Ja. Dus dat is leuk. We gaan kijken wat er uitkomt. Gaan we zo horen. We hebben natuurlijk ook lekker veel muziek. Ik heb Shawn Mendes en Raccoon en Faella. En er komt ook nog een lekker wat Nederlands aan. En daar hou jij weer van, Meerte.
1: Ja, heerlijk.
0: Maar eerst deze, Daffodils.
1: Ook een tintje Nederlands.
0: Ja, zeker. Nederlandse band. Wel in het Engels gezongen. Maar die Narcis, die is o zo Hollands.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Op je radio, in de auto en via de Rijnmond-app.

0: Back.
1: Zomerhit uit 2017 van Shawn Mendes. There's nothing holding me back. Lunchbreak op Radio Rijnmond gaat over kunst nu. Tussen de kunstschatten van het depot van Museum Boijmans van Beuningen werken vandaag geen professionele kunstenaars, maar leerlingen uit het speciaal onderwijs. Ze maken hier kunstwerken voor een goed doel en ontdekken tegelijkertijd hun eigen talenten. In totaal maken 60 leerlingen 350 unieke kunstwerken voor medewerkers van de Stichting Boor. En de opbrengst gaat naar het project Stichting Kinderkampen Rotterdam. Het initiatief komt van de Kunstpiloot, een organisatie die sinds 2015 kunstprojecten ontwikkelt voor jongeren die binnen het onderwijs extra ondersteuning nodig hebben. Henriette Flessingkoppen, goedemiddag. Flessingkoppen moet ik zeggen.
2: Nou ja, Flessing, maakt niet uit. Hallo.
1: Ja. Vanochtend zijn jullie al creatief bezig geweest en we kunnen dat allemaal bekijken. Op TV Rijnmond hebben we flink wat foto's van kinderen die daar druk in de weer zijn met spuitbussen. Ik zie hier bijvoorbeeld een beetje airbrush-effecten op kleine tegeltjes. Lekker in het zonnetje ook nog. Ik zie houten blokken. En ik zie ze in jasjes, groene jasjes, zodat hun kleding netjes blijft wat dat betreft. Wat hebben ze allemaal al gemaakt?
2: Nou, wat jij nu noemt, dat waren de lessen op school. En daar hebben we met graffiti spuitbussen de patronen op houten doosjes aangebracht. Maar in het depot hebben we met Posca-stiften heel goed gekeken naar de patronen die al aangebracht zijn. Maar ook naar de kunstwerken in het depot. Om geïnspireerd de tweede laag aan te brengen.
1: Dat is mooi. Dus ze kijken echt naar de kunst. Ze doen inspiratie op. En zij maken er dan als het ware een verdieping van.
2: Ja, zo kan je het wel zien. Want er zijn dingen vanochtend ontstaan die ik van tevoren niet bedacht had. Zo waren ze op het dak en plotseling verscheen daar de Willemsbrug op een van de doosjes. Dus het lijkt heel inspirerend.
1: Goed dat ze dan ook meteen die ene brug nemen in de stad waar je wel overheen kan, hè, wat dat betreft. Het is een doorn in het oog, dus ik vind dat ze lekker actueel bezig zijn. Ja, het is dus een kunstproject voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Waarom is het zo belangrijk dat je zo'n project organiseert?
2: Nou, wat ik persoonlijk vind, ik ben ook vakkelijk hartstandvaardigheden tekenen in het speciaal onderwijs. Ik vind dat onze leerlingen zichtbaarder mogen zijn in de maatschappij. En de leerlingen komen van allerlei hoeken en gaten uit Rotterdam en zitten in één klas. Dus zo'n gezamenlijk project samen aan één doel werken werkt ook verbindend. Dus vandaar.
1: En helpt het ze ook mentaal?
2: Nou, laten we dat hopen van wel. Als ik alle artikelen in kranten en tv moet geloven deze dagen, is dit echt de spijker op zijn kop, deze projecten.
1: Oh ja, leg eens uit.
2: Nou, het samen creëren, het überhaupt creëren, is gezond gebleken voor de geest. Zelfs een vergeten pijler van onze gezondheid wordt het wel eens genoemd in belangrijke onderzoeken. En wij zijn hier gezamenlijk bezig aan een kunstproject, aan het creëren voor een echte opdrachtgever waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.
1: Ja, dus hoeveel zingeving kun je bedenken, wou je zeggen?
2: Nou, ja, eigenlijk wel.
1: En jij doet dit al 10 jaar, hè? Hoe zie jij dat dit die kinderen beïnvloedt?
2: Nou, in eerste instantie had ik het concept bedacht om meer exposure te hebben voor onze leerlingen. Maar gaandeweg zag ik dat kinderen uitspraken doen van, oh, ik dacht niet dat ik creatief was. En plotseling ontdekken ze dat, ondanks dat ze misschien niet zo creatief dachten te zijn, prachtige dingen kunnen maken en er lol in hebben. Of voor sommige leerlingen is het een extra incentive om wel naar school te gaan. Of de drijfveer is om iets goeds te doen voor het goede doel. Dus er zijn verschillende drijfveren wat allemaal positief voor ze werkt.
1: Het werkt aan allerlei kanten dus. Kunnen we die kunst zelf nog bekijken ook?
2: Die kan je eigenlijk alleen op de website van de Kunstpiloot zien, want in dit geval worden ze niet tentoongesteld in het museum en gaan ze straks linea recta naar Stichting Boor.
1: Oké, dus kunstpiloot.nl neem ik aan.
2: Ja, zeker.
1: Henriette, hartstikke leuk met je gesproken te hebben. Wij gaan die kunst daar bekijken.
2: Dankjewel. Dag.
1: Doeg, Guus Meeuwis en Vergant, pers voor.

0: muzikaal cadeautje voor onze Meerte.
1: Heerlijk.
0: Ik hoop dat je genoten hebt. Het was hartstikke leuk. Wat mij betreft, dankjewel. Jij blijft hier gewoon nog. Want maandag en dinsdag gooi je jou gewoon weer terug hier. En dan neemt je real afscheid van je.
1: Precies.
0: Wij gaan zo lunchen. Maar zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden, Samber, Donna Summer en Shaggy staan op de rol. Dit is Martin Garrix. Staan het nieuws van 2 uur met Ed Sheeran. Repeat it. Fijne middag.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
6: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
5: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
6: Die geur van dat water.
5: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
6: Uitvinding, die ambulance.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mee.
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
14: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
15: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
14: Hoe dan?
15: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: 1 minuut over 2. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Ronald van Oudheusen. Eerst dat nieuws, ik ben Aries van Meteren. Dirk Kuyt vertrekt naar het Turkse Fenerbahçe. De huidige coach van SC Dordrecht wordt daar de eerste assistent van de nieuwe hoofdtrainer Ismail Kartal. Zo is daar bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Opvallend is dat zijn huidige club van niks zegt te weten. FC Dordrecht-directeur Hans de Zeeuw kan alleen zeggen dat hij weet dat Kuyt graag naar Turkije zou willen. En wij hebben hem gezegd dat hij mag spreken met Fenerbahçe, maar zij hebben zich niet officieel gemeld. Wij worden ook overvallen door het nieuws, zo heeft de Zeeuw laten weten. Op de Zuiderdiepweg in Dirksland is een man vannacht de controle over het stuur verloren om vervolgens met auto en al in een boom terecht te komen. Uit beelden van de politie blijkt dat de man in de berm terecht kwam. Vervolgens vloog hij over een sloot en kwam hij bij een dijk boven in een boom terecht. Het ongeluk gebeurde rond 1 uur vannacht. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Pas vanochtend bij daglicht was goed te zien hoe het ongeluk kon gebeuren. De auto zat nog steeds tussen de takken boven in een boom. Volgens de politie reed een bestuurder onder invloed. Het vliegverkeer rond Schiphol was vorig jaar gemiddeld ruim 2 decibel stiller in vergelijking met 2019, blijkt uit cijfers van de ruim 40 meetpalen rond de luchthaven, schrijft het Parool. De afname komt door nieuwe toestellen die stiller zijn dan de oudere exemplaren. In oktober vorig jaar bleek al dat vliegmaatschappijen met steeds stillere toestellen gaan vliegen. En dat komt door de havengelden die sinds april vorig jaar gelden. waarbij luchtvaartmaatschappijen hogere tarieven betalen voor lawaaiige toestellen en nachtvluchten. Agenten hebben in Almere een man bevrijd die een nacht zat opgesloten in een Dixie. De man was gaan slapen in de mobiele wc, maar toen hij er de volgende dag uit wilde, bleek de deur op slot. Iemand had de wc van buitenaf afgesloten. Iemand die Dixies kwam ophalen in Almere merkte dat er eentje wel erg zwaar was en hij vertrouwde het niet, haalde de politie erbij en die wist de man uiteindelijk te bevrijden. De wijkagent van Almere schrijft dat het niet gaat om iemand die dakloos of hulpbehoevend is. Het weer, veel zon vandaag, drukkend warm en temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Het koelt dan niet verder af dan een graad of 19. Morgen opnieuw een dag met veel zon en broeierig warm. Het wordt wel een stukje warmer nog dan vandaag, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Dat is over het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie dan nog. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Gorinchem en Sliedrecht-West. 3 kilometer, 6 minuten vertraging.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
19: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
20: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
24: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
25: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
26: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
30: De middag door.
4: Ronald van Oudheusden.
5: Radio met een grote R.

Ik hoor ineens dat er zo'n synthesizer in zit. Zo, pst, dat lijkt een beetje op Jump van Van Halen. Ineens hoor je het als je het ziet, hè, zei Cruijff altijd. Goedemiddag, welkom bij de donderdagaflevering van De Middag Door. Heel veel muziek de komende twee uur op deze 18 juni. Steve Winwood beet het spits af met een lekkere plaat uit 1982. Een hommage aan Valerie. Maar welke Valerie? Nou, de meest ingevoerde muziekliefhebbers denken dat het gaat om Valerie Carter. Dat was een Amerikaanse zangeres die heel veel backing vocals deed voor bekende artiesten als James Taylor, Jackson Brown, Linda Ronstadt, Don Henley. En later halverwege de jaren 70 ook nog twee soloplaten heeft gemaakt. Ze leeft niet meer. Ze is, toen dit uitkwam was ze rond de 30. Maar ze is in 2017 overleden op 64-jarige leeftijd. Valerie Carter, dus bezongen door Steve Winwood. Goedemiddag, nogmaals, ik zei gisteren al, ik ga heel veel paardenmuziek meenemen. Nou, Valerie is ongetwijfeld een paard dat de komende dagen actief zal zijn in het Kralingse Bos. Want vandaag is het CHIO begonnen, het Concours Hippique Internationaal Olympique. Oftewel, heel veel mooie paardensport in het Kralingse Bos. Dus ik heb een partij hengsten en merries uit de kast getrokken. En van de hengsten heb ik straks Somber in de aanbieding. Ik heb Jamila Kwai meegenomen met een zadel op zijn rug. Ik heb U2 inderdaad voor de barrage uitgenodigd. En qua merries heb ik Sabrina Carpenter bereid gevonden om een mooie kuur te laten zien op muziek. Donna Summer gaat ook nog even lekker met de hoeven trappelen in dit uurtje. Kortom, het wordt een heel afwisselend uur. En we gaan ook nog een Cubaanse zootje hengsten de wei in sturen. De Buena Vista Social Club met Chan Chan. Met die geweldige Eliades Ochoa die ik een paar keer in de studio mocht ontvangen. En de vocalist van Chan Chan. Hartstikke mooi. Daarover later een verhaal, want ik heb ze live gezien op Cuba. Jazeker. Genoeg nu even. Ik hoor Somber al even de toon zetten. Dat is ook een hele mooie smakelijke hengst. En die laat nu wat hele mooie oefeningen zien met Homewrecker.

Ja, de enige echte disco queen, Donna Summer. In 1976 maakte zij Could It Be Magic. Een weergeloze zangeres trouwens, met een geweldige stem. Dat wordt wel eens onderschat. Ze overleed trouwens in 2012 aan de gevolgen van longkanker. Maar heeft wel 5 Grammys in de wacht gesleept in haar muzikale carrière. In 2013 werd ze ook nog opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En ja, die iconische disco hit I Feel Love. Ja, daar kan ik geen genoeg van krijgen. Ik ga hem binnenkort weer eens lekker draaien. De lange uitvoering hoop ik dan ook mee te nemen. Giorgio Moroder tekende daarvoor natuurlijk. En ja, het leuke is dat Donna Summer vooral in Nederland ook heel erg doorbrak. Hè? Internationaal begon haar carrière eigenlijk in Nederland. En dat alles had alles te maken met haar muzikale optreden in een VPRO-programma. Dat was volgens mij de Fred Haché-show met Dolf Brouwers en Evert van der Pik. Dat waren Chef van Oekel. Ja, Dolf Brouwers, Chef van Oekel. Daar was Donna Summer en in die tijd had ze ook zo'n hij-git. Ook een hartstikke lekker nummer trouwens. Bijzondere artiest. Leuk om die weer te horen. Geboren in 1948 in Boston en uiteindelijk 63 jaar geworden. Deze donderdag is een bijzondere dag, want de CHIO is gestart. Ik zei net al dat ik heel veel merries en hengsten in de studio heb uitgenodigd om muzikaal te gaan worden. Nou, daar blijf ik bij, want er staat nu weer een zootje hengsten. En er zit ook een merrie bij trouwens, de Trappele Sommieu. Baltimora met Tarzan Boy. Nou, die klimt op de rug van een paard. En ook Jamiroquai. Een beetje een Shetland pony met een pet op, zou ik willen zeggen. Nou, dat is genoeg nu met de verwijzing naar het Kralingse Bos. Tot zondag kun je daar op hoog niveau paardensport gaan genieten. Voor de liefhebbers die andere dingen doen vanavond in het oude Luxor. Jawel, de vrouw die de Rotterdam Marathon van dit jaar wegzong bij de Erasmusbrug. Oftewel Birgit Lewis. Die heeft vanavond een optreden geheel in de stijl van de 80's. Celebrate the 80's is ook de titel van haar muzikale programma. Vanavond oude Luxor Rotterdam. En dat geeft mij de gelegenheid om een bruggetje te maken naar volgende week. Dan op Radio Rijnmond van maandag tot vrijdag. De hele week 80's en 90's muziek.

0: schreef maar wat nu.
1: Ja, de ondertiteling van deze tekst is te vinden op teletext pagina 847. Nee, grapje natuurlijk, hè. Dat zou een boomer gaan doen om teletext te gaan raadplegen. Maar Janse Baggeband, uit Band met een E gespeld trouwens, komt uit Limburg. Maar dat was goed te horen, 1983. Lekkere oude meuk van eigen bodem. Nou ja, eigen. Limburg is toch een beetje buitenland, hè. Solliciteren is de titel. Nou, de rest kon je ongetwijfeld met een beetje fantasie verstaan. En 83 is bijzonder, want dit verscheen in het jaar dat Radio Rijnmond begon met uitzenden. Nou, dan heb je dat ook weer even historisch geduid. En daarvoor die heerlijke plaat uit 2015 van First Aid Kit met My Silver Lining. Straks in het volgende uur van de middag door heb ik Dodgy meegenomen. Een lekkere Britse band uit het grijze verleden. Jaren 90 scoorde zij een grote hit. Ga maar even denken over de titel. Ik begin er straks mee. Ik heb verder een mooie, een beetje exotische zomerplaat van Hint meegenomen. Summer All Over Again. Dat klinkt best een beetje exotisch. Verder Paul McCartney, vandaag jarig. Jawel, straks meer over zijn leeftijd en wat hij allemaal doet. Want er is onlangs een nieuwe plaat verschenen natuurlijk. Ik heb een lekker, voor een heleboel mensen misschien een kerstplaat. Mull of Kintyre, maar het is tijdloos lekker. Dus kan wat mij betreft het hele jaar gedraaid worden. En een band die ik in de jaren 90 live zag in De Doelen in Rotterdam. Toen had ze net een nieuw album uitgebracht. Daar stond ook deze prachtige single op die ik straks ga draaien. Someone Somewhere in Summertime. Ik heb het over de Simple Minds. Nu de hoogste tijd voor U2 en Mary J. Blige met dat prachtige One. Een van de platen die heel vaak op uitvaarten wordt gedraaid, is me te oren gekomen. Nou, daar kan ik me best iets bij voorstellen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
9: Oh ja joh?
8: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, €2,49. Leuk voor het WK.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Het is 2:02. Ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we met het tweede uur verder van de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Op de Zuiderdiepweg in Dirksland is een automobilist vannacht de controle over het stuur verloren om vervolgens met auto en al boven in een boom terecht te komen. De auto belandde in de berm, vloog over een sloot, werd gelanceerd en kwam zo in de boomtop terecht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk. De autobestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was onder invloed, schrijft de politie. De auto is vanochtend weggehaald. Het ongeluk heeft voor behoorlijk wat schade gezorgd. Er hingen nog wat onderdelen in de takken en ook lijkt er minstens één boom gesneuveld. De gemeente Molenlanden ziet af van de opvang van asielzoekers in Nieuw-Lekkerland. De keuze valt op een plek aan de Melkweg in Bleskensgraven en een locatie aan de Beemdweg in Hoogblokland. In totaal is daar plek voor 275 mensen voor een periode van 10 jaar en er kan nog 5 jaar bovenop komen. Het voorstel van de gemeente Molenlanden moet nog langs de gemeenteraad. Eerder waren al twee locaties in Arkel afgevallen. Tegen de opvangplek bij de gemeentewerf van het Koggenplantsoen in Nieuw-Lekkerland was veel protest. Vorige week was er nog een demonstratie. De voetganger die vanochtend in Schiedam om het leven kwam bij een aanrijding met een vrachtauto is een 79-jarige vrouw uit die plaats, heeft de politie laten weten. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Nieuwe Damlaan en de Hargalaan. De vrouw werd geschept. De chauffeur is verhoord, maar is niet aangehouden, laat de politie weten. Organisaties van sportevenementen en avondvierdaagse passen het programma aan vanwege de hitte. Ook worden evenementen geschrapt. Zo krijgen deelnemers aan de avondvierdaagse in Spijkenisse vanavond de mogelijkheid om in plaats van 10 kilometer 5 kilometer te lopen. In Bergse Hoek en Berkel en Roderijs mogen lopers kiezen voor 2,5 kilometer. Op de 5 kilometer komt een extra waterpunt. Gisteren werd al bekend dat de organisatie van de vuurtorenloop in Hoek van Holland het evenement schrapt. Het theaterfestival De Parade in Rotterdam gaat dit weekend vooralsnog gewoon door. De organisatie werkt met een hitteprotocol dat voorziet in extra water, schaduwplekken en ventilatoren in tenten. Het weer vandaag veel zon, drukkend warm. Temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Het koelt dan niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. En in de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie dan nog. Na 20, Hoek van Holland Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 minuten vertraging.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
20: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
22: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
23: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
22: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
24: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
25: Ernstings Family.
24: Aanbevolen door vrolijke families.
26: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
28: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
29: doei doei
28: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
30: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
31: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
32: Appetito.
31: Appetito.
30: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
31: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: De middag door. Ronald van Oudheusden.
0: Radio met een grote R.

1996. De eerste en meteen ook laatste grote hit van de Britse band Dodgy met Good Enough scoorden zij hoge ogen. En later kwamen ze nog een keer in reunie. Terug hier in de studio in Rotterdam gaf ik ze een podium, maar klonk het niet meer zo heel erg Beatlesk als destijds, hoor. Goedemiddag, welkom bij Radio Rijnmond. Dit is De Middag Door. Mijn naam is Ronald van Oudheusen en ik ben jouw piloot of jouw DJ of je jockey. Want vandaag is het CHIO begonnen in Rotterdam. Dus paardenliefhebbers die nu onderweg zijn naar het Kralingse Bos, die zitten wel echt ook te luisteren. Nou, dan heb ik heel veel lekkere muziek voor achterop het paard meegenomen. Straks Miss Montreal. Ik heb Ray Parker Jr. in de tas gedaan. Hint, Bad English met Time Stood Still. Heerlijk. En ook nog nieuwe muziek. En een jarige vogel die in de jaren 60 natuurlijk furoren maakte met zijn bandleden John, Ringo en die andere natuurlijk, hè, George. Jazeker. De Fab Four, oftewel Paul McCartney is jarig vandaag. Straks een mooie plaat van hem. Eerst Miss Montreal met een ouwetje. Haar nieuwe single is ook lekker. Maar dit was ook alweer eens even goed om af te stoffen. 2000

0: weekend.
1: Ja, ik zou er bijna op kunnen buikdansen. Maar dat ligt dan meer aan de muziek dan aan mijn buik trouwens, hoor. Alhoewel, nou ja, goed, laat ik daar niet te veel van prijs geven. Er mag best een kilootje of vanaf. Ah, fijn. Eerst maar eens even lekker de zomer knippen en scheren, dames en heren. Goedemiddag nogmaals bij de donderdag aflevering van De Middag Door. Tot 4 uur, de lekkerste muziek. Ik heb best nog wat lekkers in de tas zitten voor je, hoor. Want straks heb ik de jarige Paul McCartney. Hij wordt 84. Dat geef ik alvast prijs. Nu een lekkere Amerikaanse band. Dat was een beetje een samenraapsel van leden van de band Journey. En van The Babies. En met name de zang natuurlijk is heel herkenbaar. John Waite was de roodharige zanger van de band The Babies. Isn't It Time is natuurlijk een van hun grote hits in de jaren 70. Maar dit is ook heel erg mooi. Had ook zomaar The Babies kunnen zijn. Een heerlijke plaat van Bad English uit 1992 met Time Stood Still. Hier op Radio Rijnmond.

prachtig, hè? Die doedelzak in de popmuziek. Dat was redelijk uniek ook, hoor, voor die tijd. En nog steeds trouwens. Wanneer hoor je nou een doedelzak hier in Nederland? En dan begint het ook al heel snel te irriteren, vind ik. Maar in dit nummer is het gewoon 4,5 minuten heerlijk. 1977, Paul McCartney en zijn Wings met de Mull of Kintyre. Dat is een echt bestaand schiereiland in Schotland, waar de oud-Beatle heel lang een boerderijtje heeft gehad. Ja, het is een prachtig groen gebied met water en bergen. Ja, een beetje paradijs op aarde. Een soort landschap als In de Ban van de Ring. Dat moet je voorstellen bij Mull of Kintyre. Ik heb altijd een associatie met de kerst ook een beetje bij dit liedje. Dat brengt mij een beetje in kerststemming. En dat is best vroeg voor de tijd van het jaar. Nog een paar dagjes en dan lengere de dagen. En daarna gaan we weer richting de donkere dagen van december. Nou, laat ik jullie niet depressief maken. Ik heb nog lekkere vrolijke muziek ook trouwens in petto. Paul McCartney, vandaag hiep hiep hoera, 84 jaar geworden, deze oud-Beatle uit Liverpool, die onlangs nog, een paar weken geleden, een nieuw album heeft uitgebracht met de titel The Boys of Dungeon Lane. Ga er eens naar luisteren. Het is zijn eerste plaat, een nieuwe plaat sinds een jaar of 5. En het gaat heel erg over zijn eigen leven in zijn jeugd in Liverpool. De beginjaren met John Lennon en George Harrison. En natuurlijk aan herinneringen van voor de Beatles. Eigenlijk een soort muzikale autobiografie in mooie liedjes samengevat. Het nieuwe album van Paul McCartney. Vandaag jarig, 84 jaar. Nu terug naar 92. Ja, of vooruit naar 92 van 1977 zojuist. Dit is Cissy Peniston. Volgende week ongetwijfeld ook te horen in de week van de 80s en 90s op Radio Rijnmond. En jij kunt stemmen. Je verzoekjes kun je doorgeven via de app van Rijnmond. Dit is Finally.

dat was natuurlijk een nummer van Billy Joel, uitgevoerd ditmaal door Westlife. Ook alweer 25 jaar geleden dat de Boys dit op de plaats zetten. Blijft toch lekker. Je hoort op de achtergrond de muziek van Duane Eddy uit 1960. De titel daarvan is Because They're Young. Ja, dat werd vroeger wel vaker gebruikt trouwens op Amerikaanse radiostations als soort slot-tune. Nou, ik dacht lekker. Hè? De basis, terug naar de basis van de popmuziek, de jaren 60 met deze tune. Maar dat betekent ook dat de koek bijna op is. Ik heb nog wat muziek voor je klaarstaan hoor. En morgen ben ik er weer. De vrijdag gaan we de week lekker afsluiten. En een opmaat maken geven voor het weekend natuurlijk. Met ook dan weer mooie evenementen. Want morgen begint de parade in Rotterdam. Dat is natuurlijk toch een beetje een speeltuin voor de cultuurliefhebbers uit Groot Rotterdam. Het Rijnmondgebied. Morgen de parade. Daarover dan ongetwijfeld meer. Wat is er morgen nog mee? Ja, morgen is er trouwens ook in Hoek van Holland een loop-evenement. In de avond. De Vuurtorenloop. Ik weet niet of je je nog kunt inschrijven, maar anders moet je nu als de kippen het internet opduiken. De Vuurtorenloop morgenavond in Hoek van Holland. En nou ja, voor de rest, Jamrosi, morgen in Grounds. Ik zeg het omdat je dan alvast kaartjes kunt kopen en morgen niet achter het net vist. Ik klep to the mouth. Veel plezier zometeen bij Afslag Rijnmond. Rijnjan en Veza, ik wens jullie een mooie donderdagavond. Bye bye.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
8: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
13: Het is echt nice.
14: Hola, le pongo dos cervezas.
12: Hola, señor. Sí, 2 bier.
13: Voor mij?
11: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
14: Por favor.
15: Proost.
16: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
18: Het is bijna 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met zometeen Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
19: De gemeente Molenlanden ziet af van de opvang van asielzoekers in Nieuw-Lekkerland. De keuze valt op een plek aan de Melkweg in Bleskensgraaf en een locatie aan de Beemdweg in Hoogblokland. In totaal is daar plek voor 275 mensen voor een periode van 10 jaar. En er kan nog 5 jaar bovenop komen. Het voorstel van de gemeente Molenlanden moet nog langs de gemeenteraad. Eerder waren al 2 locaties in Arkel afgevallen. Tegen de opvangplek bij de gemeentewerf aan het Koggeplantsoen in Nieuw-Lekkerland was veel protest. Vorige week was er nog een demonstratie daar. Organisaties van sportevenementen en avondvierdaagse passen het programma aan vanwege de hitte. Ook worden evenementen geschrapt. Zo krijgen deelnemers aan de avondvierdaagse in Spijkenisse vanavond de mogelijkheid om in plaats van de 10 kilometer 5 kilometer te lopen. In Bergshoek en Berkel en Roderijs mogen lopers kiezen voor 2,5 kilometer. Op de 5 kilometer komt een extra waterpunt. Gisteren werd al bekend dat de organisatie van de vuurtorenloop in Hoek van Holland het evenement schrapt. Het theaterfestival De Parade in Rotterdam gaat dit weekend vooralsnog door. De organisatie werkt wel met een hitteprotocol dat voorziet in extra water, schaduwplekken en ventilatoren in de tenten. Het Wantijbad in Dordrecht kan pas op z'n vroegst eind deze maand open. Het openluchtzwembad aan de badweg heeft te maken met uitgelopen werkzaamheden. Er zijn nog verfresten gevonden en die moeten eerst nog weg. Een precieze datum kan de gemeente Dordrecht niet geven. Afgelopen weken kreeg het zwembad een nieuwe coating. Dat had allemaal al klaar moeten zijn, maar door koude en natte weersomstandigheden eind april en begin mei liep het werk vertraging op. Er werd toen gegokt op een opening half juni, maar dat is dus niet gehaald. De eerste olie- en gasschepen varen weer door de straat van Hormuz. Het gaat om Saoedische schepen met samen zo'n 6 miljoen vaten aan boord, een schip uit Qatar en een Chinese brandstoftanker. In de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran is afgesproken dat commerciële schepen weer door de zeestraat mogen zonder tolgeld. De eerste 30 dagen zal het scheepvaartverkeer nog mondjesmaat zijn vanwege technische en militaire obstakels, zoals mijnen. Maar na 30 dagen moet de scheepvaart ongehinderd door de straat van Hormuz kunnen. Het weer, het is zonnig, drukkend warm. Temperatuur ligt zo op de 28 graden. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- en onweersbui. Koelt dan niet verder af dan 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Broeierig warm, nog wat warmer dan vandaag. 33 graden in de middag, kans op onweer. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Het wordt drukker op de wegen. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Zoeterwoude Rijndijk 13 kilometer. Een kwartier vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer 10 minuten. Dat komt door een auto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Terbrechtseplein. Een file van 6 kilometer. Een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook nog even de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noordeloos 11 kilometer, een kwartier vertraging.
18: En dan is het tijd voor de eerste plaat in Afslag Rijnmond. En dat is vandaag een nummer 1 hit uit het jaar 1993. De zanger heeft een Nederlandse vader, een moeder uit Trinidad. Hij is opgegroeid in Amerika en verhuisde vervolgens naar Duitsland om een carrière als zanger en danser te beginnen. Over wie gaat dit? Dat hoor je zo.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Megabike Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland. Duizenden kinderfietsen op voorraad, scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
21: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
20: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
22: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
23: Ernstings Family!
22: Aanbevolen door vrolijke families.
24: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
25: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
29: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
28: Appetito.
29: Appetito.
30: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
29: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
30: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
31: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
7: En Feza Albayrak. Radio met een grote R. What is

0: What is Love? Hathaway was dat de openingsact in Afslag Rijnmond vandaag uit 1993. Goedemiddag, het 11:11. Het is donderdagmiddag. Het is een warme, zeg maar gerust hete en benauwde donderdagmiddag. Maar we zijn er weer voor je tussen 4 en 7 met Afslag Rijnmond. De afslag die je neemt als de werkdag erop zit. Als je denkt, het is nou alweer een beetje goed geweest. Kan wel een tandje minder, vind je niet, hè? Na zo'n dag werken, toch?
1: Ja.
0: Ja. Dan zet je Rijnmond op en dan afslag Rijnmond tot 7 uur. Tot en met de lekker lange laatste is de bedoeling dat je bij ons blijft. Vinden we gezellig. En we hebben natuurlijk heel veel fijne muziek voor je meegenomen. We gaan een spelletje spelen. We hebben een nieuwe plaat zometeen. Een beetje een bijzonder geval vandaag, mag ik wel zeggen. We hebben natuurlijk afslag 1, afslag 2, enzovoort. Veel nieuws te bespreken doe ik natuurlijk met het engeltje op mijn schouder. Feza Albayrak, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat houdt je bezig vanmiddag?
1: Nou, het weer denk ik wel, hè. Net als iedereen wel een beetje. En ik moet het rustig aandoen. Ik moet mijn kracht sparen en niet te snel dingen willen doen of zo. Hè? Gewoon lekker rustig aan.
0: Rustig aan. Sinds
1: rustig aan.
0: 10 uur.
1: Heerlijk.
0: Is het hitteplan van kracht. Het nationale hitteplan. Maar weet jij wat het is?
1: Nou, dat is dus heel raar. Nee, eigenlijk weet ik het helemaal niet. Ik zeg wel rustig aan doen, maar dat is niet wat ik voor mezelf heb
0: gedacht. Dat is wel een van de belangrijke punten in het hitteplan.
1: Ja,
0: als je precies wil weten wat het nou inhoudt, dat Nationaal Hitteplan, kun je kijken op de website van RIVM. Maar we kunnen natuurlijk ook even punt voor punt doornemen met Claudia.
2: Ja, Nationaal Hitteplan. Dit komt van de site van het RIVM. Het is het Nationaal Hitteplan. Het zijn 4 punten. En ik ga ze even voorlezen. En het is gewoon goed om je, terwijl ik dat voorlees, voortdurend te blijven realiseren. Hier zijn dus mensen voor betaald. Punt 1. Drink voldoende. Je denkt misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Dat bedoel je met drink voldoende. Oh, wacht. Oh, joh. Goeie tip. Punt 2. Zorg voor koelte. Ik hoor u weer denken, ja, maar hoe pak ik dat dan aan? Er staan ook een aantal tips. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. En slaap niet onder een te warme deken. Die te warme deken, die net je elk jaar weer, hè? Deze zomer was het 40 graden 's nachts buiten lang onder mijn 4-seizoenen dekbed. Denk jij, ik doe iets niet goed. Was er nou maar een site die ik kon raadplegen?
3: Je luistert naar Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond.

0: Nationaal Hitteplan. Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Dus indien aanwezig, hè? Maak nou niet die oude fout dat je gaat denken, ja, ik merk helemaal niks van de airconditioning. Heb je gekeken of die aanwezig was? Lees dan je hitteplan.
1: Dit is Radio Rijnmond.

0: Alanis Morissette op Radio Rijnmond. Thank you. En daarvoor draaiden we Blanco. Nederlands talent. Nou, talent. Hij was al beroemd met de 3J's. En is nu als soloartiest ook Timothy lekker aan de weg. Blanco was dat, Sophia. En tussendoor hoorden we natuurlijk veel informatie van Claudia de Breij over het nationale hitteplan dat de komende dagen dus van kracht is in Nederland. Hè. Dus drink voldoende, onthouden. Dat gaan we doen. En ondertussen draaien wij nieuwe muziek. Want het is alweer 10 minuten voor 4:30. Hoog tijd voor nieuwe muziek. En vandaag is het een beetje een bijzonder gevalletje wel. Want soms krijgt een nummer pas jaren later ineens een tweede en misschien nog wel veel beter leven. En bij Michael Jackson, want over hem gaat het vandaag, gebeurt dat nu met het nummer Chicago. Niet echt nieuwe muziek natuurlijk, maar wel een track die dan plotseling weer overal opduikt in streams en afspeellijsten en video's op TikTok en YouTube. Ken jij het nummer Chicago?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Ik moest ook diep zoeken van, wat is het dan?
1: Ja.
0: Het is verschenen 5 jaar na zijn overlijden op het postume album Escape. 2014 hebben we het dan over. Het nummer zelf is ouder. Hij werd al in 1999 opgenomen en bleef jaren op de plank liggen. En pas later werd het nummer onder handen genomen voor het album door Timbaland, de bekende Amerikaanse muzikant en producer. Nou, je hoort Michael hier wat donkerder en lager zingen dan in veel van zijn grote hits. Escape, van het Escape-album, het nummer Chicago, is een verhaal over verleiding, bedrog en spijt. En die opleving is goed te zien in allerlei cijfers. Op Spotify haalde Chicago de laatste weken wereldwijd ruim 20 miljoen streams per week. Stond zelfs even op plek 12 in de wereldwijde Spotify-lijst. En de verklaring is meer dan alleen een TikTok-trend, want we weten allemaal, die film Michael, die zorgt ervoor dat de hele catalogus van Michael Jackson momenteel weer in de belangstelling staat. En dat zorgt voor honderden miljoenen extra streams in een paar weken tijd. Jongere luisteraars ontdekken dus niet alleen Thriller en Billie Jean, maar ze graven verder en komen dan ineens uit bij zo'n verborgen track als Chicago. Dit is Michael Jackson.

0: Michael Jackson, wat is het toch goed? En Chicago is opeens volop in de belangstelling van het album Escape uit 2014. En de originele versie van dit nummer staat op datzelfde album. Leuk om te luisteren. En wie hebben we daar?
1: Oh, daar is hij weer.
2: De stripjockey.
0: En het was warm hoor, vandaag, op dat zoldertje van de stripjockey.
1: Hij had het moeilijk.
0: Zag hem met een rood hoofd weer een bekende hit strippen, totdat alle muziek ervan af is. Tot alleen de zang maar over is. Dan een klein stukje uit de zang en dan mogen wij raden wat het is. En er zijn weer mooie prijzen te verdienen.
1: Ja, zeker, want we hebben hele bijzondere sokken. Afslag, hele exclusieve sokken. Die kun je nergens anders krijgen. Mm-hmm. En, ook heel erg exclusief, een koelkastmagneet.
0: Ja, en dan
1: van Rijnmond.
0: Maanprijs. Kortom, je wil meedoen aan de stripjockey. Dus even raden welke bekende hit is hier gestript. Het is een wat merkwaardige tekst.
1: Ja, maar volgens mij kennen we dit allemaal wel.
0: Toera, loera, loera, idee. Ja, nog een keer?
1: Ja, nog één keer. Toera, loera, toera,
0: loera, nou, mocht je het weten, dan kun je ons een appje sturen met de Rijnmond-app. Wie zingt het en hoe heet het liedje? Of je kunt ook bellen met 010-436-4436.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
10: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
11: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
0: 1 minuut over 4:30. Dit is Radio Rijnmond. En hier is de verkeersinformatie.
1: Nou, de belangrijkste files, want het wordt steeds drukker op de wegen. De langste en belangrijkste files. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden. 15 kilometer, een half uur vertraging. Een ongeluk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Zorgt voor een file tussen Sliedrecht-West en Hendrik Ido Ambacht. 7 kilometer, 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein. 6 kilometer, 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En nog de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noordloos. Een file van 9 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten.
0: Het blijft zonnig vanavond. En er is vanavond en vannacht ook kans op een stevige regen- of onweersbui. Een warme nacht, want de temperatuur blijft steken op een graad of 19. Morgen veel zon en het wordt broeierig warm. Met temperaturen tussen de 31 en 33. En in de middag en avond neemt de kans op stevige onweersbuien dan weer toe. De hoofdpunten van het nieuws, Aris.
12: Wie vanavond nog een staartje van de avondvierdaagse moet lopen, die moet even de website checken van de organisatie. Want gaat die nog wel door? Zijn er afstanden ingekort? Zijn de tijden aangepast? Onder andere de avondvierdaagse in Spijkenisse en Lansingerland hebben kortere routes vanavond. Evenementen die komend weekend op stapel staan, zoals de parade en het CHIO, gaan vooralsnog door, maar wel met extra maatregelen tegen de hitte. Niet alleen ons land zucht onder de tropische hitte. Er zijn ook in Frankrijk en Spanje hoge temperaturen voorspeld. Tientallen treinen zijn geannuleerd, scholen korten de lessen in. In Spanje wordt maandag 40 graden verwacht. Autoriteiten waarschuwen voor bosbranden daar. Bij onze oostenburen loopt de temperatuur dit weekend op naar 38 graden. En dat is natuurlijk ook niet misselijk. Dan opluchting in Nuenen bij de buren van de begraafplaats waar de vader van Vincent van Gogh ligt begraven. Want er blijkt geen munitie uit de Tweede Wereldoorlog te liggen. De gemeente wilde de omgeving van het graf laten onderzoeken nadat uit een oud document zou blijken dat er blindgangers waren begraven op de begraafplaats waar dus de vader van Vincent van Gogh ligt. En omdat er plannen zijn om dat graf wat meer aandacht te geven met het oog op het toerisme, is gezocht naar de begraven bommen. Die zijn niet ontdekt. Maar waar ze wel liggen, dat is nog niet duidelijk, schrijft Omroep Brabant.
0: Dankjewel, Aris.
2: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
0: Nu tijd voor Love and Understanding. Hier is Cher.
2: Radio met een grote R.

0: love and understanding.
1: Ik vind dit stukje het mooist.
0: Oh, en ik praat er weer doorheen.
1: Sorry. Ja.
0: Cher was dat op Radio Rijnmond.
2: De stripjockey.
1: Ik weet niet, het is je vergeven.
0: Ja, ik denk al, waar komt die woedende blik opeens vandaan?
1: Ja, dat kan ik nog niet inhouden, hè?
0: Onze stripjockey heeft ondanks het warme weer gewoon heel hard gewerkt om weer een bekende hit helemaal te strippen. Tot er bijna niks van over is, alleen nog een heel klein stukje van de zang. Maar gelukkig is het wel een herkenbaar stukje. Het is een liedje dat we ook regelmatig draaien op Radio Rijnmond. Dus je zou het moeten kennen. Maar hoe heet dat liedje ook alweer? En hoe heet dat bandje ook alweer? Even goed nadenken en dan de oplossing naar ons appen met de Rijnmond-app. En als je liever belt, dat kan natuurlijk ook. Hè? Je kent ons nummer 010-436-4436. En wie weet spreken wij elkaar zo in de uitzending. Dat vinden we altijd zo gezellig. Nu de nieuwste van Teddy Swims.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, ja, ja. Dat willen we allemaal wel zijn. Mr. Know-It-All. 4:50 alweer. We spelen de stripjockey. Bekende hit. Helemaal gestript. Klein stukje van de zang overgebleven. En vervolgens is dan de vraag altijd weer aan onze luisteraars. Welk liedje hoor je hier? Wie zingt het? En we hadden echt veel goede oplossingen, hè, vandaag, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Het was echt wel weer lekker veel en goede antwoorden ook.
0: Dus allemaal goede
1: antwoorden. Ze hebben het allemaal herkend.
0: Ja, dus even kijken welke winnaar de notaris heeft getrokken vandaag. Dat is geworden Erwin Vrugink uit Maasland. Erwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, oh, dat klinkt vrolijk.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Wat leuk om je te spreken, Erwin. Hoe is het daar in Maasland?
2: Lekker warm. Ik denk net zoals bij jullie.
0: Ja, ja, ja, ja. Zeker. Nou ja, wij hebben nog een redelijk coole studio, dus wij hoeven niet te klagen. Heb jij ook gewerkt vandaag of niet?
2: Ik heb ook gewerkt vandaag, jazeker.
0: En waar?
2: In Huis ter Heide, bij Utrecht.
0: Oh, en wat doe je daar?
2: Ik werk voor de Marseille Zee.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Wauw, wat doe je precies?
2: Iets met... mensen proberen te leren wat ze moeten doen op het moment dat er een vlagpakketje ligt.
1: Oh.
0: Dat is belangrijk werk. Ja. Verantwoordelijk werk. Ja, ja, ja. En, dan, ja. En dat is natuurlijk buiten. Is het dan ook in de volle zon?
1: Ja.
2: Nee, ik zat vandaag lekker binnen. Oh. Ook in de airco.
0: Slimmerik.
1: Ja, ja. Heel, goed. Heel goed. Want dat kun je natuurlijk binnen ook gewoon leren.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Wel, als je een oefening hebt, dan moet je naar buiten toe. Maar vandaag was het lekker binnen.
0: Ah, ja. Oké, verwend het maar weer.
2: Precies.
0: Nou goed, en nu ben je thuis in Maasland of ben je nog onderweg?
2: Ik sta even bij de Koningshoek brood te halen. In Maasluis.
0: Oh, het winkelcentrum in Maasluis.
2: Ja.
0: De Koningshoek, wel ja. Welk liedje heb jij gehoord? Wat is er gespeeld?
2: Bij Kom aan Aline hoorde ik van...
0: Ja.
1: Ben je er nog?
0: Erwin?
2: Ja, ik ben er nog. Ja hoor.
0: Kom maar naar Lien van?
2: Texas Midnight Runners.
0: Ja, dat wilden we horen.
1: Ja, we moeten streng zijn. Want we willen hier graag de prijzen weggeven. Maar we moeten wel heel streng zijn, hè?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, want het gaat om exclusieve, hele bijzondere prijzen. Weet je een beetje, luister je vaak? Weet je wat het is?
2: Ik hoorde net een paar sokken, dus denk ik ga meedoen.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: Kijk, heel goed. Ja, precies, heel goed. Ja, het zijn hele exclusieve sokken, hè. Ho, ho, niet zomaar sokken.
0: En ze zitten zo lekker. In Rijnmond Blauw.
1: In Rijnmond Blauw. En als het nou warm is, dan zijn ze heel verkoelend. En als het koud is, zijn ze lekker, houden ze je voeten lekker.
0: Ideaal.
2: Ja, perfect, perfect. Ja.
1: En je krijgt onze Rijnmond koelkastmagneet.
2: Hartstikke mooi.
1: En je maakt kans op de maandprijs. En dat zijn kaartjes voor Noordzee Jazz.
0: Die gaat volgende week gaat die prijs uit. Dus wie weet pak je die ook nog mee. Maar die koelkastmagneet die heb je sowieso. En die sokken. Ja, ja, ja. Zeker met dit weer. Zo lekker.
2: Hartstikke mooi.
0: Leuk dat je luistert, Erwin.
2: Ja, dat is leuk om mee te doen.
0: En dit zijn ze dan. Dexys Midnight Runners.

0: Come on, Aileen van Dexys Midnight Runners. Het is 11 minuten voor 5 en we moeten even bellen met Dordrecht. Want er is opvallend voetbalnieuws uit Dordrecht. Want Dirk Kuyt die is vandaag in Istanbul gepresenteerd als assistent-trainer bij de Turkse vereniging Fenerbahçe. En hij wordt daar de assistent van hoofdtrainer Ismail Kartal. Maar het bijzondere is, Dirk Kuyt heeft net nog bijgetekend als trainer van FC Dordrecht. Dat is een beetje een wonderlijk verhaal en daarom even bellen met de directeur van FC Dordrecht. Dat is Hans de Zeeuw. Hans, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, wat een bijzonder verhaal is dit.
1: Ja, het is voetbal, hè. Er zijn alleen maar altijd hele bijzondere verhalen, zeg ik. Dit is er ook wel eentje.
0: Dit is er ook wel eentje. Want hoe is dat gegaan vandaag?
1: Ja, het is niet vandaag, hè, op een gegeven moment. Ik ben vrijdag al gebeld door Dirk dat hij heel graag naar hun aanbod wilde luisteren. En dat is gewoon gebeurd. Daarna ben ik eigenlijk gisteren in één keer gebeld door Rob Jans, even eentel.
0: Rob Jans is een zaakwaarnemer, hè?
1: Ja, dat is zijn zaakwaarnemer. En op een gegeven moment, die zei op een gegeven moment, ja, we zijn er helemaal uit. Oh, ik zeg, ik heb nog niks gehoord van die club. Dat is toch raar. Je moet, als je het gewoon heel ver speelt, moet je eerst eruit met de club.
0: Ja.
1: En dat is dus niet gebeurd. Dat is eigenlijk het verhaal. Dus op een gegeven moment.
0: Maar Dirk Kuyt staat dus bij jullie onder contract.
1: Ja.
0: En is in Istanbul al gepresenteerd. Maar hoe?
1: Ja, dat is raar. Dat is ook wat wij bedoelen. Kijk, het is helemaal niet erg dat hij daarheen gaat. En het is ook niet zo dat het is met Dirk Bisschun helemaal niet. Het is voetbal en af en toe komen de kansen voorbij. En dat moet je ook echt aanpakken en kunnen aanpakken. Dat is ook helemaal geen probleem. Dus ik heb ook helemaal geen probleem daarmee. Alleen, het is heel raar dat je niet eerst wordt gebeld door in dit geval zo'n Fenerbahçe. En dat hun eerst met ons eruit komen om het doorlopende overeenkomst om die af te kopen.
0: Ja,
1: maar wat het bedrag is, dat is helemaal niet eens meer relevant. Waar het om gaat is dat het gewoon niet op de juiste manier gaat. Ik was stom verbaasd toen wij hoorden dat ze met Dirk al was gepresenteerd in de Turkse media.
0: Ja.
1: En ik heb een Turkse investeerder die mij ook gelijk belde van wat is er aan de hand. Overigens is die investeerder van ons een groot fan van Galatasaray.
0: Oh jee, ook dat nog.
1: Dus daar hebben we ook nog mee te maken. Ja, maar goed. Hij zegt dat altijd wel met een hele grote knipoog. Maar ja. Het is wel... Nou, dit is het verhaal eigenlijk.
0: Ja, maar wat een verhaal, Hans. Ja, en er moet dus geld op tafel komen, maar ook een nieuwe trainer. Want ik dacht dat morgen de eerste training voor het nieuwe seizoen al op het programma stond.
1: Ja, stond, want die hebben we nu gezet naar maandag. Dus we gaan nu misschien bij maandag opstarten. En dat is ook geen probleem, want Pascal Bosgaard is nu op vakantie. Die komt, daar ben ik heel blij mee, iets eerder daarvan terug. En die gaat dan maandag gewoon opstarten. En dan gaan wij gewoon rustig op zoek naar. Als het allemaal rond zou komen, dan moeten wij dus op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.
0: Nee, en dat kan niet Pascal Bosgaard zijn, want die heeft nog geen diploma, hè?
1: Nee, dus, dat klopt.
0: En heb je al een.
1: Nou, hij heeft wel diploma's, maar dat is boven zijn. Zijn A en zijn B voor het hele zwemmen. En voor het veterstrikken heeft hij ook een papiertje.
0: Ja. Oh ja, toch wel.
1: Voor de rest denk ik niet dat hij een ander diploma heeft.
0: Nee, precies. Dan begrijpen wij elkaar, Hans. Ja, maar goed, heb je al een lijstje voor een nieuwe trainer?
1: Ja, tuurlijk. Ja? Als zoiets speelt, ga je wel in ieder geval daarover nadenken.
0: En ga je dat lijstje nu aan me voorlezen?
1: Nee, dat ga ik niet doen.
2: Geen naam dan?
1: Nee. Ik ga er echt geen naam vanaf noemen. En dat doe ik ook samen met Sjoerd Arst, onze technisch manager.
0: Dat snap ik. Nou, dat gaan we met belangstelling volgen. Wonderlijk verhaal. Maar het komt ongetwijfeld weer goed. FC Dordrecht op zoek naar een nieuwe trainer. Dank, Hans de Zeeuw.
1: Oké, heel graag gedaan. Fijne dag.

0: en de Sunshine Band. Zonnige muziek uit Miami. Ja, die halen we altijd weer tevoorschijn als de temperaturen oplopen. Ja, wonderlijk voetbalnieuws was dat uit Dordrecht. Maar er is natuurlijk ook voetbalnieuws uit Rotterdam-Zuid. Want vanmiddag is Giovanni van Bronckhorst gepresenteerd als nieuwe trainer van Feyenoord. Dat wisten we al natuurlijk. Maar zometeen komt hij zelf aan het woord in dit programma.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
4: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
3: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
5: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
6: Ernstings Family.
5: Aanbevolen door vrolijke families.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
10: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
9: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
11: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
18: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
0: Het is nu 5:00. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws wordt gelezen door Aris van Meteren.
19: FC Dordrecht is niet te spreken over de gang van zaken rond Dirk Kuyt. De huidige hoofdtrainer van de Schapenkoppen is vandaag gepresenteerd als eerste assistent van de Turkse Fenerbahçe. Maar Dordrecht heeft officieel nog niks van die club gehoord, zegt directeur Hans de Zeeuw.
20: Als je het gewoon heel ver speelt, moet je eerst reis met de club. En dat is dus niet gebeurd. Dat is eigenlijk het verhaal. Kijk, het is helemaal niet erg dat hij daarheen gaat. En het is ook niet zo dat het is met Dirk Bisschun, helemaal niet. Het is voetbal en af en toe komen de kansen voorbij. Het is heel raar dat je niet eerst wordt gebeld door in dit geval is het een Fenerbahçe. En dat hun eerst met ons eruit komen om zo'n doorlopende overeenkomst om die af te kopen.
19: Het gevolg is wel dat aan de Kromendijk nu de jacht op een nieuwe hoofdtrainer is begonnen. Het Wantijbad in Dordrecht kan op zijn vroegst pas eind deze maand open. Het Dordtse openluchtzwembad heeft te maken met uitgelopen werkzaamheden. Er zijn nog verfresten gevonden, die moeten eerst weg. Een precieze datum kan de gemeente Dordrecht niet geven. De afgelopen weken kreeg het zwembad een nieuwe coating. Die had al klaar moeten zijn, maar door koude en natte weersomstandigheden eind april en begin mei liep dat werk vertraging op. Is toen gegokt op een opening half juni, maar dat is dus niet gehaald. Als het aan staatssecretaris Erkens ligt, gaan de straffen voor dierenbeulen fors omhoog. Erkens heeft de inspectie opgedragen om de boetes volgend jaar met 40% te verhogen. Nu is de laagste boete voor dierenmishandeling met gevolgen voor het dier nog €500... terwijl de hoogste boete €10.000 is. Daar komt nu 40% op. Boeren en bedrijven die in herhaling vallen bij dierenmishandeling kunnen een verdubbeling tegemoet zien. En voor bedrijven zoals slachthuizen moeten de boetes afhankelijk gaan worden van de omzet. Dat moet bedrijven afschrikken om slecht met dieren om te gaan, zegt Erkens. En de eerste olie- en gasschepen varen weer door de straat van Hormuz. Het gaat om Saoedische schepen met samen zo'n 6 miljoen vaten aan boord, een schip uit Qatar en een Chinese brandstoftanker. In de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran is afgesproken dat commerciële schepen weer door de zeestraat mogen zonder tolgeld. De eerste 30 dagen zal het scheepvaartverkeer nog mondjesmaat zijn vanwege technische en militaire obstakels zoals mijnen. Maar na 30 dagen moet de scheepvaart ongehinderd door de straat van Hormuz kunnen, zo is het idee. Het weer zonnig, drukkend warm, temperaturen 28 graden. Vanavond en vannacht dan kunnen we regen of onweer verwachten en koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, temperaturen tot 33 graden met in de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
6: Dan de files, de belangrijkste files en bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Door een auto met pech, 1 rijstrook is daar dicht. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 12 kilometer, een kwartier. Een auto met pech, de rechte rijstrook is daar dicht. En een stukje verderop tussen, een heel stuk verderop tussen Zoetermeer en Prins Klausplein nog eens 8 kilometer, een kwartier vertraging. En nog de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Lunette en Noordloos 15 kilometer, 50 minuten vertraging. Dat was door een auto met pech, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij.
0: Goed zo, dan gaan we verder in Afslag Rijnmond met een boyband uit Ierland met een lekker feel-good nummer uit 1997. Je hoort hem zo.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
22: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
23: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
24: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
25: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
26: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
27: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u, met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Dit is Radio Rijnmond.
28: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
29: En Feza Albayrak.
10: Radio met een grote R.

0: vriendelijk liedje is dit, hè? Picture of You.
1: Maar ze zijn zo schattig, Boyzone.
0: Boyzone is schattig en het komt natuurlijk uit die film van Mr. Bean uit 1997. En als je de clip kijkt van de nummer, dan zie je Mr. Bean ook daarin.
1: Ja, het is zo leuk.
0: Absoluut aanrader. Even terugzoeken op YouTube als je zin hebt. Hoeft niet. Je kunt ook gewoon blijven luisteren naar Afslag Rijnmond.
1: Precies.
0: Beter eigenlijk.
1: Wij vertellen het je ook gewoon wat je ziet.
0: Precies. Dat. Zeg, Afslag Rijnmond met natuurlijk de beste muziek die we maar kunnen vinden om jou deze knetterwarme donderdagmiddag door te helpen. Maar ook natuurlijk het nieuws van de dag. Waar moet het nog over gaan?
1: Gio! Ja, oh, ik ben de hele dag al. Ik loop te stuiteren over de redactie.
0: Ja, de hele week al eigenlijk.
1: Sinds het nieuws bekend is. Ik vind het gewoon zo leuk dat Giovanni van Bronckhorst terug is. Ja. En ik denk dat dat gewoon weer voor ons heel veel succes gaat opleveren.
0: Ja, dat hopen we natuurlijk allemaal. Vandaag is hij officieel gepresenteerd bij Feyenoord. En ook de nieuwe technisch directeur zat aan tafel, Davy de Go. Ook heel mooi zometeen in Afslag Rijnmond. Ja, en verder.
1: Ja, heel veel evenementen worden ook afgelast. Nou ja, een aantal. Avondvierdaagse en de.
0: Afgelast? Nee.
1: Vanwege het weer.
0: Ja, ja, ja.
1: Bijvoorbeeld ook de vuurtorenloop.
0: De vuurtorenloop is afgelast.
1: Maar.
0: Bij avondvierdaagse worden vaak de afstanden wat ingekort, hoorden we net van Aries.
1: Ja, precies. Ik maar ook dat er wordt. Ja, niet afgelast. Ik dacht dat hij het ook. Nou ja.
0: Ik ben wel benieuwd hoe het gaat met de paarden in het Kruinse Bos.
1: Want niet alles wordt afgelast, daar wilde ik naartoe. En in dit geval, CHIO dus, maar hoe dat gaat met die paarden en wat ze daar dan doen, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Het grootste paardensportevenement van Nederland is vandaag begonnen in het Kralingse Bos en duurt tot en met zondag. Ja, en er staan natuurlijk een paar hele hete dagen voor de deur. Dus hoe gaat dat met de paarden? Gaan we zo meteen vragen aan het CHIO. Goed dierennieuws is er over die politiehonden.
1: Oh,
0: een paar
1: King.
0: Dagen geleden.
1: Ja.
0: King, ja.
1: King is terecht.
0: King is weer terecht na 2 weken zoeken in de omgeving van Maassluis. Ja, hij was net aan het appen met de nieuwe eigenaar van
1: King. Ja, we mogen hem zo even bellen.
0: We mogen hem zo meteen.
1: Hij was wel heel erg moe, want hij is de hele dag en nacht is hij ermee bezig geweest. Maar we mogen hem heel even bellen.
0: Blijf luisteren naar Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

Radio Rijnmond. Je weet wel, die zender met een grote R. Met het beste van de 80's en 90's, maar ook de muziek van nu. En dit is duidelijk muziek van nu, want dit is de nieuwste van Shanna Spiro. Ze staat momenteel in de hitlijsten met Material Lover. Ja, Shanna is nog maar 20 jaar. Dat is echt ongelooflijk. Wat een talent. James Blunt draaiden we daarvoor. Die zong in 2007 over 1973. Dat is een heel gegoochel met

0: Rigaud zat hij aan tafel. Die hoor je zo meteen. Eerst is het de beurt aan Van Bronckhorst, die blij is dat hij terugkeert in de Kuip.
1: Nou, ik was wel, wel verrast. Ook wel ja, toch een mooie waardering ook richting mij. Met de vraag. Dat voelde goed. En natuurlijk ga je dan, ja, zoals altijd met belangrijke beslissingen, ga je erover nadenken. Je gaat praten met je gezin. En uiteindelijk voelde ik aan mezelf dat de energie daar was en de twinkeling in mijn ogen, zoals mijn vrouw zei. En, dus ja, dat voelde meteen al heel goed. Dan moet je natuurlijk altijd nog afwachten of het daadwerkelijk rondkomt. Maar dat was, ja, dat was het geval. Dus dat was voor mij wel heel, heel mooi om weer sowieso in Nederland weer terug te zijn. En ook in de stad en bij de club waar ik van hou.
2: Waar komt die twinkeling bij jou vandaan toen Feyenoord zich meldde? Want je had volgens mij een goud leven bij Liverpool. Ook op de achtergrond. Nu heb je weer te maken met van die vervelende gasten die hier zitten. Moeilijke vragen. Waarom wil je zo graag weer terug bij Feyenoord?
1: Omdat het mijn club is. En ik heb natuurlijk al een hele mooie tijd gehad. En dat vergeet je natuurlijk niet. Ik zie het ook als een challenge. En dat, ik denk dat het leven gaat om uitdagingen te omarmen. En daar je energie in te stoppen. En dat gevoel is overheersend bij mij.
2: Je wilde graag weer hoofdtrainer worden ook.
1: Ja, nou ja, ik, niet per se. Alleen, ik merkte wel aan mezelf toen dit gevraagd werd aan mij dat ik het hoofdtrainerschap gemist had. En omdat het bij mij
2: natuurlijk. Wat
1: zie je dan? Nou, gewoon het missen. Kijk, ik heb natuurlijk een voor mij Liverpool een heel mooi jaar gehad in de samenwerking met Arne, met Sipke. Natuurlijk voor een club met, als Liverpool. En daar heb ik echt enorm naar mijn zin gehad. Veel geleerd ook. Alleen uiteindelijk is het anders dan een hoofdtrainer zijn bij een club. En dat ik voelde ook zeg maar, tijdens de gesprekken dat bij mij weer naar boven kwam. En ja, dat gaf ook de doorslag om zeg maar, dit te aanvaarden.
2: Davy, is de keuze voor Giovanni een keuze ook een veilige keuze? Na twee gokjes met trainers die niet helemaal lekker zijn uitgepakt. Dat je nu kiest voor iemand waarvan je precies weet wat je in huis haalt?
3: Zou het niet durven benoemen als een veilige keuze. Daar sta ik ook niet voor. Het is een heel wel overwogen en zeer overtuigende keuze. En dat is waar ik met Robert heel lang over gepraat heb, is we moeten een keuze maken waar we volledig van overtuigd zijn. We moeten niet voor een veilige keuze gaan. Dus Giovanni hier naast mij, die zit hier ook omdat wij absoluut ervan overtuigd zijn dat hij de beste kandidaat is om de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord te worden.
2: Op welke aspecten dan met name?
3: Ja, je moet natuurlijk kijken naar, hij heeft als trainer heel veel gewonnen in zijn carrière. Ook als speler, maar vooral ook als trainer. En hij kent de club. En hij heeft heel veel energie om de uitdaging aan te gaan. En wij zijn er rotsvast van overtuigd dat in de constellatie, in de staf die we samenstellen, dat daar straks structureel succesvol, ja, dat we daar structureel succesvol kunnen mee zijn.
2: Ja. Heeft Sipke nou in zijn contract een afkoopsom of een clausule dat hij naar de volgende klus van Arne Slot mee kan?
3: Ik ga niet in op contracten van werknemers bij de club.
2: Dat is wel een logische vraag, toch?
3: Dat is een logische vraag, daar heb ik ook geen probleem mee hoor.
2: Gelukkig. Laatste vraag, wanneer ga je de eerste speler bekendmaken en waarom wordt dat Charles van Houten?
3: Wel, wanneer ik hem ga bekendmaken, dat zullen jullie zien. Dat zal Feyenoord op zijn kanaal en hopelijk als eerste kunnen publiceren. En als het Charles zal zijn, ja, Charles, daar zijn we mee bezig in alle openheid. Charles is iemand die bij de scouting van Feyenoord bovenaan de lijst stond. Is iemand met heel veel kwaliteiten en een persoonlijkheid die bij deze club past. Dus als hij straks effectief tekent, dan zullen wij heel blij zijn dat hij de eerste aanwinst van Feyenoord wordt.
2: Kan je iets zeggen over die kwaliteiten?
3: Ja hoor, is een balansbewaker. Is iemand die heel veel spel in zicht heeft. En ook aan de bal best een heel comfortabele voetballer. Dus heeft heel veel om straks hier te kunnen spelen.
0: Zegt Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, over Charles van Houten. Dat wordt dus de eerste aanwinst van het nieuwe Feyenoord. Onder leiding van Giovanni van Bronckhorst. En je hoort ze in gesprek met Frank Stout. Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond. Iedere werkdag tussen 4 en 7 verwennen we je met de beste muziek. En natuurlijk met het nieuws van de dag. En nu een vrolijke plaat van de Gibson Brothers.

0: Gibson Brothers uit 1979. Cuba, Cuba. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. En we zijn benieuwd naar het weerbericht van Stefan van der Gijzen.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
3: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
2: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family!
4: Aanbevolen door vrolijke families.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
5: Voordeeluitjes.nl.
7: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
7: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
8: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: Het is nu 5:30, dit is Radio Rijnmond. En we hebben een gemiddelde avondspit, mag ik
3: ja,
0: het zo zeggen?
3: Ja, dat kun je dat wel noemen.
0: Ja, bijna.
3: De langste files en bijzonderheden op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en de Van Brien Noordbrug. 3 kilometer, 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Rijnsweert en Hordeloos. 17 kilometer, 20 minuten. En dan de A29 nog Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en afrit Numansdorp. 5 kilometer, een vertraging van 40 minuten. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht.
0: Dan het weer. Dat is niet zo gemiddeld vandaag. Want jongen, wat is het al warm, Stefan. Goedemiddag.
13: Rijtjan, een hele goede middag. Ja, het is zeker warm geweest. Ja. En dan in combinatie met die hoge luchtvochtigheid voelde het ook nog eens extra drukkend vanmiddag. Het werd 28,3 graden in Rotterdam. Maar in de Hoek van Holland, daar werd het pas later vanmiddag na 5 uur 23 graden. Omdat onze kust lange tijd te maken had met zeemist vanmiddag. Ook wel zeevlam genoemd. En daar kwamen sommige strandgangers in een koude deken van mist terecht. Nou, inmiddels is dat overal verdwenen. Er vocht een warme zomeravond. Met nog lange tijd temperaturen boven de 20 graden. Pas aan het einde van de nacht daalt de temperatuur is naar een graad of 19. Een warme nacht dus, Rijntjan. Mm-hmm. Maar wel is er vanavond en vannacht kans op een regen- en onweersbui. Dan morgen zijn er flinke perioden met zon. Het wordt overal in de regio nog een heel stuk warmer dan vandaag. Tussen de 31 en 33 graden met opnieuw een hoge luchtvochtigheid. Dus de warmte zal opnieuw drukkend warm aanvoelen. En dat resulteert morgen in de loop van de middag of avond in een paar regen- en onweersbuien. Maar waar die vallen, dat is nu nog lastig aan te geven. Hou onze weerpagina daarvoor in de gaten.
0: Dat doen we sowieso altijd, Stefan. Dan nog even kijken naar het weekend. Blijft het dan zo drukkend warm?
13: Ja, zeker weten. Blijft flink zomers met flinke zonnige perioden. Bestaat een kleine kans op een regen- of onweersbui. Maar vaak is het gewoon droog in de regio. Zaterdag eventjes minder warm, maar nog altijd 25 tot 27 graden. Zondag wordt het alweer 28 tot 30 graden. En maandag overal weer tropisch met temperaturen tussen de 31 en 34 graden.
0: Wees voorbereid. Dankjewel, Stefan van der Gijs. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
14: De voetganger die vanochtend in Schiedam om het leven is gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen is een 79-jarige vrouw uit die plaats, heeft de politie laten weten. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Nieuwe Damlaan en de Hargalaan. De vrouw werd geschept. De chauffeur van de zandwagen is verhoord, maar is niet aangehouden, laat de politie weten. Rotterdam test de komende tijd nieuwe computerverbindingen in de haven. Het gaat om een netwerk met kwantumtechnologie. Die moet bestand zijn tegen de meest geavanceerde hackers. Tja, dan moet ik gaan uitleggen hoe het werkt. Maar ja, met kwantumtechnologie is nou juist dat hij denkt dat hij het snapt. Die heeft het niet begrepen. Maar via het netwerk communiceren computers met elkaar met lichtdeeltjes. En wie probeert af te luisteren, die verandert direct de toestand van het lichtdeeltje. En dat valt dus op bij hypergevoelige apparatuur die dat detecteert. Op papier maakt dat kwantumcommunicatie superveilig. Maar of het ook echt zo is, dat moet de komende tijd worden uitgeprobeerd. Uiteindelijk zal het ook handig zijn voor politie, veiligheidsregio, banken en defensie. Na een Belgische oproep om zonnebanken te verbieden, zeggen ook Nederlandse experts dat het een goed idee zou zijn. De Belgische Stichting tegen Kanker pleit eerst voor een reclameverbod, dan het weren van zonnebanken uit hotels en wellnesscentra, en op langere termijn moeten de apparaten helemaal verdwijnen. Onder andere in Nederland het RIVM, het KWF, het Huidfonds, het KNMI en ziekenhuizen die willen ook af van zonnebanken, zeggen ze tegen RTL. Huidkanker is zowel in België als Nederland de snelst stijgende kankerdiagnose.
0: Dankjewel, Aris.
15: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Ik kan meteen even bellen met de eigenaar van Politiehond King.
15: Radio met een grote R.
0: Want King is gevonden.

0: Crystal Waters. Een heerlijke jaren 90 plaat getiteld Gypsy Woman. She's homeless. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Met natuurlijk heel veel muziek, maar ook het nieuws van deze donderdag. En we hebben goed nieuws te melden uit Maassluis. Eerder deze week hadden we het over die ex-politiehond King, die een nieuw baasje had gekregen, die er in een onbewaakt ogenblik vandoor ging. En vervolgens zijn ze lang bezig geweest om King weer te zoeken en te vangen. En we hadden Galet, de nieuwe eigenaar van King, aan de lijn eerder deze week. En toen zeiden we ook, ja, als het zover is, mocht je hem te pakken krijgen, dan horen we het graag van je. En we hebben Galet nu aan de lijn, dus dat betekent dat er goed nieuws te melden is, toch?
1: Ja, zeker. Hij is weer terug.
0: Hij is weer terug. Oh, gelukkig, gelukkig. Hoe is dat gegaan?
1: Ik heb gisteren de vangkooi heb ik verplaatst naar een andere plek. En uiteindelijk rond een uurtje of 11 was ik bezig met de vangkooi op scherp zetten.
0: Ja.
1: En ik ben daar klaar en ik loop naar de container en hij loopt letterlijk 5 meter voorbij me.
0: Oh jee. En wat dacht je toen?
1: Ik ging van alles door mijn hoofd.
0: Ja.
1: Maar hij gaf geen gehoor, hij liep gewoon door. En toen ben ik eigenlijk een beetje heel de nacht bezig geweest met hem zoeken, samen met een vriend van me. En uiteindelijk kom ik thuis aan. Ik dacht even kijken nog op die livecamera of die misschien bij de kooi is. En ik zie hem daar snuffelen.
2: Oh.
1: En toen had het eventjes geduurd. Hij was nog even voorzichtig. Hij vertrouwde het niet echt. Mm. Hij was even weg geweest en weer teruggekomen. En toen zat hij in de kooi. En vrijwel alle voer op. Ja. Maar de kooi wou maar niet dichtvallen.
0: Oh.
2: Oh nee.
1: En ik zat daar te zweten. Nee. En mijn hart ging zo snel. Ik wist niet wat ik moest doen.
0: Yeah.
1: Oh. En op een gegeven moment viel die dicht. En ik gelijk samen met de vriend de auto ingestapt en die kant op gereisd.
0: Oh man, wat een opluchting.
1: Ja joh.
0: Ja, ja, ja.
1: Het mag ook wel na die 15 slopende dagen.
0: 15 dagen, ja, ja, ja, ja. En hoe was hij eraan toe?
1: Ja, gek genoeg ziet hij er heel goed uit. Ik denk dat hij, want we hebben ook meerdere vogelkoppen daar in het gebied gevonden. Dus ik denk dat hij feestmaaltijd heeft gehad daar.
2: Oh jee.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hij ziet er goed uit. Hij is hartstikke kalm. Hij at vrijwel direct uit mijn hand. Ik ken hem aaien. Ik kon hem aanlijnen. Dus volgens mij is hij ook gewoon blij dat hij eindelijk weg van de straat is.
0: Goed zo. Nou, wat een goede berichten. Hè? En heb je nu een lekker stevige riem voor hem gekocht?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. Nou, je laat hem niet meer gaan nou, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Want als dat zo is, gaan we je weer bellen, Galet.
1: Ja. Nee, dat gaat niet meer gebeuren.
0: Helemaal goed. Nou, geef de hond, geef King een dikke knuffel van ons. En blij dat het zo goed is afgelopen.
1: Ja, is goed. Zal
0: Dank
1: ik doen.
0: Dankjewel.
1: Oké. Okay. Hoi.

0: We built this city on rock and roll. Stevig ondergrond. Ja, ja, lekker. Starship was dat op Radio Rijnmond. Daarvoor hoorde je trouwens Mark Amber en Good To Be. En dat brengt de tijd op 11 minuten voor 6. En we gaan eens even contact zoeken met het Kralingse Bos. Want er is vandaag het CHIO begonnen. Het grootste paardensportevenement van Nederland. Heel veel paarden in het bos. En we zijn wel benieuwd hoe dat de komende dagen zal gaan. Want het is natuurlijk gewoon snikheet, ook daar in het bos. En we weten al van andere evenementen dat die worden ingekort. Sommige evenementen gaan zelfs helemaal niet door. Maar in het Kralingse Bos is gewoon paardensport aan de gang. Hoor ik al op de achtergrond. Patrick van der Meer is aan de lijn. Bondscoach van de dressuur, ruiters en ook directeur sportief dressuur van de CHIO. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dag 1 van de CHIO. Hoe is het daar?
1: Ja. Ja, het is echt fantastisch. Het is echt, het ziet er allemaal prachtig uit. We hebben al mooie sport gehad voor de dressuur. De observatiewedstrijden voor de jeugd zijn nu bezig. Dus wat dat betreft hebben we mooie sport.
0: Mooi sport, maar hoe zit het met de hitte? Want dat is ook voor de paarden natuurlijk niet prettig, lijkt mij.
1: Nou, ik moet zeggen, het valt eigenlijk alles mee. Er is nu eigenlijk, je zit natuurlijk, je zegt het al, in het bos. Dus we hebben moeten zeggen, we hebben dus heel veel schaduw vanuit de bomen. Ze rijden los in de binnenmanege waar het eigenlijk heerlijk koel is in de schaduw. En dan moeten ze door het bos eigenlijk naar de hoofdring. En ik moet zeggen, daar is het eigenlijk ook prima te doen. Het is nu zeker niet te warm om te rijden. Mm-hmm. En ja, als die paarden uit de ring komen, dan gaan ze eigenlijk gelijk het bos weer in. Waar het gewoon echt zalig koel is. Dus vandaag is het echt prima te doen.
0: Ja, maar goed. Hoe houden jullie in de gaten of het echt goed gaat met de paarden? Kijk, paarden kunnen niet klagen natuurlijk. Dus jullie moeten het wel zelf een beetje checken.
1: Ja, uiteraard. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, wat dat betreft zijn bij ons natuurlijk de paarden echt atleten. Dus daar is heel veel zorg voor. Dus de paarden die worden zo en zo heel goed gemonitord. Al zo en zo standaard met het bijhouden van de temperatuur en dergelijke. Maar er zijn overal watertappunten waar ze dus zorgen dat ze ook de paarden voldoende kunnen koelen. Voor de paarden die hier allemaal op stal staan, zijn er zelfs ook koelers waar ze dus vochtige nevel kunnen sproeien.
0: Ah, ja.
1: Er zijn overal watertappunten. Dus ik moet zeggen, het is echt prima te doen. En de paarden hebben tot nu toe allemaal nog nergens last van.
0: Ja, dan zijn we helemaal gerustgesteld. Voorlopig, want morgen wordt het tropisch warm.
1: Ja,
0: zaterdag wordt ietsje minder en dan zondag weer tropisch warm. Ja. Zijn er grenzen voor jullie wat dat betreft?
1: Ja. Er zijn er heel duidelijk ook allemaal regelgevingen voor, wat ook gewoon internationaal vastgesteld is. Ik moet zeggen, zeker de springpaarden die hier zijn, die vliegen over heel de wereld. Die zijn ook echt wel temperaturen gewend, dat scheelt natuurlijk. Maar voor morgen zijn ook een hele hoop van de tijden aangepast, zodat we niet in het heetst van de dag hier in de bosring hoeven rijden. Dus we hebben daar zeker heel veel aandacht voor. En dat wordt ook heel goed in de gaten gehouden. Dus daarom zeg ik, morgen is het eventjes afwachten. Wat natuurlijk voor ons ook belangrijk is en wat je niet in de hand hebt, is eventueel het gevoel van onweer. Want dan moet natuurlijk ook alles nog stilgelegd worden.
0: Ja.
1: Dus we hebben heel duidelijk ook alle protocollen voor alle hitteprotocol, onweerprotocol. En alles wordt gewoon heel secuur in de gaten gehouden.
0: Ja, en hoe is het voor het publiek? Is dat een beetje uit te houden?
1: We hebben wat dat betreft hebben we niet een hele grote tribune qua onoverdekte tribune. We hebben een overdekte tribune. Als zo lang het in de schaduw is, is het natuurlijk prima. Verder hebben we een heel groot stuk hospitality en dat is eigenlijk allemaal in de schaduw. Maar we hebben wel ook voor het publiek overal watertappunten. En er zijn ook gewoon hele grote plekken eigenlijk waar je dus ook gewoon vrij kan bewegen. Dus dan kan je ook zelf een plekje in de schaduw opzoeken.
0: Ja, overal is aan gedacht. En mag het publiek ook?
1: Ja, we hebben wel overal aan gedacht. Maar we hebben ook alles al veel meegemaakt. Dus het is niet de eerste keer dat we warm weer hebben.
0: Nee. En die sproeiers voor de paarden, mag het publiek er ook even onder?
1: Ja, die kunnen er ook makkelijk eventjes onder. Ja, hoor.
0: Dan moet het allemaal gewoon goed komen. Ja, dat onweer is dan eigenlijk het grootste vraagteken, begrijp ik.
1: Ja, ook daarin hebben we dat hebben we natuurlijk ook al wel eerder meegemaakt. En daar ook hebben we eigenlijk allemaal wel de protocollen voor. Gelukkig hebben we een groot vast gebouw, wat dus eigenlijk heel veilig is. En we hebben nog een binnenmanege waar de paarden in kunnen. Dus wat dat betreft is eigenlijk overal aangedacht.
0: Overal is aangedacht. De organisatie van het CHIO houdt gewoon het hoofd koel. En ik had ook eigenlijk niet anders verwacht. Dankjewel, hè.
1: Oké, prima. Dankjewel.
0: Dag.

0: Jean-Paul en Marie. En dit klinkt reuze zomers, maar gek genoeg was het een hit midden in de winter van 2016-2017. Rockabye op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Het is 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur Afslag Rijnmond, maar eerst nu Aris van Meteren met het nieuws.
12: Het Rotterdamse paardensportevenement CHIO heeft het programma van morgen aangepast. De tijden zijn iets verplaatst, zodat er niet op het heetst van de dag wordt gereden, zegt de organisatie. Er zijn watertappunten en sproeiers voor de paarden. Bondscoach Patrick van der Meer van Team NL Dressuur.
13: Er zijn er heel duidelijk ook allemaal regelgevingen voor, wat ook gewoon internationaal vastgesteld is. Morgen is het eventjes afwachten. Wat natuurlijk voor ons ook belangrijk is en wat je niet in de hand hebt, is eventueel het gevoel van onweer. Want dan moet natuurlijk ook alles nog stilgelegd worden.
12: Ja.
13: Dus we hebben heel duidelijk ook alle protocollen voor alle, nou ja, hitteprotocol, onweerprotocol. En nou ja, alles wordt gewoon heel secuur in de gaten gehouden.
12: Zegt Patrick van der Meer. Vandaag valt de hitte nog mee, zegt hij. Het evenement vindt plaats onder de bomen in de schaduw. De politie heeft bijna 15.000 websites opgeschoond. Russische cybercriminelen hadden die voorzien van malware om illegaal toegang te krijgen tot de computersystemen van gebruikers. Het gaat om websites die alledaagse diensten aanbieden, zoals sites van restaurants of autogarages. Door de opschoning van de bijna 15.000 geïnfecteerde websites is de cybercriminelen een flinke slag toegebracht, schrijft de politie. De beheerders van de besmette websites hebben wel de oproep gekregen om hun site beter te beveiligen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. En daarbij werd ook een politiewagen geramd, schrijft Omroep West. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. Daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukten. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie gaat praten met zijn ouders. Het weer, drukkend warm, tussen de 25 en 28 graden. Vanavond en vannacht hebben we kans op een stevige regen- of onweersbui. Het koelt dan niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, temperaturen tot 33 graden... met in de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Niet veel files meer, de langste files op dit moment nog. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Zwijndrecht 8 kilometer een kwartier. De andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam een file van 7 kilometer.
0: En dan is het nu de beurt aan Robert De Niro, maar hij moet nog even wachten.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Robert De Niro is waiting and waiting and waiting. Ik praat een beetje Italiaans ondertussen. Bananarama op Radio Rijnmond, 9 minuten over zes. Goedenavond. En wat leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond. Daar zijn we de hele dag al trots op. Maar zeker ook tussen 4 en 7 in afslag Rijnmond. En we hopen echt dat je erbij blijft tot de lekker lange laatste vlak voor 7 uur. Dat vinden we altijd zo'n leuke finale. Maar voordat we die afslag gaan nemen en voordat we andere afslagen gaan nemen, eerst even achterom kijken. Wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd vandaag? Waar hebben we het over gehad? Feza, wat is je bijgebleven?
1: Gio.
0: Dat dacht ik
1: ja,
0: al.
1: Ja, ik blijf Gio noemen. Ja. Nee, de persconferentie met Giovanni van Bronckhorst was vandaag.
0: Ja. Ja, eerder deze week werd al bekend dat hij de nieuwe hoofdtrainer zou worden. Maar ja, vandaag officieel gepresenteerd, alles bevestigd. En dan natuurlijk de vraag, ja, waarom kom je eigenlijk terug bij Feyenoord?
2: Nou, omdat het mijn club is. En ik heb natuurlijk al een hele mooie tijd gehad. En dat vergeet je natuurlijk niet. Ik zie het ook als een challenge. En dat, ik denk dat het leven gaat om uitdagingen te omarmen. En daar je energie in te stoppen. En dat gevoel is overheersend bij mij.
0: Ja, nou, we hebben alle vertrouwen erin dat we weer iets heel moois gaan neerzetten daar in Rotterdam-Zuid. En op 29 juni, over anderhalve week, is alweer de eerste training onder leiding van Giovanni van Bronckhorst.
1: Oh, spannend!
0: Gaan we ongetwijfeld ook een dag van doen. We gaan het weer helemaal volgen.
1: Zeker.
0: Ja, en er was nog meer voetbalnieuws vandaag.
1: Ja, want Dirk Kuyt, die zat natuurlijk bij FC Dordrecht, maar die gaat naar Fenerbahçe.
0: Heel raar, want hij had net bijgetekend voor 2 jaar. Ja? Als trainer van FC Dordrecht, waar hij natuurlijk de afgelopen jaren ook bezig is geweest. Lekker bezig is geweest, iedereen tevreden. En opeens was er vandaag het bericht van, is er gepresenteerd als trainer. Hans de Zeeuw is de directeur van Dordrecht, die heeft hem maar eens even gebeld. Ja, die was wel een beetje verbaasd, maar ja, die begreep het ook wel. Vond wel dat het niet netjes was gegaan. Fenerbahçe had best even kunnen bellen.
1: Even, ja.
0: En vervolgens dus moet Dordrecht op zoek naar een nieuwe trainer. Ja, de assistenttrainer is Pascal Boschaerts. Maar die mag niet de hoofdtrainer worden, want die heeft natuurlijk niet de juiste diploma's.
3: Nou, hij heeft wel diploma's, maar dat is volgens een zijn A en zijn B voor het, voor het hele zwemmen. En voor het veter strikken heeft hij ook een papiertje.
0: Ja. Oh ja, toch wel.
3: Voor de rest denk ik niet dat hij een ander diploma heeft.
0: Nee, precies. Ja, dan begrijpen we elkaar, Hans. Ja, maar goed, heb je al een lijstje voor een nieuwe trainer?
3: Ja, tuurlijk. Ja? Als zoiets speelt, ga je wel in ieder geval daarover nadenken.
0: En ga je dat lijstje nu aan me voorlezen?
3: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Nee.
1: Ah, jammer.
0: Ah, dat is wel jammer, maar ook wel begrijpelijk.
1: Ja.
0: Ja, morgen zou de eerste training van FC Dordrecht al zijn. Die is uitgesteld naar maandag. En die gaat dan wel onder leiding van Pascal Boschaert. Ik denk met heel goed gestrikte schoenen.
4: Dit is Radio Rijnmond.

0: Silk Sonic was dat. Dat was 5 jaar geleden echt een geweldige samenwerking tussen 2 topmuzikanten. Anderson Paak en Bruno Mars. En dit nummer heette Skate. 6:15. We zijn echt toe aan de eerste afslag nou.
1: Ja.
0: En de eerste afslag is een afslag met veel gepraat.
1: Nemen we afslag 1.

de eerste dat was Jack Talking van Dave Stewart, die net uit de Eurythmics was gestapt en een nieuw bandje was begonnen in de jaren 90. Dave Stewart en de Spiritual Cowboys. Jack Talking, afslag 1. Of Harry Styles, dat was natuurlijk afslag 2, hè? Late Night Talking. En jij kunt zelf bepalen welke van deze twee we zo meteen gaan draaien. Leuk dat je luistert. Nog leuker als je ook echt meedoet. Dus pak die Rijnmond-app er even bij en laat ons weten. Wordt het Jack Talking van Dave Stewart? Of wordt het Late Night Talking van Harry Styles? Stuur ons even een appje.

0: Douwe Bob. En onze eigen Sarah. Could have been us. Dit van 2 jaar geleden. Afslag 1, afslag 2. Doe je mee? Kies dan een van de 2 volgende platen.
1: Nemen we afslag 1?

0: Keep on moving, blijf in beweging. 5 was dat uit 1999. En dus gaan we nu kijken naar afslag 1 of afslag 2. Talking, talking, maar wordt het Jack Talking of Late Night Talking?
1: Nou, alleen Ruud gaat voor Jack Talking. Oh. En de rest voor de, nou ja, Harry Styles.
0: Nou, dan zijn we gauw klaar, ja.
1: Anita zegt, ik ga voor afslag 2. Lekker deuntje. Marjolein, Sylvia, Danny, Corrie, Guido, Raymond. Ria, Dennis, Jeroen en Sandra ook. En ook Annelies zegt, we gaan lekker voor Harry Styles.
2: We nemen afslag 2.

0: Late Night Talking, een hit van 4 jaar geleden van Harry Styles. Afslag 2 was duidelijk de winnaar, maar hoe wordt dat zo meteen? Want dan gaan we de lekker lange laatste bepalen, maar dat is na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
4: Voordeeluitjes.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
9: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
10: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
11: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
12: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Het is 6:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond met nog wat laatste files.
13: 3 files en een melding voor de A20. Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein naar de A4 richting Den Haag. Is er een vrachtauto met pech waardoor de verbindingsweg dicht is. En verder dus nog 3 files. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam 9 kilometer 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Feyenoord 3 kilometer 10 minuten vertraging. Door een vrachtauto met pech 2 rijstroken zijn daar dicht. En ook een ongeluk op de A15 of een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht West en Gorkum 5 kilometer een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht.
0: Vanavond en vannacht is er kans op een stevige regen- of onweersbui. Het is een warme nacht, want de temperatuur blijft steken op 19 graden. Morgen veel zon en het wordt broeierig warm met temperaturen tussen de 31 en 33 graden. En in de middag en avond neemt de kans op zo'n stevige onweersbui dan weer toe. En ook in het weekend blijft het zeer warm met geregeld zon en plaatselijk ook kans op zo'n donderbui. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
14: Ruim 10.000 mensen doen dit weekend mee aan de Nacht van de Vluchtelingen. Dat is een record, zegt de organisatie. Deelnemers aan de sponsorloop halen geld op door in de nacht van zaterdag op zondag afstanden te lopen van 10, 20, 40 of alleen in Rotterdam, Utrecht en Nijmegen 50 kilometer. De opbrengst gaat naar Stichting Vluchteling. Elk jaar neemt het aantal deelnemers toe. Vorig jaar liepen zo'n 8.000 mensen mee en die haalden 1,5 miljoen euro op. Dit jaar staat de teller op 1,7 miljoen. De rechter heeft een 23-jarige man uit Dordrecht vrijgesproken van betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk op de A27 bij Vianen in november 2024. Daarbij kwam een 25-jarige man om het leven. Er was een botsing geweest waarbij brand was uitgebroken. En de vlammen leidden de Dordtenaar af. Die reed daardoor te hard en hij zag de auto van het slachtoffer over het hoofd. Dat is onvoorzichtig, zegt de rechter, maar geen dood door schuld. De man krijgt daarom 60 uur taakstraf, minder dan de geëiste 240 uur en een rijontzegging. Koning Willem-Alexander laat zich begin volgende maand op de Utrechtse Heuvelrug bijpraten over het gevaar en de bestrijding van natuurbranden. We kennen hem natuurlijk als waterexpert, maar nu wil hij dus alles weten van droogte en het gevaar van bosbranden. De koning gaat naar Austerlitz. In dat dorp hebben inwoners zelf het initiatief genomen om een vluchtplan te ontwikkelen voor als er bosbranden uitbreken in de omgeving. En ze houden er zelf oefeningen.
0: Dankjewel, Aris.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen de vraag van de lekker lange laatste. Eerst Blondie.
15: Radio met een grote R.

0: Blondie. Heldin uit de jaren 70. Heldin uit de jaren 80. En ze had in de jaren 90, in 1999, nog één keer een hele grote hit. En dat was deze Maria Blondie. Is inmiddels trouwens 80 jaar. Debbie Harry, 80. En iets minder springerig dan vroeger, denk ik. Maar nog steeds een stijlicoon. En, altijd lekker om weer een plaatje van Blondie te draaien op Radio Rijnmond. Maar nu is het echt tijd voor...
1: De lekker lange laatste.
0: De lekker lange laatste, want met welke plaat gaan wij zometeen afslag Rijnmond eindigen vlak voor 7 uur? Het wordt Sometimes, maar wordt het Sometimes van Erasure of Sometimes You Can Make It On Your Own van U2?
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: 1.
1: De Lekker Lange Laatste.
0: Of 2.
2: Welke wil jij zo horen als Lekker Lange Laatste? Afslag 1 is Erasure Sometimes. Afslag 2 is Sometimes You Can Make It On Your Own van U2. Pak de Rijnmond app en laat het even weten. Wat heeft jouw voorkeur? Afslag 1, Erasure. Afslag 2, U2. De meeste stemmen gelden. Zometeen horen we het uitslag.

0: En daarvoor hoor je de hit van Summer Home Record. Het is bijna 7:15 en je kunt nog kiezen voor de lekker lange laatste.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Sometimes you can't make it on your own. Dat was afslag 2. U2. Simpelweg Sometimes van Erasure. Dat is afslag 1. En we vinden het echt leuk als je ons even een appje stuurt. En ons vertelt welke van deze twee jij het liefste hoort. Afslag 1 is Erasure. Sometimes. Afslag 2 is U2. Sometimes you can't make it on your own. En dit is Red Box. For America.

0: Wild Wild Wastelands. Gezongen door Direct om 9 minuten voor 7. Dat betekent hoog tijd om te gaan kijken wat de lekker lange laatste gaat worden. Sometimes on Erasure of Sometimes You Can't Make It On Your Own van U2.
1: Ruud zegt afslag 2, dan natuurlijk U2, een van mijn favoriete bandjes. Corrie, Jeannette, Ria, John, Guido, Regina, Jeroen en Sandra kiezen ook voor 2. Dan toch iets meer stemmen voor afslag 1. Jacob Jan zegt sometimes it's the broken heart that decides. Mooie zin.
0: Heel mooi.
1: En Arie, René, Astrid, Arita, Joey kiezen ook voor afslag 1. Mirjam ook, Danny, Sylvia, Alma en Arthur, Raymond, Karin, Margot, Ronald ook. En ook Annelies zegt de keuze is natuurlijk gevallen op afslag 1. Zie de zanger nog voor me dansend in de regen tussen de witte lakens op het dak. Ja. Geweldig nummer.
0: Erasure gaan we draaien en dan de lange versie van Sometimes. En we gaan hem helemaal draaien. Dus ik zeg alvast dank voor het luisteren, dank voor het meedoen. Fijne avond. Morgen Teun en Veza.
1: Ja.
0: Ik ben er maandag weer. Tot maandag.
1: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Het is 7 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Muziek van eigen bodem zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aries van Meteren. De politie Rotterdam-Rijnmond laat naar verhouding veel ernstige misdrijven liggen, schrijft de Algemene Rekenkamer. In heel Nederland is in 2024 met 7000 aangiftes van ernstige misdrijven niks gedaan. En in zo'n 3000 gevallen werd het onderzoek gestaakt wegens gebrek aan capaciteit. Samen gaat het om een kwart van het totaal aantal aangiften van onder meer geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De Rekenkamer keek naar 3 regio's in het bijzonder: Rotterdam, Limburg en Oost-Nederland. En in Rotterdam zijn van die 3 de meeste aangiften van ernstige misdrijven direct afgewezen. De rechter heeft een 23-jarige man uit Dordrecht vrijgesproken van betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk op de A27 bij Vianen. Het ongeluk was in november 2024. Daar kwam een 25-jarige man bij om het leven. Er was een botsing geweest waarbij brand was uitgebroken in een van de auto's. De vlammen leidden de dorter naar af en daardoor botste die op de auto van het slachtoffer. Dat is onvoorzichtig, maar geen dood door schuld, vindt de rechter. De dortenaar krijgt daarom 60 uur taakstraf in plaats van de geëiste 240 uur. En ook mag je auto blijven rijden. Ruim 10.000 mensen doen dit weekend mee aan de Nacht van de Vluchteling. Dat is een record, zegt de organisatie. Deelnemers aan de sponsorloop halen geld op door in de nacht van zaterdag op zondag afstanden te lopen van 10, 20, 40 of 50 kilometer. Die laatste afstand is er alleen in Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. De opbrengst gaat naar Stichting Vluchteling. Elk jaar neemt het aantal deelnemers toe. Vorig jaar liepen zo'n 8.000 mensen mee en die haalden 1,5 miljoen euro op. Nu staat de teller op 1,7 miljoen. Als het aan staatssecretaris Erkens ligt, gaan de straffen voor dierenbeulen fors omhoog. Erkens heeft de inspectie opgedragen om de boetes volgend jaar met 40% te verhogen. Nu is de laagste boete voor dierenmishandeling met gevolgen voor het dier nog €500, terwijl de hoogste boete €10.000 is. Daar komt dus 40% op en boeren en bedrijven die in herhaling vallen bij dierenmishandeling kunnen een verdubbeling tegemoet zien. Voor bedrijven zoals slachthuizen moeten de boetes afhankelijk gaan worden van de omzet. Dat moet bedrijven afschrikken om slecht met dieren om te gaan, denkt de staatssecretaris. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweer. Koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. En in de middag kan er een stevige onweersbui vallen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie. Probleem op de A16. Breda, Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Feyenoord. 3 kilometer, 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kraling en de Van Brienen-Noordbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is dicht en er staat 5 kilometer file. De A27 Gorkum-Breda tussen Werkendam en Hank. 3 kilometer liggen voorwerpen op de weg vanwege een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

0: landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
6: Het is 8:00. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. 8:00, dat betekent muziek uit de jaren 80 in Edis naar Achten. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De politie Rotterdam-Rijnmond laat naar verhouding veel ernstige misdrijven liggen. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. In heel Nederland is in 2024 met 7000 aangiftes van ernstige misdrijven niks gedaan. En in zo'n 3000 gevallen werd het onderzoek gestaakt wegens gebrek aan capaciteit. Samen gaat het om een kwart van het totaal aantal aangiften van onder meer geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De Rekenkamer keek naar 3 regio's in het bijzonder. Rotterdam, Limburg en Oost-Nederland. En van die 3 zijn in Rotterdam de meeste aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen. De rechter heeft een 23-jarige man uit Dordrecht vrijgesproken van betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk op de A27 bij Vianen. Het ongeluk gebeurde in november 2024. Er kwam een 25-jarige man bij om het leven. Er was een botsing geweest waarbij brand was uitgebroken in een van de auto's. De vlammen leidden de Dordtenaar af en daardoor botste hij op de auto van het slachtoffer. Dat was onvoorzichtig, maar geen dood door schuld, vindt de rechter nu. De Dordtenaar krijgt daarom 60 uur taakstraf in plaats van de geëiste 240 uur en ook mag hij auto blijven rijden. Het vliegverkeer rond Schiphol was vorig jaar gemiddeld ruim 2 decibel stiller in vergelijking met 2019. Dat blijkt uit cijfers van de ruim 40 meetpalen rond de luchthaven, schrijft het Parool. De afname komt door nieuwe toestellen die stiller zijn dan oudere exemplaren. In oktober vorig jaar bleek al dat vliegmaatschappijen met steeds stillere toestellen vliegen. En dat komt doordat de havengelden, die sinds april gelden, hogere tarieven in rekening brengen bij luchtvaartmaatschappijen voor lawaaiige toestellen en nachtvluchten. Ruim 10.000 mensen doen dit weekend mee aan de Nacht van de Vluchteling. Een record, zegt de organisatie. Deelnemers aan de sponsorloop halen geld op in de nacht van zaterdag op zondag door afstanden te lopen van 10, 20, 40 of 50 kilometer. En die laatste afstand is er alleen in Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. De opbrengst gaat naar de Stichting Vluchteling. Het weer vanavond en vannacht kans op stevige regen- of onweersbuien. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen hebben we een dag met zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op onweer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 10 minuten, kapotte vrachtwagen staat daar. De rechterrijstrook is dicht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

0: Dit is Radio Rijnmond. Hij komt er weer aan. De 80s en 90s week. Aan welke hits heb jij de mooiste herinneringen? Laat ons weten via de Rijnmond-app. En wie weet, komen ze volgende week voorbij tijdens de 80s en 90s week op Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
3: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk 90's na 90. Eerst het nieuws, ik ben Aries van Meteren. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbenhof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een jongetje van 2... dat aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam Sjaloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. Daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder te zijn dan 14. De politie gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europese parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn. En vanaf 2036 1/4. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Timber zag eerder zijn tweelingbroer Jurjen afhaken voor het eindtoernooi. De verdediger van Arsenal sloot later aan in de voorbereiding van Oranje, maar viel vlak voor het oefenduel met Oezbekistan in New York alsnog uit. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbuien. Het koelt niet verder af dan 19 graden vannacht. Morgen hebben we een dag met veel zon. Het is broeierig warm, 33 graden. En er kan 's middags een stevige onweersbui vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorkum, 3 kilometer.
8: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Nieuwe televisie kopen? Electro Store. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore? Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
10: Oh ja joh?
9: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furby's, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 90.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond. Hij komt er weer aan. De 80s en 90s week. Aan welke hits heb jij de mooiste herinneringen? Laat ons weten via de Rijnmond-app. En wie weet, komen ze volgende week voorbij tijdens de 80s en 90s week op Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bakkerstraat in Rotterdam-Sjaarloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. FC Dordrecht is niet te spreken over de gang van zaken rond Dirk Kuyt. De huidige hoofdtrainer van de Schapenkoppen is gepresenteerd vanmiddag als eerste assistent van het Turkse Fenerbahçe, maar Dordrecht heeft officieel nog niks van de club gehoord, zegt directeur Hans de Zeeuw.
3: Als je het gewoon heel ver speelt, moet je eerst eruit met de club. En nou ja, dat is dus niet gebeurd. Dat is eigenlijk het verhaal. Kijk, het is helemaal niet erg dat hij daarheen gaat. Het is ook niet zo dat het is met Dirk Misgun, helemaal niet. Het is voetbal en af en toe komen de kansen voorbij. Het is heel raar dat je niet eerst wordt gebeld door dit geval zo'n Fenerbahçe. En dat hun eerst met ons eruit komen om het doorlopende overeenkomst om die af te komen.
2: Morgen zou de eerste training voor het nieuwe seizoen zijn. En die is verplaatst naar maandag. Ondertussen is aan de Kromme Dijk de jacht op een nieuwe hoofdtrainer begonnen. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen en plastics. Zo wil het Europees Parlement. Het gaat onder meer om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn. Vanaf 2036 een kwart. Het weer vanavond en vannacht is het broeierig warm. 19 graden, er is kans op onweer. Morgen hebben we een dag die heel warm verloopt. 33 graden wordt het en in de middag is er kans op onweer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

If I could just hold you.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.
1: Oeh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.